0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat het leeft. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: on my heart.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij afrit Wageningen. 3 kilometer file daar, 10 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is bij Nijkerk de weg dicht. Dat is bij de Harderbergsenbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo A Amersfoort bij Kootwijk. 10 minuten vertraging. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam ook 10 minuten vertraging op de A1 bij Hoevelaken. Een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn van de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. Vanaf knooppunt Velperbroek moet je rekening houden met 12 kilometer file en een uur vertraging daardoor. In beide richtingen is de A28 dicht, de weg Amersfoort-Zwolle. Dat is door de problemen aan de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Alan Parsons Project van een lekker begin van de vroege dinsdagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer dinsdagmorgen. De 8e van de septembermaand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Logo en Loegefem. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dat betreft, ja, er staat alles weer klaar volgens mij. De muziek staat in de playlist. Om platen uit 1988, 76, 74, 84, 87, dus ja, 66. Leuke platen, we gaan beginnen.

De Border, een plaat van Amerika. En daarvoor Malk Altmond met de Tears Run Ring. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 8e van de septembermaand. Vandaag de internationale dag van de alfabetisering. En ook de internationale dag van de fysiotherapeut.

You're 16 in plaats van Ringo Starr. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er vandaag nog bekende Nederlanders van vandaag jarig? Dan staan er vandaag wel een paar op en beginnen bij Frank Dane. Is een Nederlandse radio-dj en televisiepresentator. En Frank Dane is vandaag 45 jaar geworden. En Helga van Leur, ja, de Nederlandse meteoroloog. Een leuke meid vind ik dat altijd op de tv. Is vandaag alweer 56 jaar geworden. Wendy Brouwer is een Nederlandse actrice, maar ook presentatrice. En Wendy is vandaag 56 jaar geworden. Joep onder de Linde, Nederlands acteur, presentator en ook cabaretier, is vandaag 61 jaar geworden. Matthijs van Nieuwkerk is een Nederlandse televisiepresentator en ook journalist, is vandaag 66 jaar geworden. En Corrie is vandaag jarig. Corrie Konings, ja, Nederlandse zangeres, wie kent haar niet? En Corrie is vandaag alweer 75 jaar geworden.

So Long Maria aan de plaat van José en Ron Brandstede. En daarvoor de jarige Corrie Konings. Corrie Konings is vandaag jarig. Is vandaag alweer 75 jaar geworden. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot en met 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur de locomotief. Van 6 tot en met 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aalderink. En van 10 tot 12 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout.

0: Windforce 11, een plaat van Nadi. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nog een ochtend begint bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt in het westelijke kustgebied en in het noorden regen. Het is dan 17 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In het kustgebied is de zuidwester vrij krachtig, een windkracht 5 of 6. Nou, vanmiddag is de paraplu nodig, want de regen breidt zich over het land, over het hele land uit. En voor de regen uit is het 20 tot 23 graden, maar in de regen is het 17 tot 18 graden. En de zuidwestenwind is matig aan zee en vaak vrij krachtig. En de zon zal op de meeste plaatsen de hele dag niet te zien zijn. Wat een ander weer. Ja, gisteren was het nog warm, eigenlijk een beetje zomers. En vandaag is het herfstachtig. Nou, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Juliet. Hier is Robin Kip.

Robin Gibb met een plaat uit 1983, Juliet. Ja, het is net als je Robin Gibb zegt, maar het is Gibb met een G. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken even de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen 17 graden, dan wel af en toe zon. Een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het westen. En dan kans op regen, 4 mm staat erbij. Donderdag een droge dag, 19 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. En vrijdag 19 graden en dan een windkracht 3 uit het zuidwesten. Wel kans om een klein druppje regen, 1 mm staat erbij. En dat valt dus allemaal mee op de vrijdag. Botterdagen, dus de intocht van de botters donderdagavond. Dus dat beschijnt droog te blijven. En vrijdag de bedrijvenwedstrijd. En zo te zien blijft het dan ook wat droog met een windkracht 3. Dus ja, is het dan hard genoeg om te verzeilen? Dan weet ik niet, een windkracht 3. Nou, we gaan even kijken naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 7, woensdag een weercijfer 9, donderdag een weercijfer 9 en vrijdag een weercijfer 8. Morgen gaan we kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Misschien dat het toch nog iets verandert voor de donderdag en vrijdag. Zou heel goed kunnen. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Chris Montez. MUZIEK

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Bij Kootwijk 10 minuten vertraging. Verderop bij Hoevelaken richting Amsterdam nog eens een kwartiertje oponthoud. De vertraging is 50 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Alfred Wageningen. Daar brandde vanochtend een bakwagen van een vrachtwagen uit. De berging is uitgesteld, de rijstroken zijn vrij. Maar ja, ondertussen staat er wel 13 kilometer file. Op de A28 problemen bij de Hardenbergerbrug. De weg is in beide richtingen dicht, ter hoogte van de brug, de A28. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En door de file op de A12, ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de N227, wijk bij Duurstede Amersfoort, bij de aansluiting met de A28, een 20 minuten oponthoud. Op de N301, Almere Barneveld, bij Nijkerkerveen, 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

I'm Believer, een plaat van de Monkees uit 1966. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 2019 op SBS 6 is de eerste aflevering te zien van een datingprogramma Flirty Dancing. Wendy van Dijk is de presentatrice. En 2023, journalist Tom Klein wint het 22e seizoen van KRO-NCRV televisieprogramma De Slimste Mens, gebeurde in 2023 op deze datum.

0: Scott McKenzie met San Francisco. Straks na 9 uur, dus na dit programma, weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zo wel in zijn programma? Nou, we kijken weer op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de jaren 60, 70 en 80. En alle schijven komen voorbij van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. En in het koffieuurtje tussen 10 en 11 uur is dat, maak je weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. Dus dat onder andere bij Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Hij heeft ook diverse schijven dus van diverse radiostations. En dat zijn deze schijven zoals dit.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: De Doedelschijf! Ja, de Doedelschijf. Helemaal mooi in dit keer. Dance Clearwater met Will Stop the Rain. En wat heeft hij nog meer? Heeft dit natuurlijk ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: De alarmschijf. En dat is dit. Wig wham bam. Ja, de suite is dat. Ook wel leuk, hè? En lekker gouden oude platen. Hij zoekt ze wel uit. Hè? En dit ook.

0: I Must Be Love. Larry was dat. Ja, op die Sip Free. Ja, ik hoop dat ik goed uitspreek. Ik had er gisteren ook al over me. How can it be that nou, dat zal Willem straks wat corrigeren. En wat heeft hij nog meer? Dit.
1: Mi Amigo Zeeveling.
0: De opera van de Dizzyman Band, die hoor je dus als lieveling, Miamikers lieveling. Straks bij Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. Straks na 9 uur op Loco FM.

Een country boy, de tune van Redneck, een programma van Gert-Jan Mulder. Het countryprogramma van Gert-Jan Mulder is inmiddels gestopt trouwens bij Loe FM. Is wel jammer, want het was een leuk programma. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We gaan nog wel een stukje plaat draaien van Baby Don't Go Close to You.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio. Zo rijden we langzaam over de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier vertraging. Verderop bij Hoevelaken nog eens een kwartier oponthoud. Op de A6 Emmeloord-Muiden een kwartier vertraging bij Almere-Oostvaarders. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. Staat 14 kilometer file daar. Dan naar de A28. Die is nog steeds dicht in beide richtingen. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Harderbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat verklaart ook deels de drukte op de A1 die ik net noemde. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de file op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Love Me of Leave Me, in plaats van Chris Andrews. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede gedeelte weer van de ochtendspits op Loco en Loe FM op de vroege dinsdagmorgen. Het is vandaag alweer de 8e van de septembermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek weer leuke platen. In het laatste blokje even kijken, wat heb ik hier staan? Radio Assembler, altijd leuk. Bonnie Sinclair komt voorbij en Noorderbar Trio. Dus we gaan er zeker weer van genieten. We gaan beginnen.

Long Tall Glasses in plaats van Leo Sayer. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. En ook de internationale dag van de fysiotherapeut.

The Lion Sleep Tonight in plaats van Tight Fit. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn vandaag bij je tot 10 uur, dus een uurtje langer. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met EB. Met Egbert Bos staat hier. Mis je ook wel Jeanette, maar hier staat nog Egbert Bos. Dan topdag met het Gerrit Top vanaf 2 uur tot en met 4 uur. Muziekcarousel van 4 tot en met 6 uur. En dan van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob. Stemloos met Ben Ransdorp van 8 tot 9 uur. En Love Songs met Ben Ransdorp van 9 tot 10 uur. Wat wij willen weten, herhaling van 10 tot 11 uur. En dan van 11 uur tot en met 12 uur de non-stop hits. Muziekcarousel, zo heet het hier.

Listening to the Music, een plaat van de Doobie Brothers. Straks na 12 uur bij Loco FM natuurlijk weer broodjebal met Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, ik neem je mee, hoe staat het hier, met de single top 3 naar de top 40 lijsten van september 1971 en 1982. En verder in het lunchpakket om 12:30 de Dire Straits met Money for Nothing. En een nieuwe aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de oude, of de oude, nee, de Hollandse douwtrapper is dit keer van Rob de Nijs met Malle Baba. Dus dat onder andere dus bij Broodjebal. Straks om 12 uur bij Loco FM, het lunchprogramma van Loco FM.

0: en Californian Girls in plaats van de Beach Boys. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Vanochtend begint bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt in het westelijke kustgebied en in het noorden regen. Het is dan 17 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de zuidwester vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Nou, vanmiddag is de paraplu nodig, want het regen breidt zich uit over het gehele land. En voor de regen uit is het 20 tot 23 graden, maar in de regen is het 17 tot 18 graden. En de zuidwestenwind is matig aan zee, vrij krachtig zelfs. En de zon zal op de meeste plaatsen de hele dag niet te zien zijn. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Albert West.

Hot of the Night in plaats van Albert West. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen af en toe zon erbij, maar ook bewolking. Een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het westen. En dan ook wel kans op neerslag. 4 mm staat erbij. En donderdag een droge dag, een zonnige dag, maar ook af en toe bewolking, dat wel. 19 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. En vrijdag ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, wel kans op een kleine bui. 1 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het zuidwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 7. Morgen een 9. Donderdag ook een weercijfer 9. En vrijdag een weercijfer 8. Na aankomende vrijdag botterdagen in Elburg. Of aankomend weekend moet ik eigenlijk zeggen. Botterdagen in Elburg. Donderdag de intocht van de botters. Nou, zo te zien blijft het dan droog. Vrijdag, ja, wel kans om een klein buitje. Maar zo te zien blijft het wel droog hier in de regio. 19 graden. Dus qua weer leuk. Dus de bedrijvenwedstrijd. En ja, zaterdag, dat gaan we morgen bekijken voor jou. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar iets in plaats van Demis Roussas.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Fikse ochtendspits in onze regio. 160 kilometer file bij elkaar. Werkzaamheden op de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartiertje vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam een half uur tijdsverlies tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij afrit Wageningen. Staat 14 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek rijden langzaam. De A28 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. En dat is in beide de richtingen bij de Hardenberger brug omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 13 kilometer file met een half uur vertraging komt door de file op de A12. Op de A50 vanuit Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een half uur vertraging. En door de afsluiting van de Hardenbergerbrug ook viel op de N303 Harderwijk-Barneveld. Bij de aansluiting met de A1 4 kilometer en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij de aansluiting met de N301 staat de file. En op de N305 Dronten-Almere bij de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Terug naar het jaar 1977 met Roger Daltrey. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1967, was 3,6 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2023, was toen 30 graden. Dus ja, toen kon het ook al warm zijn. Hè? 2023 is nog niet zo lang geleden. En 3 jaar geleden dus was het 30 graden op deze datum. De langste neerslagduur was in 2017, was 14,3 graden. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1918, was 25,2 millimeter. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Het Norba Trio, maar ook Bonnie Sinclair. En beginnen met Sandra en Andres.

Ach Marianne, een plaat van het Noorderbar Trio. En daarvoor Bonnie Sinclair met Het lijkt wel of ik droom. En Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco. Ja, mannetje van de radio met Willem van der Belt. Nou, Willem heeft de boel weer klaarstaan, zo te zien. We gaan er straks weer van genieten. Dus tot 12 uur op de radio, Willem van den Belt. En het gaat nu goed, Willem. Ja. En van 12 tot 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis, het lunchprogramma. En natuurlijk ook de muziekleus in de middag met Albert Leuzing van 2 tot 4 uur. Bij de Lou gaan we nog een uurtje verder met het Muziekmuseum. Bartje komt een uurtje later, dus wij gaan dat uurtje opvullen dus met Muziekmuseum muziek. We gaan tot het nieuws nog een plaat draaien van het radio assemblen. Oh, Suzanne. En nog een instrumentale plaat, een invulling tot 9 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file hadden nog in onze regio. A1 Amsterdam Amersfoort bij Almere 11 kilometer file. Kwartiertje vertraging. De werkzaamheden op de A1 Hengelo Amersfoort bij Kootwijk veroorzaken 10 minuten oponthoud. En het is ook extra druk op de A1 door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. De A28 is in beide richtingen dicht. Daardoor op de A1 Apeldoorn Amsterdam 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaak is de vertraging een half uur. Half uur vertraging ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij afrit Wageningen. Altijd nog 13 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij Eemnes 20 minuten vertraging. Dan naar de A50 Apeldoorn-Arnhem een kwartier vertraging bij knooppunt Waterberg. En op de N325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Omrijders voor de afgesloten Hardenbergerbrug. Op de N301 in de file vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
9: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
10: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
11: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
12: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

De bottenschijf voor deze week, Davina Michelle. Pinky Swear, ja, week 37 alweer. En je hoort deze plaat dus van Davina Michelle de hele week als botterschijf. Welkom, je luistert mee naar het Muziekmuseum op Loe FM op de vroege dinsdagmorgen. Het is vandaag alweer de 8e van de septembermaand. We zijn bij je trouwens tot 10 uur, want 10 uur komt Bart van Dijk weer naar de studio. Maar Bart is een uurtje later, dus vandaar dat we dat op gaan vullen. We gaan verder met Cold as Ice.

All I Wanna Do Is Make Love To You. In plaats van Hurt 1990. Je luistert mee naar het Muziekmuseum op Loe FM. Op de dinsdagmorgen. Normaal gesproken met Bart van Dijk. Maar Bart van Dijk die komt een uurtje later naar de studio. Dus hij begint straks om 10 uur. Nu weet ik niet wat hij gaat doen. Gaat hij dan het poldergoudblokje ook doen? Of gaat hij dat overslaan? Dat gaan we straks allemaal beleven. Dus we gaan het straks allemaal meemaken. Dus bij het Muziekmuseum straks na 10 uur met Bart van Dijk. Dus nu moet je het nog even doen met mij. We gaan verder met een plaat uit 1965.

Blue FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.

0: You Come, een plaat van Kim Wilde uit 1988. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, het is bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt er de westelijke kustgebieden en in het noorden regen. Het is dan 17 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de zuidwester vrij krachtig, windkracht 5 of 6. Nou, vanmiddag is de paraplu nodig, want de regen breidt zich uit over het hele land. En voor de regen uit is het 20 tot 23 graden, maar in de regen is het 17 of 18 graden. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. En de zon zal op de meeste plaatsen de hele dag niet te zien zijn. Tot zover het weer. Straks pakken we nog het weer erbij voor de aankomende dagen, want we gaan richting de botterdagen. Maar eerst een plaat uit 1987. Hier is Papa Chico.

Een Papa Chico van Tony uit 1987. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Woensdag, donderdag en vrijdag. Woensdag 17 graden. Dus morgen 17 graden met een windkracht 4 uit het westen. Een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En wel een kleine kans op een bui. 4 mm staat erbij. En donderdag een droge dag. 19 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. En ja, dan blijft het droog zo te zien. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Wel mooi, want er komen de botters ook binnen in Elburg donderdagavond. En zo te zien blijft het dan lekker droog. Vrijdag 19 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een kleine kans om een drupje regen, maar dat kan nooit veel zijn. En kijken we nog even naar de zaterdag. Zullen we die nog even erbij pakken? Ja, de zaterdag pakken we er ook nog even bij. Zaterdag worden 20 graden met een windkracht 2. En dan ja, ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Dus zaterdag ook een hartstikke leuke zonnige dag. Dus ja, best treffend volgens mij met de bottendagen. Leuk. We gaan verder met de plaat van José.

Eén kopje koffie in plaats van VOF de kunst. Naar de website van de Loeder even bijgepakt. Loemedia.nl staan heel wat berichten op. Onder andere ook van de kringloop in Elburg. Kattenpis en muizenkeutels tussen donaties. En kringloop Elburg betaalt de rekening. Speelgoed dat naar kattenurine ruikt. Zakken met muizenkeutels en verf die onder bruikbare spullen is verstopt. De vrijwilligers van kringloop Elburg krijgen regelmatig spullen binnen die niet meer geschikt zijn voor een tweede leven. Ze moeten die spullen uitzoeken, waarna de kringloop betaalt voor de afvoer. Is niet de bedoeling natuurlijk. Op maandagmorgen of maandagochtend staan zakken, dozen, kleding en apparaten klaar om te worden gecontroleerd. En gelukkig is niet alles rijp voor de container, maar ieder product moet wel worden bekeken voordat het de winkel ingaat. En volgens de medewerkers zijn tientallen vrijwilligers met dit sorteerwerk bezig. Dus als je spullen inlevert, ja, doe het wel een beetje gecontroleerd. Nou, als je alles wilt nalezen, kijk even op de website van de Loemedia.nl.

Alexander Curly met Er zit een deuk in de vangrail. En ook de Dolly Dots met Don't Give Up. Straks na 10 uur Bart van Dijk weer in de studio. Met het vervolg van het Muziekmuseum. En ik weet niet wat hij gaat doen. Gaat hij nou het poldergoudblokje doen? Het poldergouduurtje? Of gaat hij wat anders doen? Nou, dan gaan we straks allemaal beleven. Dus bij Bart van Dijk. Wat kun je nog meer horen hier op de radio bij Loek FM? Nou, middagmatinee. Op de website staat met Egbert Bos. Ik weet niet als Egbert in de studio komt. Of dat het Josje Netter is. Maar hier op de website staat Egbert Bos. Dan van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit de Top. En muziekcarousel, de non-stop hits van 4 tot en met 6 uur. Ellen versus Rob van 6 tot en met 8 uur. En Stemloos met Ben Ransdorp van 8 tot 9 uur. Van 9 tot 10 uur Love Songs ook met Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 uur wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling van gisterenavond.

Three Steps to Heaven in plaats van Eddie. We gaan weer richting 10 uur, alweer het einde van dit uurtje van het Muziekmuseum. Straks Bart van Dijk. En ja, morgen vroeg ben ik weer bij je vanaf 7 uur. Ik wens je nog veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg. We gaan nog een leuke plaat draaien van de Bella Stars. En nog een instrumentale plaat tot invulling tot de 10 uur. Hey, tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam is het nog druk op de weg. 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken met bijna een half uur vertraging. De A1 maakt deel uit van de omleidingsroute voor de afgesloten Hardenbergerbrug. Die ligt in de A28 Amersfoort-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht en in beide richtingen dus omrijden via Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog 10 minuten vertraging. En 20 minuten op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer file door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Mickey. Of is het Mickey? Nou, in ieder geval het plaatje dat heet Olnie. Vandaar dus. En daarvoor hadden we de botterschijf voor deze week. Davina, Michelle en Pinky Swear. Ja, een beetje sneu voor Davina Michelle. Want ja, ze werd overal getipt. Ze mocht naar het Songfestival voor Nederland. Alleen, ja, Avro Tros, we hebben dat vorige week ook al gezegd. Het Songfestival, dat zende hun niet uit. Omroep Max ook niet. En ja, toen heeft de Omroep Zwart zich beschikbaar gesteld. Die wou het wel uitzenden. Alleen, ja, die willen dan weer niet de blonde Davina Michelle naar het Songfestival sturen. Nou, het schijnt dat nu John de Mol als redder in nood voor het Eurovisie Songfestival zich heeft aangemeld. En nou ja, we wachten het even af. Songfestival dit jaar, ja of nee, op de Nederlandse tv. Gewoon afwachten. Hé, het is inmiddels 9:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Sorry, uurtje later. Muziekmuseum. Alleen, ja, Dries Smit die was er, hè? Ja, Dries die kreeg op zeer korte termijn het vriendelijke, nog dringende bezoek. Dries, kun je een uurtje langer doorgaan met de muzikale ochtendspits? Want, nou ja, ik heb iets van een vakantiebaantje op dit moment erbij. En dat betekent dat ik niet meer om 9:00 hier kan zijn, maar nu om 10:00. Nou, Dries, ik zei het al, zo flexibel als wat. Oh, natuurlijk, Bart, dat kunnen we doen. En nou ja, prima. Dus vandaar 3 uur lang de muzikale ochtendspits. En het laatste uurtje dus, het Muziekmuseum. En dat gaat nu verder. Ja, ook weer een min of meer verzoekje van Dries. Ik weet niet of Bart het uurtje Poldergoud doet of dat hij gewoon begint met het Muziekmuseum. Nou Dries, het uurtje Poldergoud, dat is normaal gesproken van 10 tot 11. Dus dat doen we nu ook weer. In ieder geval dank aan Dries. Met zijn muzikale ochtendspits extra lang dus. En dat is ook morgenochtend weer het geval vandaar. Maar we houden je op de hoogte. Zoals ik al zei, van harte welkom bij een uurtje Poldergoud. We kijken ook natuurlijk nog even in de kranten van vandaag. Zware jongens onder de verdachte. En dat heeft te maken met de arrestanten in Overasselt. En, oh, dit is ook belangrijk, ook Hattem en Staphorst op de zwarte lijst. Diezelfde zwarte lijst waren ook Oldenbroek en Bronkhorst al op stonden. En dat heeft te maken met, dat de genoemde gemeentes op het matje zijn geroepen door asielminister Bart van den Brink. Nou, wat er nog meer voor nieuws in de kranten van vandaag staat. Oh, de wethouder in Oldenbroek, hij staat er ook weer in. Dit keer niet met een Kalashnikov, daar zullen we het niet meer over hebben. Maar hij mocht iets niet doen. Nou, straks het hele bericht. In ieder geval, gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Jannes, een kanjer van de meid. En daarvoor Frank en Mirella met Kop of Munt. Ja, ik hoorde zojuist bij Dries een verontrustend bericht over de kringloop in Elburg. Er waren zakken met muizenkeutels. En ja, ik vroeg mij af, wordt dat tegenwoordig in zakken verkocht, muizenkeutels? Maar het schijnt iets anders in elkaar te zitten. We zullen straks het hele bericht er even bij pakken. Maar eerst wat anders, want Staphorst en Hattem worden op het matje geroepen door asielminister Bart van den Brink. Hij vindt dat deze gemeenten te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Staphorst en Hattem, ze staan nu op een lijstje van 18 gemeenten die onder actief toezicht staan. Ze hebben nog geen of te weinig opvangplekken voor mensen die asiel zoeken, terwijl dat volgens de spreidingswet wel moet. Eerder al kregen 24 andere gemeenten dezelfde boodschap, waaronder Oldebroek en Bronckhorst. Staphorst en Hattem moeten binnen een jaar respectievelijk 104 en 71 asielzoekers opvangen. Nou, Hattem dus ook op die lijst sinds gisteren. En wat is het vreemde? Ja, Hattem die kreeg de bericht van. Nee, ze kregen niet rechtstreeks bericht. Ze lazen de Stentor en via een bericht in de Stentor kwamen ze erachter dat ze dus ook op die lijst staan. Nou, in Hattem daar werd ook een vraag gesteld over buurgemeente Oldebroek, want die weigert vooralsnog asielzoekers op te vangen. Zit dat een regionale oplossing in de weg? Nou, een regionale oplossing is volgens Hattem wel één van de opties. Alleen hebben we die logische partner in de regio nog niet gevonden. Nou, in Oldebroek is er ook gereageerd en het gemeentebestuur van Oldebroek liet eerder al weten de hakken in het zand te zetten. En wat de nieuwe asielwethouder Tom de Nooijer betreft, blijft het in Oldebroek bij nul.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Huis in de Zon werd bezongen door Rob de Nijs. En we krijgen straks nog een ander liedje over een huisje in de zon. Een huisje aan de zee van Joey Levi. Nou, dat is dus daarover. En daarvoor hadden we ook nog Ver in de Bergen van Herman Lippinghoff. Ja, het verhaaltje over de omstreden wethouder. Want hij was niet welkom bij het NK skileren. Eigenlijk zou hij de medailles uitdelen. Maar na de ophef over zijn omstreden vakantiefoto was wethouder Tom de Nooijer vorige week zaterdag niet welkom bij het NK skileren in Oldebroek. Vorige week zaterdag was dat NK skileren op de weg voor kadetten en junioren. En dan gaat het om jongeren van 13 tot 17 jaar, aldus Edwin Bossenbroek. Hij is de vicevoorzitter van de skilerclub. Aan het eind van de dag werden de medailles verdeeld. Ik heb de vraag bij het college van burgemeester en wethouders neergelegd of ze de medailles uit wilden reiken. Als het aan de skielerclub lag, had burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing dat gedaan, maar zij kon helaas niet. Wethouder Tom de Nooijer heeft sport in zijn portefeuille en het was daarom logisch dat hij die zaterdag de medailles uit zou reiken, maar toen kwam de ophef over zijn omstreden vakantie. We willen daar niet mee geassocieerd worden, aldus vicevoorzitter Bossenbroek. Er komen clubs uit heel Nederland, er zijn media aanwezig en daarom dachten we, we zeggen hem maar eventjes af. Wat betekent dit voor de toekomst? Is de Nooijer straks wel weer welkom? Nou, als die wethouder sport blijft en dit nieuws gezakt is, dan denk ik dat we dat wel weer overwegen om dat gewoon door hem te laten doen. Maar natuurlijk eerst de vraag aan de burgemeester. Hoe gaat de gemeente Oldebroek ermee om als er meer organisaties of verenigingen zijn die de komst van wethouder de Nooijer niet op prijs stellen? We zullen dit beoordelen op het moment dat zo'n situatie zich voordoet, aldus Manon van Vonno en zij is woordvoerder van de gemeente Oldebroek. Nou, kijk eens aan. En ja, als er eerst een organisatie voorlopig in gesprek wil met de burgemeester of met de gemeente, ja, dat is er momenteel aan de gang, want zijn er meer verenigingen die dat gedaan hebben, dat weigeren? Nou, op dit moment is er één organisatie die voorafgaand aan een mogelijk bezoek eerst in gesprek wil met de wethouder, de Nooijer dus. Aldus de al eerder genoemde woordvoerder Manon van Vonno.
1: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loe FM.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Gezellig staan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: de zee. Joey Levi, Huisje aan de zee. Jawel, eerst al Rob de Nijs met Huisje in de zon. Nou, ja, dit is vergelijkbaar. En voor het plaatje van Joey Levi hadden we Schuitmaker himself met de Engel Bewaarder. Kijken even naar wat voetbalnieuws. En dan eerst het voetbal van afgelopen zaterdagmiddag, de Elburger Sportclub. Een bekerwedstrijd, de eerste bekerwedstrijd van ESC. In die eerste wedstrijd was SV het Harde met 2-1 te sterk voor de Elburger Sportclub. De andere wedstrijd in diezelfde poolfase van de districtsbeker was Zwart-Wit 63 tegen DSV 61. En daar hebben we het vorige week al over gehad. Uitslag was 11-0 voor Zwart-Wit. Legendarische uitslag. Grootste nederlaag in de historie van DSV. Nou, hebben ze toch een record. Nou, hoe zou het dan afgelopen zaterdagmiddag gaan? De Elburger Sportclub die moest tegen Zwart-Wit 63. En het werd uiteindelijk 1-3. Wat kunnen we nog meer melden van die wedstrijd? Nou, dat Mats Lokhorst, 16 jaar oud, of moet ik zeggen 16 jaar jong, zijn officiële debuut had in ESC 1. Nou, kijk eens aan. Mats, ook namens ons hier vanuit de studio, van harte jongen. En maar hopen op nog heel veel mooie jaren bij de Elburger Sportclub. Nou, die andere wedstrijd in diezelfde pool. DSV verloor van de SV het Harde met 1-2 op Sportpark De Haren was dat. Nou, aanstaande zaterdag speelt de Elburger Sportclub opnieuw thuis. En dan staat de derby tussen DSV 61 uit Doornspijk op het programma. Wedstrijd begint om 3:15 op het Burgemeester Bode Sportpark hier in Elburg. En ja, ik denk dat het om des keizers baat gaat, die wedstrijd. Want volgens mij hebben ze alle twee nulpunten. Ja, zo uit blote hoofd. Niet zo moeilijk uit te rekenen. Allebei verloren. Twee wedstrijden verloren, dus allebei nul punten. Dus ja, laten we het maar gewoon op een oefenwedstrijd houden. Aanstaande zaterdagmiddag dus. Elburger Sportclub tegen ESC, 3:15 begint dat. Dan is er vanavond ook al voetbal. Namelijk de eerste speelronde in de Champions League. Nou, vanavond nog geen Nederlandse deelnemers. Maar morgen wel, want om 7:15 speelt Barcelona tegen Feyenoord. En donderdag om 7:15 PSV tegen Shakhtar Donetsk. En die komen uit Oekraïne. Nou, wat betreft morgenavond, Feyenoord op bezoek bij Barcelona. En Hachi Moussa, die reist gewoon met Feyenoord mee naar Camp Nou. Feyenoord en de Algerijn zien het droomduel met Barcelona als een ideaal medicijn om de eventuele resterende pijntjes snel weg te nemen. Nou, wat zijn dat dan voor pijntjes bij Moussa? Ja, hij wou weg bij Feyenoord. Alleen, ja, de clubs konden het niet eens worden over een bankgarantie. Wel over het geld wat hij op moest brengen. Hij wou zelf ook graag naar de verre zandbak. Alleen, de bankgarantie die kwam er niet. Dus het ging niet door. Nou, in ieder geval Moussa. Die speelt morgenavond gewoon met Feyenoord tegen Barcelona in de Champions League. En op dat platform, de Champions League, wil de Algerijn zich nu laten zien in Camp Nou. Dus in Spanje is dat. En ik zei net morgenavond. Ja, dat is inderdaad morgenavond. Ik haal die drie dagen bijna uit elkaar. Ik moet het even uit het hoofd doen, want ja, sorry. Ik had het wel op het scherm voor me, maar ik klikte op iets anders. En toen kreeg ik ineens het verhaal over Peter van der Vorst, dat hij weggaat bij RTL. Nou, nee, morgenavond dus 7:15 Barcelona tegen Feyenoord. En eveneens om 7:15 aanstaande donderdag PSV tegen Shakhtar Donetsk. Maar, voetballiefhebbers, er wordt al eerder gevoetbald. Namelijk vanmiddag in Utrecht, want stadion Galgenwaard is vanmiddag het decor van een droefstemmend tafereel zonder publiek. En met een achterstand van 1-3 moet FC Utrecht vanmiddag aantreden tegen Go Ahead Eagles. Nou, het heeft dus te maken met het restant van de afgelopen weekend gestaakte wedstrijd Go Ahead Eagles. Die waren toen op bezoek bij FC Utrecht. Vanmiddag gaan ze daar weer op bezoek om het restant van die wedstrijd uit te spelen. Voetballen voor lege tribunes in stadion Galgenwaard. Ja, dat kennen we nog uit de coronaperiode. Alleen dat had toen een andere oorzaak. Vanmiddag dus, in verband met het staken van het duel.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM.

Andy Thijssen samen met Belinda Kenaar ontspoort geluk. En we hoorden Stef Ekkel met eenzaamheid. Inmiddels 7:07. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren. Op de voorkant van de Stentor, een groep arrestanten van Overasselt. Vorige week telt een aantal veroordeelde criminelen. Oftewel zware jongens onder de verdachten, want enkele van de 35 verdachten die vastzitten wegens het extreme geweld in Overasselt hebben veel meer op hun kerfstok. Ze werden eerder al verdacht van ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. Dat blijkt uit een overzichtlijst van alle verdachten die de Stentor heeft ingezien. Een voorbeeldje. Een 23-jarige Amsterdammer is een van de verdachten. Hij werd al 2 keer eerder veroordeeld voor drugsgerelateerde aanslagen op woningen in Antwerpen. En een van die aanslagen was gericht op het huis van de beruchte kickbokser Jamal Ben Sadiq. Een andere verdachte werd veroordeeld voor een gewelddadige ontvoering van een oudere man en dat was in juli 2024. De daders die gijzelden de senior, bedreigden hem met een wapen en takelden hem daar vervolgens mee toe. Hierna werd hij beroofd. De angstaanjagende gijzeling heeft diepe indruk op het slachtoffer achtergelaten. Nog dagelijks kampt hij met de gevolgen hiervan. De dader, een jonge Amsterdammer, kreeg 15 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, blijkt uit rechtbankstukken. Maar kort na zijn vrijlating werd hij alweer opgepakt, zowel in februari als in maart 2025, opnieuw voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en oplichting. Van weer een andere Amsterdammer vermoedt de politie dat hij in Overasselt schoten heeft gelost. De 20-jarige man kwam eerder al in december 2024 voor de rechtbank in Amsterdam vanwege een schietincident. Met andere woorden, de arrestanten, tenminste onder de arrestanten daar in Overasselt, zijn toch wel een aantal ervaringsdeskundigen, zullen we het daar maar op houden. Dit was het uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes, zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de botterschijf Davina Michel en dan spreken wij elkaar voor een uurtje. Muziekmuseum, blijf luisteren naar LoFM.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen duurde 5 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Op de A27 richting Utrecht heb je tussen Almere Hout en Huizen 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht. Daardoor loopt het ook vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media. Want jouw stem helpt ons verder. Blue Media. Media die ertoe doet.
6: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Muziekmuseum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Lou FM.

0: Manfred Mann en Dua Diddy Diddy. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Davina Michelle en Pinky Swear. Het is inmiddels 13 na 11. Van harte welkom bij het derde uur van het Muziekmuseum. Ja, een beetje andere vreemde indeling. Het eerste uur van het Muziekmuseum was het derde uur van de muzikale ochtendspits met Dries. En zojuist om 10 uur ben ik verder gegaan met het Muziekmuseum. Uurtje Poldergoud en nu dan het laatste uur van het Muziekmuseum op deze dinsdag. En straks natuurlijk van 12 tot 2 de middagmatinee. En de lunch wordt opgediend door Jeannette. Is momenteel al bezig met het voorbereiden van de lunch. Dus wat dat betreft, het gaat weer smaken straks. Ik geloof dat ik er ook maar eventjes aanschuif bij de lunch van Jeannette. In ieder geval straks van 12 tot 2 is zij op de radio. Ik kreeg zojuist nog een appje uit het harde. Ja, inderdaad, want er werd mij eventjes duidelijk gemaakt. Ja, je las net op de website van loumedia.nl wel een verhaal over de Elburger Sportclub. Maar de SV het Harde die heeft ook gevoetbald en wel afgelopen zaterdagmiddag tegen de Doornspijkervereniging DSV 61. Nou, die wedstrijd die werd gewonnen door de SV het Harde met 0-4. En door de overwinning heeft SV het Harde na 2 wedstrijden de maximale score van 6 punten. De andere ploeg met een maximale score van 6 punten in die pool, ja, daar moet de SV het Harde aanstaande zaterdag op bezoek. Kijk eens aan. Nou, dat wordt spannend. Zwart-Wit 63 heeft op dit moment ook 6 punten, net als de SV het Harde. Alleen door de ruime overwinning op DSV 61, zullen we het nog maar een keer zeggen, 11-0, heeft Zwart-Wit wel een beter doelsaldo dan de SV het Harde. Nou, die laatste wedstrijd in de pool aanstaande zaterdag is daardoor ook direct de finale om de eerste plaats in die pool. SV het Harde gaat dus op bezoek bij Zwart-Wit 63 en moet in Harderwijk winnen om als nummer 1 van de pool te eindigen. Nou, SV het Harde supporters die daarheen gaan, hou het even in de gaten. De wedstrijd die begint om 14:30.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Loe FM.

0: Jimmy James en zijn Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. En daarvoor hadden we ook nog Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Op de website van loumedia.nl twee berichten die direct en indirect gerelateerd zijn aan het mega piratenfestijn van vorige week vrijdag in Oldebroek. Nou, het ene directe gerelateerde muziek piratenfestijnbericht is over de gezellige sfeer en dan heel in het bijzonder over Stef Eckel toen die de woonboot zong. Ja, toen gingen de mensen spontaan in de tent op de grond zitten en roeibewegingen maken, zoals we dat kennen van de Noorse supporters bij de verschillende sportwedstrijden. En een ander bericht, indirect gerelateerd aan het mega piratenfestijn, is het volgende bericht. Want onbekenden hebben planten uit een bloembak bij slijterij Herkert aan de Zuiderzeestraatweg getrokken. Volgens ondernemer Arie Herkert is op camerabeelden te zien hoe personen de planten uit de bak halen. Groot deel van de planten is uit de bak getrokken. Planten, wortels en aarde liggen op de foto, zoals te zien is, verspreid over de stoep voor de winkel. Het gebeurde volgens Herkerts na afloop van het mega piratenfestijn. Het evenement aan de Stationsweg duurde vrijdagavond tot 1 uur. Alleen er is één maar. Of de betrokkenen het feest hebben bezocht, dat is niet bekend. Nou, in ieder geval, Herkert die noemt de betrokkenen op Facebook kansloze droeftoeters, maar wil het incident niet groter maken dan het is. Hij heeft geen aangifte gedaan en de gemeente niet benaderd. Maak er geen halszaak van, zo laat er ondernemer weten. Straks iets verderop in het Muziekmuseum ook nog mensen die een kater krijgen van dronken patiënten. En dat zijn mensen die werken in ziekenhuizen. En die ziekenhuizen worden in het weekend worden die overspoeld door patiënten met overmatig alcoholgebruik.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Evergreen.

0: The Eagles and the New Kid in Town. En daarvoor de Love Affair met de Rainbow Valley. Het is inmiddels door de klok van 11:30. En dat betekent tijd voor het weerbericht. Nou, er staat boven herfstachtig weer met regen en wind. Vandaag brengt de storing een duidelijke weersomslag. Vanuit het westen trekt een regengebied over, met vooral aan de westkust en later ook in het noorden en midden soms flink wat neerslag. Temperatuur blijft vandaag steken, zo rond de 18 graden. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten kan het nog zo'n 20 tot 22 graden worden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen, woensdag, is het wisselend bewolkt en vallen er regen- en onweersbuien. Het wordt dan ook iets minder warm met 's middags zo'n 17 graden. Daarnaast gaat het vooral aan de kust stevig waaien met kans op windstoten tot zo'n 75 km per uur.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

is in the air. Ja, op dit moment regen. Jeanette heeft het even gecontroleerd. Maar ze zegt het is nog droog, dus nou, laten we het houden bij A Love is in the Air. Daarvoor Sure He's a Cat van de Cats. Ik zei al, nog een bericht over alcoholmisbruik in ziekenhuizen en dan om misverstanden te voorkomen. Niet door personeel, nee, maar door mensen die daar worden opgenomen in het weekend. Want kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor ziekenhuismedewerkers is het vaste prik, vooral in het weekend. En dat vormt een maatschappelijk probleem. Een voorbeeld, een zonnige zomermiddag. Een man van in de 50 strijkt neer op een terras. Hij heeft kennelijk dorst. In de uren die volgen tikt hij zo'n 15 halve liters bier weg. 'S avonds stapt hij op de fiets naar huis en dan gaat het mis. Hij verliest zijn evenwicht en komt hard op zijn hoofd terecht. Zwaar gewond wordt hij naar de spoedeisende hulp van het in dit geval Medisch Spectrum Centrum Twente, het MST, gebracht. En dat is het ziekenhuis in Enschede. Hij heeft een schedelbreuk, een bloeding in zijn hersenen, een kapotte oogkas, gebroken botten in zijn gezicht en meerdere gebroken ribben. Zo'n man komt natuurlijk niet maandag weer op kantoor, aldus traumachirurg Sander van Sticht van het eerder genoemde MST. De situatie van deze patiënt staat niet op zichzelf. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. Nou, dat MST, dat ziekenhuis dus, heeft 5 weken lang bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij patiënten op de spoedeisende hulp. Voor het eerst is zo'n onderzoek nu gedaan in Nederland. Het Medisch Centrum Twente registreert alle binnengekomen traumapatiënten. Dat doen ze al voor de landelijke database, maar hield alcoholgerelateerde ongevallen niet eerder apart bij. Dan de uitkomst. Tussen 23 juli en 31 augustus zijn 110 patiënten op de spoedeisende hulp beland, bij wie alcoholgebruik, -misbruik, een rol speelde. Het gaat dan veel meer om mannen dan vrouwen. En alle generaties zijn vertegenwoordigd. De jongste patiënt is 14, de oudste 88 en de gemiddelde leeftijd van mensen die worden opgenomen met alcoholproblemen is 46 jaar. Het merendeel van de 110 patiënten liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na alcoholgebruik. In de helft van alle gevallen was een opname in het ziekenhuis nodig. En dat is dus ook het geval bij een recent incident waarbij een jongeman 's nachts duidelijk onder invloed naast zijn elektrische fiets wordt gevonden. Met loeiende sirenes gaat hij naar het ziekenhuis in Enschede. De man is hard met zijn hoofd op de grond terechtgekomen en raakt bewusteloos. Nou, dat dus naar aanleiding van een artikel in de krant van vandaag. Een kater van dronken patiënten. Oftewel, ziekenhuizen worden in het weekend overspoeld door overmatig drankgebruik. En dan nogmaals, om misverstanden te voorkomen, niet van de personeelsleden, maar van mensen die daar worden binnengebracht.

0: Pussycats en The Wet Day in September. En daarvoor een vakantieplaatje. Ricardo Cocciante en Cinche Rita. Kijk er nog even naar de website loumedia.nl. En we zien daar een sponsorverhaal van VSCO 61. Want afgelopen vrijdag heeft VSCO 61 opnieuw een wedstrijdsponsor mogen verwelkomen. En wel AIC Vissergroep uit Harderwijk, Assen en Veghel. Nou heb ik ooit wel eens geweten dat AIC waar dat voor staat, maar dat wil me op dit moment niet te binnen schieten. Op Sportpark De Heugde werd de driejarige sponsorovereenkomst ondertekend door AIC Visser. Projectleider Steven van der Grift en VSCO 61 sponsor commissielid Lammert Vlieger. Tevens werden de nieuwe reclameborden officieel overhandigd. Een mooi bloemstuk werd AIC Visser aangeboden als blijk van dank en waardering, waarna er een toast volgde op de duurzame samenwerking. AIC Visser werd tot slot veel zakelijk succes toegewenst. Dan zien we ook nog een advertentie, tenminste een advertentie, een verhaal in de krant dat de Maranatha-kerk te koop staat. Ik denk, wat is er aan de hand? Wat heb ik gemist? Maar het is de Maranatha-kerk aan de Sparrelaan in Ermelo. 20 jaar geleden telde de gereformeerde kerk Ermelo bijna 4000 leden en dat aantal is nu bijna gehalveerd. Het gevolg, de markante Maranatha-kerk aan de Sparrelaan in Ermelo staat te koop. Nou, dan iets heel anders. En dat betekent een lezing over plasproblemen. Ja, ik heb het bericht nog niet van tevoren doorgelezen, dus ik hoop dat het goed gaat. Betreft trouwens een lezing in Heerde. Uroloog Brechtje Landman geeft aanstaande woensdag 16 september in Heerde een lezing over plasproblemen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Denk aan incontinentie, nadruppelen en moeite met plassen. Volgens de organisatie wachten veel mensen te lang voordat ze hierover met een arts praten, vaak uit schaamte. Tijdens de lezing komt ook het belang van tijdig medisch advies aan bod. De bijeenkomst begint dus om 19:30 in de ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 in Heerde. De toegang is gratis. Of er ook een kopje koffie klaar staat, dat weet ik niet. Want het schijnt, koffie, dat is vochtopwekkend. Dus ja, mensen met dat soort problemen, of die aan de koffie moeten, dat weet ik niet. En dan zeker zo 's avonds nog niet zo lang voor het slapen. Dus nou, prima, er zal ongetwijfeld een oplossing voor zijn. Het is weliswaar in Heerde, maar als je daar ook hier in Elburg of de omstreken waar je dit bericht hoort, last van hebt. Je bent van harte welkom. Nogmaals, de toegang is gratis. Op woensdag 16 september in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 in Heerde.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Damon Corner en Hello Susie. Ja, Dries had vanochtend dat bericht over die kattenurine en die muizenkeutels bij de kringloop. En toen dacht ik bij mezelf, zakken met muizenkeutels, waar wordt dat verkocht dan en waar wordt het voor gebruikt? Maar ik had dat verkeerd begrepen. Nee, het zijn gewoon, als er dan zakken zijn en dan hebben daar muizen tussen gezeten en dan worden daar muizenkeutels gevonden. Dus vandaar. Nou, bij deze. Hey, dit is het eind van het Muziekmuseum voor deze dinsdag. Eerste uurtje tussen 9 en 10 met Dries. Als derde uur van de muzikale ochtendspits. En de laatste twee uur hebben wij gedaan. Hey, zo dadelijk bij Lou FM. De middag matinee. De lunch wordt opgediend door Jeanette. En vanmiddag ook nog de top dinsdagmiddag met Gerrit-Jan Top. Wij spreken elkaar morgen weer. En dan van 10 tot 12. En dan het eerste uur ook weer met Dries als extra uurtje voor de muzikale ochtendspits. Hele fijne luisterdag met Lou FM en wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En op de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. Nou, dat kan behoorlijk knetteren in de liefde. En dat is allemaal niet zo erg als je het later maar weer goed maakt. Want dat zijn dan weer de mooie momenten. En daarvoor de bottenschijf van deze week. Davina Michel en Pinky Swear. En dat brengt de tijd inmiddels op 12 minuten over 12. Betekent automatisch dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. De heren voor mij heb ik het over Bart van Dijk, alhoewel een uurtje minder. Maar dat maakt hij dan goed met die 2 uur die hij er nog te goed heeft. En natuurlijk Dries, die dan weer een uurtje langer gaat. Allemaal goed, bedoel, ze doen het voor elkaar niet onder. Dus gezellig hier op Lou FM en ik probeer dat door te zetten. Om de anderen met jou op de hoogte te houden van het nieuws en uiteraard veel muziek. Maar onder deze, aha, Take On Me.

1985 alweer, deze van AHA. Wat waren ze toen de tijd populair? Ja, je hebt dat gisteren vast gehoord, hè? De hacker, althans één van de hackers van Odido, daar heeft de politie de stem van vrijgegeven. Nou, zijn die hackers dan onder de indruk? Nee, helemaal niet. De politie is één grote grap. Nou, met die woorden reageerden Odido-hackers op de politie, die de stem dus vrijgaf van de man die met de Odido-klantenservice belde. De groep dreigt met een nieuwe hack. We zijn op de hoogte van deze ontwikkeling, laten de hackers, die zichzelf de Shiny Hunters noemen, in een verklaring aan RTL Nieuws weten. En we volgen alles nauwlettend. Bij de hack in februari werden de gegevens van 6,2 miljoen klanten van het telecombedrijf buitgemaakt en later dan weer openbaar gemaakt. Het ging om namen, woonadressen, e-mails en telefoonnummers, maar ook met IBAN-nummers en identificatiegegevens zijn ze aan de haal gegaan. Nou, die zijn voor de criminelen natuurlijk zeer interessant. Zoiets was in Nederland op grote schaal nog nooit eerder voorgekomen. Nou, de stem was dus opgenomen. Hè? Die probeerde de helpdesk-medewerkster allerlei dingen te laten doen, waardoor ze dus het systeem in konden. Dat is ze ook gelukt. En ze willen het ook voor een tweede keer gaan proberen. Of dat werkt, dat is nog maar de vraag. Ja, want je zou zeggen dat een ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot. We hebben straks ook nog een verzoekje van Ernst Havekamp. Hij had hem eigenlijk voor vorige week 2 september aangevraagd. Maar ja, toen was ik er niet. Maar we maken het vandaag helemaal goed. Maar eerst nog deze van Banorama en Funboy Tree. Was trouwens leuk dat ze even samenwerkt. Want apart hebben ze ook ontzettend leuke hitjes. Maar dat deden ze dus samen met het nummer Really Saying Something.

uit 1982, dus een beetje dezelfde periode als AHA. Scheelde een paar jaartjes, maar die zijn te verwaarlozen. Nou, het was leuk om mee te zingen, maar goed, tegenwoordig hoor je er ook niet zo heel veel meer van. Misschien zijn ze ook al lang niet meer samen. Dat kan natuurlijk. Goed, we zijn bezig met het nieuws uitpluizen. Althans, dat doet Tony voor me. Dat zo eerlijk ben ik dan ook wel weer om de eer naar haar te laten gaan. En ik weet niet of je het gisteren mee hebt gekregen, maar de politie die was richting Nijmegen getogen. En dat is omdat daar geschoten zou zijn. Nou, daar zijn ze natuurlijk ontzettend voorzichtig. Ze rukten uit met groot materiaal en de speciale eenheidsdienst speciale interventie. En dat is kortweg DSI. Wat blijkt? Er werd helemaal niets geschoten. Nee, het had te maken met een knalpijp. Nou, een vreemde knalpijp. Meestal is dat pof of zo. Ik weet het niet. Ik heb er niet zelf heel veel verstand van. Maar ik denk dat een pistool toch heel anders klinkt. Maar ik begrijp de voorzichtigheid. En zeker in de huidige tijd. Want ja, je hoort zoveel om je heen dat niks meer onmogelijk is. Ja, en een voortvluchtige Duitse klimaatterrorist die wilde ook in Doetinchem toeslaan. Hoe zit dat? Nou, de voortvluchtige Daniel V. die wordt verdacht van meerdere aanslagen op de energievoorziening in Duitsland afgelopen week, had ook een doelwit in Doetinchem in het vizier. Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van bewijsmateriaal dat de Duitse politie heeft aangetroffen in de zoektocht naar de man. De 48-jarige Duitse Daniel V. bekende in brieven aan Duitse media dat hij achter sabotagepogingen zit die sinds vorige week dinsdag plaatsvonden op elektriciteitsstations in zijn land. Nou, in die brieven stond ook geschreven dus dat hij het ook op een plek in Doetinchem had gemunt. Nou, dat is waarschijnlijk niet gelukt en dat is maar goed ook, want dit soort gasten kun je beter kwijt zijn dan rijk. Nou, straks nog meer, maar laten we eerst weer gauw verder gaan met gezellige muziek. En ik had het net over Duitsland, laten we er ook maar gewoon in verdiepen met Helene Fischer. Atemloos, durch die Nacht. MUZIEK

0: Oh, ik dacht dat ik hem op de automaat had gezet en dat hij automatisch doorging. Maar het blijkt dus niet. Nou ja, dan houdt hij in één keer op. Ach ja, je weet wat ik altijd zeg. Het is een moment ter overpeinzing en ook niet meer als dat. Maar laten we wel verder gaan met degene die ik uitgekozen had. Brotherhood of Man and Save Your Kisses for Me. Alleen nu moet ik het handmatig doen.
1: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elbe.

gezelligheid met Gérard Lenormand en La Ballade de Jean Le Gereux. Volgens mij klinkt het zo redelijk Frans. Maar ja, ik ben niet heel erg goed in Frans, nooit geweest. Ook niet op school gehad. Dus neem me niet kwalijk als die uitspraken echt totaal bagger zijn. Je begrijpt wat ik bedoel. En Gérard deed dat natuurlijk veel en veel beter. Welke uitspraken ik beter kan behappen zijn die van Douwe Bob. En dat is wel grappig met deze man. Want die heeft in Amerika toch wel een soort van doorbraak meegemaakt. En niet zomaar, hè, want hij mocht een nummer spelen met de Shaq Brown Band. En dat is niet de minste in de country wereld. Dat zou Gert-Jan waarschijnlijk ook wel weten. En het is een nummer Note to Self. En het gekke is dat Note to Self nog niet eens nu uitgebracht is, maar al veel eerder. En dat hij eigenlijk helemaal niet aansloeg. Tot hij dus daar in Amerika werd gezongen door Douwe Bob en Note to Zac Brown. Ja, dat is heel apart. Want nu in één keer is het een grote hit. Is het ook topsong bij Radio 2. Diverse lokale omroepen. Is die, hoe het dan ook heet. Hè, is het ook de weekplaat. Laat ik het dan maar even in het algemeen noemen. En doet hij daar in één keer heel veel succes mee boeken. Grappig is dat dat een nummer dat eerst een soort van geflopt is, in één keer boven zichzelf uitstijgt. Nou, ik had het over The Note to Self. Ik haalde ze een beetje door elkaar met de Zac Brown Band. Maar ze deden het dus samen. Dit nummer, dit doet hij alleen. Althans, het nummer dat ik heb klaargezet. En daar gaan we zo meteen van genieten. En dan, misschien wordt hij hier ook nog wel een soort van botterschijf of zo. Maar daar ga ik natuurlijk niet alleen over. Dat doen we met alle collega's kiezen. Ik vind hem wel leuk trouwens. En ik begrijp niet dat hij eerder niet heel veel succes heeft gehad. Douwe Bob, Note to Self.

is hij mooi of is hij mooi? Ik laat je gewoon geen keuze. Ja, dus gezongen in Amerika met niet de minste band. En voor 20.000 ja, trouwe fans van de band. Maar die sloten Douwe Bob ook in de armen. Dus wie weet gaat hij daar nog een carrière tegemoet. Dat zou zomaar kunnen. Maar met al dat geklets van mij en leuke muziek, dat dan ook wel weer, is het inmiddels alweer 12:08 geworden en hebben de lunch nog niet eens geopend. We gaan het wel doen. En wel nu. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen. En of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dat kan natuurlijk ook. Dan voor jullie in ieder geval ook al eet smakelijk. En voor iedereen, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag de 8e september. Dat doen we dan met 3 platen achter elkaar. En ik heb er eentje gekozen, ook wel uit de jaren 80. En ja, ik heb het al eens vaker verteld. Vroeger had ik een poster wel van hem op de kamer hangen. Hoef je nu niet meer te doen. Maar het was wel een aardig jong. Ik heb het over Paul Jong. Everything Must Change.

is echt zo'n guilty pleasure, hè? Bonnie St. Clair en Pierrot. Normaal gesproken draai ik hem nooit, maar hij stond in de lijst. En ik denk, ach, ik ga hem gewoon draaien. En dit soort platen, die kun je ook nog wel eens verwachten in op Doktersrecept met Bert-Jan Dokter. Want die heeft dan een item, de schaamplaten. Dan mag je kiezen tussen drie platen. En dat is dan zo'n nummer, nou, die je liever niet laat weten aan anderen dat je dat mooi vindt, maar stiekem toch keihard meebrult. Want daar komt het vaak wel op neer. Nou, dat mag natuurlijk altijd. Ieders smaak is verschillend. En om daar gek op aangekeken te worden is natuurlijk een beetje raar. Nou, deze die zouden dus perfect bijpassen. Opgelet, heb jij een rug en dan, misschien helpt dat een brede rug. En zou je daar graag een tattoo op willen hebben? Niet zomaar een tattoo, nee, een Rembrandt tattoo. En van de kruisafname uit 1633. Denk je misschien, Jeanette is helemaal gek geworden? Nee, dat ben ik niet, want Schiffmacher, ja, die bekende tattoo-man, die wil de ets op een rug aanbrengen. Op het werk is dan te zien hoe Jezus van het kruis wordt getild. Ook Rembrandt zelf is op de prent afgebeeld. Hij is de man die de arm van Jezus vasthoudt. Geïnteresseerden kunnen zich tot 22 september aanmelden en 2 dagen later wordt bekendgemaakt wie zijn of haar rug beschikbaar stelt. De tatoeage wordt vervolgens tijdens meerdere afspraken gezet door tatoeëerders van Schiffmacher en Veldhoen. En die komen natuurlijk beide uit Amsterdam. En Sint-Catharina uit Antwerpen. Dus niet beide, nee, de een uit Amsterdam en de ander uit Sint-Catharina uit Antwerpen. Moet ik het wel duidelijk zeggen. Nou, de actie maakt deel uit van de 2e editie van de Poor Man's Rembrandt project, die van 26 oktober tot en met 7 november plaatsvindt in Museum Rembrandthuis. Schiffmacher die richt daar met zijn team uiteindelijk een tattoo-studio in. Ook museumbezoekers kunnen er kleine tatoeages naar ontwerpen van Rembrandt laten zetten. Die kosten dan tussen de 100 en de 350 euro. Heel veel geld voor een tekening. Ik doe hem gratis trouwens. De eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidt vanochtend al gelijk tot files op verschillende N-wegen. De snelweg werd gisteren afgesloten omdat de veiligheid van een brug over de Arkevaart niet kan worden gegarandeerd. Op de A1 en A50 valt de vertraging vooralsnog mee. Nou, dit ga je de komende tijd wel meer krijgen. Dan zal de A28 ook normaal gesproken druk zijn, maar daar is ook een deel van afgesloten. Dus het zit allemaal niet mee. En moet je die richting uit, en dat gebeurt nog wel vaak, hou dan ook rekening daarmee, zodat je niet laat op je afspraak komt. En tot slot, inwoners van New York die werden jarenlang onterecht gerustgesteld over de luchtkwaliteit in hun stad na de aanslagen op het World Trade Center. Nou, dat gebeurde maanden na de gebeurtenis op 11 september, werd er nog asbest in de lucht gevonden rond de ingestorte gebouwen. De aanslagen op 11 september, waarbij 2 gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York werden geboord, hadden grote gevolgen voor de luchtkwaliteit in de stad. Autoriteiten verzekerden New Yorkers in de maanden na de aanslag dat het veilig was om de lucht in te ademen. En dat was dus niet waar. En muzieknieuws, wat Stevie Wonder, die komt naar Nederland en wel in oktober, 28 oktober om helemaal precies te zijn. En dan gaat hij naar de Ziggo Dome. Nou, lang geleden waarschijnlijk dat hij geweest is. Ja, dat is zeker lang geleden, in 2014. Want toen stond hij als hoofdact op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En nou is hij dus zijn eigen hoofdact. Ze sluiten we daar dan ook maar gelijk dit uur mee af. Want we hebben nog een paar minuten te gaan. Stevie Wonder, A Place in the Sun. Spreek je zo weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertraging in het midden van het land. Wel een afsluiting op de A28. Want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media. Want jouw stem helpt ons verder. Blue Media. Media die ertoe doet.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Altijd gezellig, je kunt er goed bij hebben. Cliff Richard en Lucky Lips. En daarvoor Davina Michel en Pinky Swear. De bottenschijf van deze week. Week 37 alweer. 11 minuten over 1. We zijn aanbeland in het tweede uur van middagmatinee tot 2. Hier op Lou FM. Je hebt nog heel veel muziek en nieuws te goed. En het verzoekje gaan we natuurlijk ook zo afhandelen, Ernst. Dus ik was je niet vergeten. Maar eerst even het volgende. Want je hebt het vast gehoord. Heel veel inbraken bij brandweerkazernes. Terwijl ze al die spullen die ze hebben heel hard nodig hebben. Nou, nu zijn er toch een paar mensen opgepakt die in hadden gebroken in een kazerne in Zwolle aan de Middelweg. En dat die inbraken die werden gepleegd. Je ziet, ik heb nog niet echt helemaal doorgenomen. In de nacht van 31 augustus op 1 september en van 2 op 3 september. Nou goed, de criminelen zijn opgepakt. En er werden huiszoekingen gedaan natuurlijk. En er werden gestolen gereedschappen teruggevonden. En ook in Nunspeet is een brandweergereedschap aangetroffen. Nou, dan mogen ze zich lekker voor verantwoorden bij de rechter. En laat ze maar een flinke straf krijgen. Want je zou maar brand krijgen, de brandweer komt en dan hebben ze de helft niet bij zich. Daar wil je ook niet meemaken, zeker niet. Goed, tot zover het nieuws, zometeen veel en veel meer. Maar we gaan eerst het verzoekje afhandelen, want het wordt daar wel hoog tijd voor. Nou, ik kreeg dus een mailtje van Ernst Havenkamp en dat vind ik altijd leuk. Dus iedereen mag dat in principe doen voor een verzoekje van vorige week. Toen was ik er dus niet. Nu dus wel. En ik heb ook gezegd van, joh, ik maak het dinsdag ruimschoots goed. De plaat is bedoeld voor jullie als luisteraar van Lou FM. En dan hoop ik maar dat je hem leuk vindt. En anders, het is iets wat gegeven wordt. Hè? Dat moet je gewoon omarmen. En dat is gewoon verwarmend werkend. Maar ook voor de collega's van mij. Ja, dan hebben we het over Bart van Dijk, Egbert Bos en mijzelf, Lady Jeannette. Staat in de mail. En dat vind ik leuk, want dat brengt je het gelijk weer terug naar de tijd van de 27 MC. Hè? Want ik weet niet hoe het bij jou verging, zeker als vrouw zijnde. Maar heel vaak was het dan Lady en dan kwam er nog een naam achteraan. Dus wat dat betreft moest ik hier wel om glimlachen. Maar nu de plaat waar het om gaat, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste voor iedereen die op dit moment de radio aan heeft staan. Luf met Anne Maria. En natuurlijk, Ernst, is die ook van jou. Dus zet hem maar een stukje harder.

En Maria dus van Leuven. Ik hoop dat jullie er allemaal van hebben genoten. En ze komt ook nog andere muziek maken. Behalve dan die lampjes indraaien. Shalalalala. Nou goed, je begrijpt waar ik het over heb. Aangevraagd dus door Ernst. Dankjewel, Ernst. Opgelet, want de gemeente Elburg heeft 3 overtredingen vastgesteld waarbij meerdere auto's tegelijk gebruik maakten van dezelfde parkeerontheffing. De ontheffingen die daarbij hoorden worden daarom een maand ingetrokken. Het is voor het eerst dat de gemeente deze maatregel toepast. Parkeerplaatsen zijn schaars binnen de muren van de vesting. Om zoveel mogelijk bewoners dicht bij huis te laten parkeren, geeft de gemeente per woning maximaal 1 parkeerontheffing. Op die ontheffing mogen meerdere kentekens staan, bijvoorbeeld als een huishouden meer dan 1 auto heeft. De voertuigen mogen niet tegelijk van de ontheffing gebruik maken. Mag steeds maximaal 1 auto met die heffing binnen de vesting staan. Volgens de gemeente komen regelmatig meldingen binnen over de beperkte parkeerruimte. Ook melden inwoners dat meerdere voertuigen tegelijk dezelfde ontheffing gebruiken. BOA's hebben daar de afgelopen tijd extra op gecontroleerd en stelden dus 3 overtredingen vast. Dan ben je hem dus echt een maand kwijt. De gemeente heeft er genoeg van en gaat dus strenger straffen. En het kan ook zo zijn dat je hem definitief gaat kwijtraken als je het vaker blijft doen en vaker gepakt gaat worden. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat zou jammer zijn. Maar ja, aan de andere kant, er is al niet zo heel veel parkeerruimte. Dus het is ook al gauw vol. Gelukkig hebben we nog mooie parkeerruimtes aan de randen van de vesting. Dus dat betreft kun je auto eigenlijk altijd wel kwijt. Het hele verhaal staat trouwens te lezen op Loe FM. Nou ja, Loe, nee, niet Loe FM, joh. Dus het is geen radio dat je leest. Nee, loemedia.nl. Ik moet het wel heel goed zeggen natuurlijk. En wat ik ook ga zeggen is, je hoorde natuurlijk Dries, hè, in de reclamespot. En dan maken we reclame voor onszelf. En dat moet ook gewoon een keertje lekker ongegeneerd kunnen. Want we doen mee aan de Rabo Clubactie. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk binnen te krijgen om weer wat nieuwe apparatuur en dergelijke aan te schaffen. Ja, zo heel erg veel geld krijgen we natuurlijk niet binnen aan subsidies en dergelijke. Wel wat, maar er moet toch een hoop zelf gedaan worden. Nou, dat kan dan ook weer een beetje opgekrikt worden met dus deze actie. Staat inmiddels overal op, maar we hebben het ook makkelijk gemaakt. Want als je naar loemedia.nl gaat, dan vind je in de rechter, bovenzijde vind je een banner. En als je die aanklikt, kom je onmiddellijk dus op de stempagina. Nou, moeilijker, dat had gekund, maar we hebben het gewoon lekker makkelijk voor je gemaakt. Stem dus vooral. Je mag meerdere stemmen uitbrengen, hè? Dus als je voor je club wil gaan, dan kan dat gewoon. En dan kies je ons bijvoorbeeld als derde. Het maakt ons niet uit of we eerste, tweede of derde zijn, als we die stem maar krijgen. Goed, we gaan lekker verder met muziek. Klaar met de reclame voor onszelf. Jackie Wilson, Reed Petit.

Status quo en In the Army Now. En eigenlijk zit er niet heel veel variatie. Hè? Het is maar, you are in the army now. Dat wordt maar gerepeat en gerepeat en gerepeat. Oftewel herhaald. Maar goed, het deed het wel goed in 1986. Deze van Status Quo. Eens even kijken. Het is inmiddels alweer 1:02. Jongens, wat gaat die tijd toch snel? Ik heb helemaal niet de tijd om alles te behandelen hier. Nou, laten we Trump er maar eens bij gaan pakken. Want terwijl Trumps populariteit een historische dieptepunt bereikt, organiseert de president een uniek partijcongres. Niet eerder deden de Republikeinen dat in het midden van een presidentstermijn. De aanloop naar de Amerikaanse parlementsverkiezingen wordt alles op alles gezet om een politieke afrekening te voorkomen. Het is normaal gesproken een van de belangrijkste politieke bijeenkomst in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, het partijcongres. De nominaties van de officiële presidentskandidaat, de vaststelling van het partijprogramma, de mobilisatie voor de campagne, allemaal komt het dan aan bod. Zowel de Republikeinse als de Democratische Partij organiseren standaard zo'n congres. Zij het traditiegetrouw maar eens in de 4 jaar in de zomer voor de presidentsverkiezingen. Nou, nu is het dus een unieke bijeenkomst. Trump die heeft hem georganiseerd en die hoopt zo dus inderdaad de schade te beperken. Ik vraag het me af of het helpt, want ja, hij verzint iedere keer wel weer wat anders, waardoor hij minder in de gratie ligt bij de bewoners, de inwoners van Amerika. Er zal natuurlijk altijd een groep blijven, hè, die het prachtig vindt wat hij doet. Dat valt niet te voorkomen, maar die groep die wordt wel kleiner en kleiner. En de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan die hebben bij monden van een woordvoerder verrast gereageerd op de brief die koning Charles maandag verstuurde, waarin nog eens wordt benadrukt dat zijn zoon en dienstechtgenoten geen werkende royals zijn. Harry en Meghan die keerden dus onlangs terug naar het Verenigd Koninkrijk en dat ze enkele jaren in de Verenigde Staten hadden gewoond. Maar ik begrijp deze brief wel. Ik weet niet of dat nou nodig was, want ja, het was toch duidelijk dat ze wel natuurlijk als familielid erbij hoorden, maar niet meer in de titels van de royals. Dus ook geen functies. En George Desmond Camurasi. Hij is een amateurkeeper, 36, uit Engeland. En ja, wat de meeste niet overkomt, overkomt hem wel. Want hij werd verkozen tot koning in Oeganda. Hij woont natuurlijk in Engeland. Dat is heel wat anders als Oeganda. En hij weet nog niet of hij het wel wil, of hij die rol gaat overnemen. Ik denk dat het een hele belangrijke beslissing is die hij gaat nemen. En ik weet nog niet of je daar gelukkig van wordt als je naar Oeganda moet. Dus om daar tot koning gekroond te worden. Nou, ik weet niet hoe die kroning daar gaat. Misschien zijn het wel een paar takkies op het hoofd. Ik weet het niet. Ik zeg maar wat. Hè. Ik ben benieuwd of die het gaat doen. Eens even kijken. Heel veel nieuws natuurlijk over de kringloopwinkelen. Hè. Wij Blue Media hadden er ook al een heel stuk over staan. ChristenUnie was op bezoek geweest. Heeft ook vragen gesteld. Richting het college. En daar staat een stuk van In het Huis aan Huis. En natuurlijk op bluemedia.nl. Want ook daar is Grootschrift over geschreven.

580.000 zakelijke overnachtingen minder. Dat is een best beetje. Dat geldt trouwens niet alleen voor de zakelijke slapers, maar ook voor de toeristen, zoals wij bijvoorbeeld een keertje een nachtje of een weekendje weg willen. Die is natuurlijk ontzettend duur geworden. Als je de prijzen nu vergelijkt met 2 jaar terug, dan schrik je ontzettend. En dan denk je wel even naar van, moet ik het nou wel of niet doen? Nou, zo af en toe dan moet je jezelf wat leuks gunnen, maar het moet allemaal wel uit kunnen. We gaan verder met muziek, zonnige muziek, want het mag dan wel grijs zijn buiten. We gaan even wat herfstachtige dagen tegemoet. Maar volgens mij in het weekend, tijdens de bottendagen, wordt het best redelijk goed. Weet je wat? We gaan het proberen. We gaan gewoon die zon achter die wolken weg weten te krijgen. Los Lobos en La Bamba.

Ik blijf ervan houden hoor. Patrick Hernandez en Born to be Alive. Je weet ook altijd zei je. Een cabriootje, heerlijk toeren, zon op je bolletje. En deze muziek hard uit de speakers. Als je het dan in ieder geval nog hoort. En dan niet je gaspedaal indrukken. Want ook daar neigt het natuurlijk weer naar. En de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En Los Lobos en La Bamba. Daar begonnen we dit drieluikje mee. Eens even kijken wat we nog niet gehad hebben. Wat zeker het vermelden waard is. Nou, over het slapen hebben we het gelukkig gehad. Nou, dit is ook wel leuk, want Nederlandse Artillerie, ik vind dat zo'n struikelwoord, hè? Museum aan de Eperweg 149, die opent zaterdag 12 september de poorten van het defensieterrein. Maar dat niet alleen. Ze gaan alle toegangsdeuren openzetten van het museum. Dus je mag echt alles, maar dan ook alles zien. Zeker de moeite waard om eens te gaan kijken. En als we dan toch over 12 september hebben, ja, we gaan natuurlijk de Botterweekend tegemoet. En dat wordt ontzettend gezellig. Begint natuurlijk al op donderdag, hè. Nu al komen de botters binnen. Ik hoop ook weer dat het in grote getalen is. Maar op donderdag natuurlijk de vlootschouw, die dan wordt afgenomen door burgemeester Jan Harm Schijk. Ja, zo. Ik moet altijd even oppassen dat ik die voornamen niet door elkaar haal. Misschien heb ik dat al wel gedaan. Nou ja, ik heb ze in ieder geval allemaal genoemd. Dat scheelt dan weer. Maar dat is altijd al ontzettend druk bezocht. Dan heb je vrijdag natuurlijk de bedrijvenwedstrijd. Hè. De botters die gaan zeilen tegen elkaar. Komt dan weer een winnaar uit. Althans, dat hoopje moet het niet windstil zijn zoals we al eerder meegemaakt hebben. En op zaterdag natuurlijk de bottenmarkt. Optredens van diverse koren. In de tent gebeurt er van alles. Kortom, één groot feest. 3 dagen lang. En dat gaan we ook een beetje op de radio over weten te brengen. Want zoals je weet doen we altijd de bottenbedrijvenwedstrijd live uitzenden. Dan zit Ronald gewoon weer midden in het wedstrijdparcours. En doet vanaf daar verslag. En Dries en ik zitten hier in de studio. Ja, goed. Er zijn werkpaarden en er zijn sierpaarden. Nee, Ronald. Daar bedoel ik helemaal niks mee. Dat meen ik ook zeker niet. En natuurlijk, 's morgens zijn we al bij het schippersontbijt. Dat natuurlijk ook een traditie is die niet meer verdwijnt. Althans, dat hopen we niet. Nou, is dat dan alles? Nee, zeker niet. Want zaterdag, dan zijn we de hele dag vanaf de bottenmarkt live aanwezig. Dus vanaf een uurtje of 10 tot max 5 uur. Een hoop gezelligheid dus hier op Lou FM. Kun je er niet heen, dan weet je in ieder geval waar je wezen moet om de, ja, een beetje de sferen mee te proeven. Want dat is natuurlijk best wel lekker. Ja, er zijn onderhandelingen over Rusland en Kiev. Ja, die Amerikanen die dat doen, dat vind ik dan weer zo merkwaardig. Hè? Die Amerikanen, die maken met iedereen oorlog. Ongeacht waar het over gaat. Maar ze proberen ze ook allemaal voor een ander weer op te lossen. Dan denk je, ja, dan moet je zelf ook geen oorlogen gaan starten. Want dan heb je helemaal geen recht meer om iets te doen. Nou, dat het ook niet werkt, dat blijkt maar weer. Want Rusland die bombardeert Kiev direct naar vertrek Amerikanen. Dus dat zegt al meer dan genoeg. Ze zijn helemaal niet van plan om zich achter welk bestand dan ook te gaan scharen. Want ze willen gewoon oorlogje blijven spelen. Net zolang tot Oekraïne er klaar mee is en het gewoon ook niet meer lukt. Maar ja, Rusland, dat kan precies hetzelfde zijn. Hè? Want die mannen daar, die houden ook een keertje op te bestaan. Want dan zijn ze allemaal al een keer naar het front gestuurd en veelal niet meer teruggekomen. En in de wijken, en dan hebben we het dan niet eens over geld en materieel. In de wijken Brunepen en Zuid in Kampen wordt mogelijk betaald parkeren ingevoerd. Let er dus op. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van ChristenUnie, CDA, SGP en D66. De partijen benadrukken dat ze het uitbreiden van betaald parkeren in overleg willen doen. Ook het verhogen van de parkeertarieven is een optie. Kampen krijgt dit jaar een nieuwe parkeerstrategie voor de binnenstad en omliggende wijken. Zo heeft nieuwe coalitie afgesproken. Daarin wordt niet alleen gekeken naar het uitbreiden van de betaald parkerenzones en het verhogen van de parkeertarieven, maar ook naar het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Maar zoals al gezegd, doen ze dat in goed overleg. De inwoners die worden op de hoogte gesteld. Maar ook voor jou natuurlijk belangrijk, als je regelmatig je boodschapje doet in Kampen, dat je wel oppast waar je hem neerzet, hoeveel het kost. Want dan ga je natuurlijk altijd naar de goedkoopste, zou ik tenminste doen. Dit zijn de Kinks, A Well Respected Man.

vandaag wat in de oudere muziek. Maar dat zijn ook meestal de lekkerste platen wat dat betreft. Dus eigenlijk kom je daar ook gewoon niet onderuit. Ja, het staat op de VRMG-site te lezen. Een vreemd tafereel op een rondvaartboot van Veluwe Meer Cruises bij het Dolfinarium in Harderwijk. De inbreker of inbrekers hadden aan boord gegeten en gedronken en namen als dessert 12 flesjes cola mee. Een laptop die volgens eigenaar Albert Dokter klaar stond om meegenomen te worden, bleef opvallend genoeg achter. De eigenaar werd zondagochtend gebeld door iemand van toeristentreintje in Harderwijk. Aan boord lagen veel glasscherven. Het is net confetti, vertelt de dokter. Ik heb het nu nog in mijn handen zitten. Op het bovendek bleek een ruit te zijn ingetrapt. De dokter denkt dat de inbreker via het achterdek op het bovendek is gekomen. Wie erachter zit en of het om één of meer personen gaat, is onbekend. In de keuken en het ruim werd gegeten en gedronken. Dat was ook te zien aan een spoor van aardbeiensaus op het dek. Was nog geprobeerd om dat op te ruimen door een theedoek op te leggen, maar is toch wel netjes bezig. Ook in de stuurhut was iemand geweest. Een speaker die eerst gestolen leek, bleek ergens anders op het schip te staan. De passagiersruimte was volgens dokter niet overhoop gehaald. De tafels en stoelen in de salon stonden er gewoon recht. De grootste schade ontstond door de ingetrapte ruit en het glas dat daardoor aan boord verspreid lag. De rondvaten gaan gewoon door, zie ik hier staan. En de dokter vertelt met enige humor over de opvallende inbraak. Toch vindt hij het vervelend dat iemand zonder zijn medeweten aan boord kon komen. Je krijgt toch een beetje een naakt gevoel. Aldus dokter. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat hoor je ook heel vaak als er thuis ingebroken wordt. Hè. Je hebt toch zo'n idee van de veilige ruimte die je altijd dacht te hebben, is toch iets minder veilig geworden. Eens even kijken met welke plaat we verder gaan. Nou, ik heb er hier al eentje klaarstaan. Ik denk van, die ga ik je helemaal niet aandoen. Want ik weet helemaal niet hoe die klinkt. En er kan voor hetzelfde geld een hoop kabalen uitkomen. Dus die gaan we eens in de voorluister zetten. En misschien, als hij wat is, morgen wel draaien. Nee, ik heb het voor deze gekozen. Anita Ward en Ring My Bell.

Ja, waar je al niet teksten van kan maken, hè. Een bell, ring my bell, ring, ring. Nou, alles kwam voorbij bij Anita Ward, maar er was wel veelvuldig te horen in de discotheken. Ik heb er nog één voor je en dan zit het erop en dan wens ik jou heel veel plezier met Gerritje Top en Topdag. En Tony, natuurlijk bedankt voor de redactie. Jij voor het luisteren. Want als jij niet luistert, ja, dan heb ik ook geen job meer. Laten we heel eerlijk wezen. Ik wens je nog een fijne dag. Veel plezier met de programma's van Lou FM. En graag tot morgen, zelfde tijd. Dag. Dit is Het Goede Doel, geboren voor het geluk. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Op de N301 Almere richting Barneveld staat voor Nijkerk 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting op de A28 bij Nijkerk van de Hardenbergerbrug. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Goedemiddag, Loestraas. Het is dinsdag, het is 8 september 2026 en het is 14 minuten over 2. Het is vanmiddag wisselvallig weer. Met achter op de middag wat regen, 19 graden en een matige zuidwestenwind, kracht 3 ongeveer. Maar desalniettemin, een mooie dag voor een mooie dag. Een topdag. Met tophits van toen en van nu. En van hier en van ginder. Met berichten uit huis aan huis, de Stentor en eventueel andere media. Maar ik kan nu al vertellen, het nieuws is net zo grijs als het weer. Oftewel, er is niks te beleven. Goed, we zijn de uitzending begonnen met de bottelschijf Pinky Swear van Davina Michel. Gevolgd en we hadden daarna dus Poison van Alice Cooper. En nu op topsnelheid door naar het vergif van Alice Cooper met I Will Survive van Gloria Gaynor. Yeah.

Eiffel 65 met Blue Dabadi. Daarvoor hadden we Alessa met Waarom had ik dir niets einfach gezegd? En dat is iets anders dan Waarom heb ik je niet eenvoudig weg doorgezaagd? Dat betekent iets heel anders. Ik ga het over het weer hebben hoor. Als ik zo begin te. Dan moet ik even van onderwerp veranderen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op een neerslag neemt af in Elburg. Vannacht koelt het af tot 12 graden en is de wind matig. Windkracht 3. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op een regenbui en is de temperatuur een graad of 15. Wat hebben wij klaarstaan? Ja, Pour un flirt. Michel Depeche.

Anita Meijer en Lee Towers met Run To Me. Daarvoor hadden we Boudewijn de Groot met Het Land van Maas en Waal. En nu we het toch over zingen hebben. Het Christelijk Mannenkoor in het Harde en omstreken begint aan een nieuw seizoen en nodigt mannen uit de regio om vrijblijvend kennis te maken met het koor. Op donderdag 3 en 10 september worden open repetities gehouden in het MFC

Appelo in het Harde. En wie graag zingt, maar nog nooit een stap naar een mannenkoor heeft gezet, is van harte welkom. Zangervaring is niet nodig. Tijdens de open repetities kunnen belangstellenden gewoon aanschuiven en ervaren hoe het is om samen met een grote groep mannen te zingen. Het mannenkoor staat onder leiding van dirigent Henk van der Maten. Met één A. Er zijn meer van der Matens actief in de muziek in deze omgeving. Ja, het is een laagdrempelige manier om de mensen kennis te laten maken met het plezier van samen zingen en de sfeer binnen het koor. Ga zo door. Wij hebben Ritchie en Poveri klaarstaan. Nou ja, ik. Sarapetje ti amo testo.

is altijd wat. Zing goed gewoon. Ja, het is wel vaker wat. Ja, ik heb het ook. Ik ken het. Hopeloos. Dan word je helemaal gek van je eigen. Het is altijd wat. Daarvoor hadden we Diana Ross. Met Reach Out and Touch. En we gaan nu heel snel door, want we zitten vol. We zitten vol. Met Heidi High van Blood, Sweat and Tears.

met Shakira, met Bunny Boy, die Die Die zongen, is het 4:04 geworden, alweer. De tijd vloog weer voorbij. Ja, en we sluiten nu nog even af met een instrumentaaltje. We hebben nog een paar minuten de tijd voor James Last met While the Garbage is Down.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A28 te maken met een wegafsluiting. Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog langzaam rijdend verkeer op de N302 Lelystad richting Kootwijk. Tussen Harderwijk en Ermelo kun je 5 minuten extra reistijd verwachten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: 6 minuten over 3 en daar zijn we weer. Ik zie hier tegenover me, zie ik schaduw, dus dat betekent dat er een beetje zon schijnt. Geweldig, helemaal fijn. We zijn begonnen met Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. En we gaan natuurlijk op snelheid door met Donna Summer, The Hostage.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

Entrance featuring Rod Stewart. Nummer 1998, Do You Think I'm Sexy? Ja, en dit is een cover, hè? Het oorspronkelijke nummer is nog veel ouder. Ik had afgelopen vrijdagavond op het Mega Piratenfestival had ik ook wel de neiging om aan sommige mensen te vragen van Do You Think I'm Sexy? Maar ik durfde niet, want ik was bang met een blauw oog thuis te komen. En dat had mijn vrouw niet, had ik moeilijk uit kunnen leggen. Had ik heel moeilijk uit kunnen leggen, ja. Nou, ik het er toch over heb. Danny Christian, die was er ook. En je kunt in zijn gezicht echt wel zien dat die man al boven de 70 is. Maar hij sprong nog steeds als een marsupilami rond op het podium. Echt waar. Goed, wij gaan hier verder met de muziek. We hebben Jouan met van Louane.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Oh. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

De Cats met Vaya con Dios. Daarvoor hadden we Monica van Circus Custus. Van wanneer was die? 1994 was die zo ongeveer. 1993, 94, ergens in die buurt. Zo oud alweer. Wauw. 32 jaar. Ja, zoiets. Ik heb een berichtje van de Loop-pagina. De gemeente langs de Veluwe Randmeren organiseren samen de e-waste race. Tijdens dit educatieve project gaan basisscholen aan de slag met het thema elektronisch afval. Bewustwording over circulariteit wordt daarbij gecombineerd met een praktische actieperiode. Leerlingen leren onder meer over hergebruik, reparatie en recycling van elektronische apparaten. 10 basisscholen in de regio Noord-Veluwe doen 4 weken lang mee aan de eerste... Nee, niet aan de eerste. Doen mee aan de e-waste race. Op een interactieve manier maken leerlingen kennis met onderwerpen als consumeren, grondstoffen schaarste, hergebruiken, repareren en recyclen. Tijdens de actie proberen zij zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten een tweede leven te geven, te laten repareren of in te zamelen voor recyclen. De race vindt plaats van 21 september tot en met 15 oktober. Inwoners van de deelnemende gemeente kunnen in deze periode elektronisch afval aanmelden via de website van de e-waste race. Het kan bijvoorbeeld gaan om een oud toetsenbord, een kapotte waterkoker, een defect mobieltje of oude kabels en adapters. De leerlingen komen de aangemelde spullen gratis ophalen. Het ingezamelde materiaal wordt vervolgens naar een recycle-inleverpunt gebracht, waar het wordt verwerkt door erkende recyclers, zodat materialen waar mogelijk opnieuw kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Aldus de Veluwe Randmeren Media Groep. Wij hebben de Supremes hier klaarstaan. Baby Love.

The Village People in the Navy. Daarvoor hadden we de Italiaanse zangeres Emma met L'amore non mi basta. Ofwel, ze is de verkering zat. Zoiets, ongeveer. Nieuwtje uit VRM-pagina. Het Nuborg College Veluwinnen in Nunspeet is vrijdagmiddag ontruimd nadat enkele leerlingen het erg warm kregen en zich niet lekker voelden. Volgens directeur Maruska Veldkamp werkte een ventilatorkast niet goed. De brandweer verrichtte metingen, maar trof niks aan. De problemen ontstonden rond 2:30 op de bovenverdieping van de school. Daar merkten leerlingen dat het erg warm was. Enkelen van hen werden niet lekker. Vervolgens bleek dat de ventilatie niet naar behoren werkte. De school besloot uit voorzorg het gebouw te laten ontruimen. We hebben goed gehandeld, zegt Veldkamp. We kregen van de hulpdiensten een groot compliment dat we op de juiste wijze hadden gehandeld. Omdat het einde van de lesdag naderde, mochten de leerlingen hun spullen meenemen en naar huis gaan. Bedrijfshulpverleners van de school begeleiden de ontruiming. Volgens Veldkamp verliep die rustig. Waarom de installatie niet goed werkte, dat wordt nog onderzocht. De school overlegt daarnaast over eventuele vervolgstappen. Ouders ontvangen nog een officiële mededeling over de ontruiming en de oorzaak daarvan. Maar zoals het er nu naar uitziet, is alles rustig, zegt Veldkamp. Mooi. Dat is fijn. We gaan even kijken of Brett zich ook rustig gedraagt met de Guitar Man.

En met Haiju van Cosien zijn we aan het einde van het programma gekomen. Het is 4:02 namelijk. Zometeen is Brigitte Hemming er niet. We luisteren 2 uurtjes achter elkaar naar de muziekcarousel. Daarna hebben we 2 uurtjes achtereen Ellen versus Rob. Gevolgd door 1 uurtje Stemloos en Love Songs met Ben Ransdorp. Alle 2, 1 uur. Daarna krijgen we www van Rob en Albert. Egbert. Dat is een herhaling. We hebben nog een kleine minuut voor Toet Stielemans met de Best of Harmonica. Maak er een mooie dag van. Tot de volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in het midden van het land. Er staat bijvoorbeeld file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo een kleine 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En ook staat er file op de N305 van Almere naar Dronten. Daar is de vertraging bij Zeewolde ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Nu. FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij druk. In het midden van het land staan wat lange dagelijkse files. De meeste vertraging komt op dit moment voor op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar is het oponthoud tussen Nijmegen en knooppunt Ressen maar liefst 50 minuten. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens, de andere kant op, bij Lent 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: editie 2500.
1: Oh, editie 1500.
0: Derde leerjaar.
1: 101, eerste
0: nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
1: Ja, goedenavond, luisteraars. Ellen versus Rob.
0: Ja, ik ben er weer.
1: En was je verleden
0: ja,
1: week?
0: Ja, ik was ziek.
1: Je niet? Wat had ik verleden? Oh ja, was je ziek inderdaad.
0: Was ziek?
1: Ja, was je een beetje ziek gezien?
0: Nou, het schijnt een of ander zomergriepje te zijn.
1: Oh ja?
0: En die is heel erg.
1: Oké.
0: Okay, dus nou, die gun goed. Ik niemand.
1: Oké, maar goed, het gaat weer goed volgens mij.
0: Ja, het gaat weer goed.
1: Oké. Waar gaan we het over hebben eigenlijk? Of gaan we eerst even een leuk muziekje draaien? Of heb je nog leuk nieuws?
0: Ik heb geweldig
1: nieuws.
0: Nou?
1: Ja,
0: iets over Trump?
1: Ja, uiteraard over
0: Wat
1: Trump.
0: Wat nou weer?
1: Een vijfde van de mensen die op Trump gestemd hebben,
0: ja?
1: Die zou het liefst nu terugdraaien.
0: Oké.
1: Een vijfde, 20%.
0: Nou, ik zou zeggen,
1: geweldig.
0: Go for
1: ja, dat
0: it.
1: Kan niet meer. Dat kan
0: zij,
1: niet meer.
0: Hè?
1: Ze moeten nog 2 jaar wachten. Maar het liefst zouden ze kwijt willen.
0: Oké, maar goed, als Trump gaat, krijgen we fans en dan wordt het nog erger.
1: Nee. Laat Trump gewoon even 2 jaar nog zitten.
0: Ja, ik weet niet, maar hij verzint van alles.
1: Ja, oké, dat begrijp ik wel. Maar goed,
0: wat is het
1: veel,
0: nu weer?
1: Veel kan hij niet meer kapot maken.
0: Nee, maar er moet nu weer een of ander watertje wat eigenlijk de Ohio, weet ik veel wat, dat moet weer...
1: Van Canada.
0: Ja, dat is toch...
1: Heb je het laatste verhaal gezien? Hij heeft op Trump Social heeft hij Amerika afgedrukt.
0: En?
1: De vlag van Amerika over Canada heen, over IJsland heen. Dus heel IJsland is weer...
0: IJsland is gone with the wind. Dat verstaan zij ook.
1: Ja, klopt, ja.
0: Oké. Ik heb nog nieuws van vorige week. Maar dat vind ik dat ik dat wel even moet vertellen.
1: Ja, prima. Als geen enkel ben,
0: het je... aapje waar jij het altijd over hebt. Het verstoten aapje Punch.
1: Oh ja, leeft hij nog?
0: Nou ja, die was jarig.
1: Okay.
0: Maar dat was natuurlijk vorige week en niet nu. Maar dat geeft niet. Dat is iedereen vast vergeten. En weet je wat hij kreeg?
1: Waar is Punchje gebleven eigenlijk dan?
0: Punchje is nog steeds daar.
1: In Berlijn zat hij of zo? Hè?
0: Nee, die zat toch gewoon in Japan? In het dierentuin?
1: Oh, ik dacht nu in Berlijn.
0: Nou, maar daar zit hij nog steeds. Maar hij kreeg een heleboel verjaardagskaarten voor zijn eerste verjaardag.
1: Ja?
0: Ja, ik denk dat moet ik alsnog even vertellen.
1: Ja, heel veel kaarten.
0: Het is een beetje een week te laat, maar dat geeft
1: hoeveel
0: niet, hè?
1: Kaart heeft hij gehad? Dat was het punch, was het dat apie wat zich eigenlijk zijn moeder overleden was.
0: Ja. Die is verstoten door zijn moeder.
1: Oh,
0: nog
1: goed,
0: veel erger.
1: Dan is toch overleden. En voor mijn gevoel. En dan, maar daarna kreeg ik tol aan sluis met al die andere apen.
0: Is. Het gaat nu goed. Is punch eigenlijk een mannetje of een vrouwtje? Weet wij niet, hè?
1: Punch lijkt me een mannetje.
0: Lijkt me ook een mannetje.
1: Ja.
0: Maar je weet het niet, hè, tegenwoordig.
1: Nee, ga jij draaien of ga ik draaien?
0: Nee, ik ga draaien, want We gaan even heel rustig beginnen met Sailing. En daarna gaan we een heleboel vertellen. Ga
1: 1981.
0: Oké. Okay. Hou het er even in.
1: Ja.
0: 81.

0: ik moet eerlijk zeggen, het is wel een lekker molenietje.
1: He? Ik heb wel een beetje smaak, hè?
0: Sailing, Christopher Cross.
1: Ja. Nou, er werden mooie dingen gedaan in 1981.
0: Er komt er nog zo eentje, Nightboat to Cairo.
1: Nou, dat komt zo. Jij bent zo eerst. Er is weer eens zo'n veerboot is gekapseist. En toen dacht ik, dat moet even. Maar dat was ook vorige week. Maar goed.
0: Ja, gaan we vooral over veerboten praten. Want ik ga het op cruise, hè?
1: Wanneer?
0: In mei, volgend jaar.
1: Oh, kijk eerst die series maar eens op Netflix.
0: We gaan van Athene naar Istanbul, naar Kusakashi of zo. En dan weer naar Italië toe. En uiteindelijk kom ik in Athene weer terug. Hoop ik.
1: Zo, daar komt Noah vandaan, hè? Uit Athene.
0: Oh ja, wie is Noah?
1: Nou, Noah is mijn hond, daar zal ik zo nog wel over vertellen.
0: Oké, maar goed. Ze hebben me overhaald. Overgehaald heet dat. Niet overhaald, maar overgehaald.
1: Overgehaald. Ja. Ik hoop voor je dat het niet te hard waait.
0: Eerst 2 weken in. Op die boot zitten 4300 gasten. Dat is zo'n gigantisch ding. Dat kan niet omvallen meer.
1: Ja, dat zeg jij. Ik heb hier, en daar ga ik zo meteen Nightboat to Cairo voor draaien. De kapitein van de veerboot die...
0: Ja, maar dat is geen cruise, hè?
1: Nou, de noordkust van Cyprus. Ja, ik ga op een veerboot, hè? Ja, de P&O.
0: Ja. Nou, dat valt ook wel niet zo. Maar ik heb bewust het
1: dat is van Herald of Free Enterprise.
0: De Townsend Torsen is dat.
1: Hou op, schrei uit. Vergeten wat van die kleppen dicht te doen.
0: Daar heb ik zo vaak in gevaren. Dat is geen enkel probleem. Nee, maar goed, wat maakt het uiteindelijk uit? Kijk, ik heb wel met die cruise heb ik wel bewust gedaan de 12e dek.
1: Oh.
0: Want als je gaat zinken, dan kan je in ieder geval nog 1 meter of 30 zinken voordat de bodem is. En zit ik nog steeds op waterniveau.
1: Nee, want dan heb jij die boot niet gezien, die ging scheef.
0: Nee, dat is de Townsend Torsen. Maar die ging
1: viel om. Nee, dat was waar ik de vorige keer over vertelde. Die was voor de kust dat die kapitein even ging zwaaien naar iemand die daar op het strand aan het huppelen was. En die heeft die rotsen meegepakt.
0: Ja, oké, maar ik zit nu op de Middellandse de oostkant van de Middellandse Zee, er zijn geen rotsen.
1: Dan heb je dat allemaal niet. Nou, ik hoop het. Het is jammer van dit programma als jij nou weer... je wordt 105.
0: Hij kan 30 meter zinken en dan heb ik nog steeds geen natte poetjes.
1: Oh.
0: Maar goed.
1: Nou ja, het is wel leuk, want je vaart 's nachts volgens mij. Het is geen duurzaam reisje, dat je dat ook even weet. Kan jij weer niet schelen.
0: Hoezo?
1: Kan Trump ook niet schelen, dat
0: Hoezo?
1: Hele... Het is ontzettend vervuilend ding, zo'n boot.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Hij
0: vaart op elektra.
1: Dat zeg jij. Een diesel.
0: We gaan naar muziek luisteren. Vind je dat niet?
1: Ja, lijkt me beter. Ja. Heb je muziek op elektra of niet?
0: Parachute heb ik.
1: Parachute?
0: Ja, dat is echt een vriendinnetje van jou.

0: Hey, maar je begint echt modern te worden. Dat je zelfs Bente herkent.
1: Ik herken Bente.
0: Ja. Ja. En, herken je al twee dames. Pommeline en Bente.
1: Ja, nou Bente vind ik nog oké, maar Pommeline wil ik niet herkennen.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Dat wil ik niet weten.
0: Het kan niet anders.
1: Nou, hou op, man.
0: Vanochtend kreeg ik de eerste koop van de kaartjes van Roxy Dekker. Die in de Arena 2027 gaat.
1: Oh.
0: Maar een staankaartje kost, wat is het, 2500 euro.
1: Een staanplek?
0: Ja, een staanplek, ja. Echt ongelooflijk, die prijzen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Onvoorstelbaar.
0: En toen dacht ik van, nou oké, ik wil zitplaatsen hebben. Dat vind ik wel leuk, deed ik twee zitplaatsen.
1: Het was het 900 euro.
0: Het was ook krankzinnig. Dat, laat maar zitten.
1: Maar ik snap het gewoon niet. Weet je, jij vindt het ook maar normaal dat die Pommeline van de Pommeline, dat die gewoon zo'n achterlijk bedrag vraagt om een paar nummertjes te doen. Ik vind het niet kunnen.
0: Iedereen vraagt 20.000 euro.
1: Nee, sorry hoor, maar... Nou, over wat we... Je kan van alles vragen,
0: wacht
1: hè?
0: Even, dan hebben ze hele avond zingers dan, hè, natuurlijk. Maar.
1: Ja, dat zal... Wee je gebeente, zou ik bijna zeggen. Ik had gedonder met mijn alarm. En, goed.
0: Hetzelfde eigenlijk.
1: Nou, wij hadden altijd een contract.
0: Ja.
1: Maar dat was eigenlijk best wel duur. Dan moest je, weet ik veel, 400 euro betalen. En dan kwamen ze even, even langs hobbelen. En dat kunnen ze natuurlijk gewoon inplannen. Dan floten ze een keer. En dan deden ze een keer even zo tegen de rookdetector. Ja. En dan was het weer klaar. En daar waren we een beetje klaar mee. Want de meldkamer is ook bijna 500 euro per jaar.
0: Dat is een heel duur, ja. Dan.
1: Ja, die kwam er ook nog. Ja, en laatst had ik alarm. En er belde niemand, hè. Ik denk, nou lekker dan. Toevallig deden wij het zelf. Maar ik denk, je moet wel bellen. Maar goed, dat terzijde. Daar zijn we ook niet meer. Maar goed, ik moest dus met die... Ik noem geen namen, dat vind ik niet zo netjes. Maar met die club in zee. Nou, en daarna zei hij van... We sturen je wel even een offerte, want je hebt geen contract meer. Nou, let op. Uurtarief voor een monteur. Monteur, hè? M-O-N-T-E-U-R. Monteur. Geen hooggeleerde, weet ik veel wat. €182,50 ex-BTW. Mm-hmm. Dus ter info, er komt nog 20% bij. Voorrijkosten €211,17.
0: Dus was €500 kwijt.
1: Met niks. Dus, nou, die hebben we eruit gekieperd. We hebben nu... ik ga even reclame voor ze maken. Want die zitten hier vlakbij. Schuurman. Uit IJsselmuiden.
0: Oké, zou kunnen.
1: Hartstikke aardige gasten. En die doen wel normaal. Dus.
0: Maar dat weet ik niet. Je hebt de rekening nog niet gezien.
1: Nou, kom maar goed. En nou, zo gaat het dan soms in het leven.
0: Goed, ja.
1: Dus.
0: Het kost klauwen met geld. Zeker als je met coördinetten je hebt staan tanken. Maar daar word je ook niet vrolijk van natuurlijk.
1: Nou, ik heb net getankt voor...
0: Je kan er een beetje water ook bij doen. Hè? Dan rijdt
1: een beetje
0: wel
1: diesel erbij. Ja. Dan doet je auto het vanzelf niet meer. Nou, trouwens, diesel is duurder dan benzine. Hè,
0: nee,
1: op het moment.
0: Diesel is goedkoper dan benzine op dit moment.
1: Oh, het was duurder?
0: Het was duurder, ja. Want 10 cent goedkoper is die.
1: Ja, waar zou dit eindigen?
0: Weet ik niet. Totdat of die gup in Amerika komt te overlijden... of dat hij over 2 jaar stopt is als president.
1: Ja, maar ik kom natuurlijk ook uit de pruimentijd. En destijds moesten we het kwartje van kok betalen, toch? Dat was bovenop die benzineprijs.
0: Ja, dat is voor mijn tijd geweest.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik kan me niet heugen dat ze ooit gezegd hebben... we halen het kwartje er weer af.
0: Nee,
1: dus alles wat erop zit, gaat nooit meer af.
0: Dat ben ik met je eens, ja.
1: Nou, ja.
0: Maar goed, ik las ergens in de gisteren... of vanochtend, vanmiddag zelfs... dat we een nieuw olifantland hebben. Dus Oeganda.
1: Oh.
0: Dat wordt het olifant... olifant, het olifant.
1: Het is een olifant, hebben ze daar ook.
0: Ja, inderdaad. Maar ik moet hem even opzoeken.
1: Nou ja, pas maar op dat niet... wat kan je ervan maken? Hoe Trump daar wordt. Want dan vissen we weer achter het net.
0: Nee, maar dat gaat hem niet lukken. Want over 2 jaar moet hij echt wegwezen.
1: Ja, nou, ik hoop het ook. Hij mag niet meer terugkomen, hè?
0: Nee, op dit moment is het zo dat hij niet meer mag terugkomen. Nee.
1: Nee, maar goed, ik kan me niet heugen... dat van die idiote prijsdoorvoeringen... dat die ook weer naar beneden gingen. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen erin.
0: Nee, maar het gekke is... we lopen allemaal te piepen over terecht ook, hoor. Over de prijzen. Maar iedereen wil rijden.
1: Ja, wat moet je dan?
0: Nou ja, fietsen bijvoorbeeld.
1: Ja, als jij naar Amsterdam moet naar je werk... dan ga je niet fietsen.
0: Dan kan je ook de trein nemen.
1: Hè?
0: Dan kan je ook de trein... je hoort mij niet klagen.
1: De trein zal er ook meer goedkoper op worden, want die rijdt ook niet op lucht, toch?
0: Nee, maar ik moet zeggen, ik ben wel serieus. Mijn auto loopt... hij is wat 5 jaar. En dan loopt het perfect, maar ik zit echt serieus. Dan denk ik, elektrische nomen komt er ook bij leeftijd. Ik rijd wat minder kilometers, dus dat is wat langere afstanden ben ik kwijt. Dus ik ga ook niet meer, denk ik, op vakantie aan de andere kant van Europa of zo. Dus ik denk wel, serieus ben ik aan het nadenken om elektrisch te gaan rijden.
1: Ja, maar dan moet je ook even heel eerlijk rekenen wat het extra kost om zo'n auto aan te schaffen.
0: Nou,
1: want dan moet je eerst nog even terugverdienen.
0: Nou, dat valt voor mij. Het is tegenwoordig een elektrische auto erop zitten van een benzineauto is iets van 7.000-8.000 euro duur. Dus dat valt nog wel mee.
1: Ja, oké. Okay. Maar hoeveel kilometer rij je voor 7.000-8.000 euro?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar goed.
1: Dat moet je dan ook even berekenen.
0: Ik wil van die ergernis af. En dan ga ik liever elektra rijden dan benzine rijden.
1: Ja, het is alleen, weet je, met dat elektra, het wordt een beetje nijpend, hè?
0: Want
1: nou ja, dat merk je toch. Wij hebben nu zo'n flexibel contract. En dan moet ik precies om 2 uur wassen, want dan is het gratis.
0: Ach jee.
1: En dat soort gemier.
0: Heb jij zo een man?
1: Nou ja, als je het een beetje leuk wil doen, dan moet je toch een beetje opletten. Kijk, als jij gaat staan wassen als iedereen kookt, is niet heel handig.
0: Ja,
1: wij koken nog op gas.
0: Ja, jullie zijn met z'n tweetjes. Ga je daar echt op letten allemaal?
1: Nou, je moet echt.
0: Ik kan me voorstellen dat een heel gezin als er echt op gaat letten. Maar...
1: Ja, jij woont in een doorzomwoning. Wij wonen in een boerderie van tot Tokio.
0: Dat is je eigen schuld.
1: Ja, nee, ja. Zo heb je ook altijd wat. Ik ga een liedje draaien voor de kapitein van de veerboot.
0: Dat lijkt me heel verstandig.
1: Die zondag kapseisde en zonk voor de noordkust van Cyprus. Het liedje gaat over Cairo, maar ik vind hem eigenlijk wel passend.

0: Er werd een, we hebben één luisteraar in ieder geval. En die reageerde naar, naar Ellen toe van... Goh, Rob de Konis, ga je dan ook nog lopend naar de studio?
1: Ja, eigenlijk had ik zo bij de hand moeten zijn om dat te zeggen.
0: Dat kan ze helemaal niet controleren.
1: Nou, ik zei net van niet.
0: Oké.
1: En ik kan het weten.
0: Ja, maar je komt van de zaak uit, hè?
1: Ja, maar je woont om de hoek, hou eens op, joh.
0: Ja, maar ik kom van de zaak uit. Dan kan ik er één keer hier naartoe rijden.
1: Oké, maar je kan ook lopen, hè?
0: Ik zou kunnen lopen, ja, maar het regent nu.
1: Dat is waar. Dat vind ik zielig.
0: Maar goed, maakt niks uit. Even nog, ik wil toch even nog terugkomen op die olie. Oeganda, ik moest even zoeken, maar ik heb toch zo goed. Oeganda wordt binnenkort de nieuwste exporteur van ruwe olie ter wereld. Het Afrikaanse land, dat is wel een leuk verhaal. Het Afrikaanse land wil in december beginnen met de export van de pearlsuitolie. Nou goed, zal allemaal wel. Pearlsuit komt in eerste instantie uit een olieveld dat het Chinese olieconcern CNO Lulps exporteert. Dus uiteindelijk krijgen we straks olie van China uit de grond Oeganda naar Europa toe.
1: Maar moeten we dan niet door een of andere straat?
0: Nee. Oeganda ligt dan ergens in de Afrikaanse huppelpup.
1: Ja, maar dan breekt daar de ebola uit en dan krijgen we dat weer. Nou, je weet het niet, hè?
0: Daar zitten geen mensen bij. Maar goed, dus ze kunnen in ieder geval... uiteindelijk kunnen ze per dag 320.000 vaten omhoog krijgen straks. Dus ik denk dat we met een half jaar het probleem opgelopen. Gaan we met Afrikaanse olie in de slag? Of we moeten gewoon stokken? Zoals ik bijvoorbeeld. Ik ga elektrisch rijden, heb ik geen olie nodig.
1: Nou...
0: Flauw, hè?
1: Van harte.
0: Nee, hoor. Dan heb ik ook de olie nodig. We hebben elektriciteit nodig.
1: Oh.
0: Maar goed, ik moet er ook bij zeggen. Ik ook naast je denken over die 1 januari stopt die salderingsregeling. Ik denk van, nou ja, geen om die manier toch een beetje profijt van maken.
1: Ja, maar al die regelingen kun je toch niet opbouwen.
0: Waarom niet?
1: Nou ja, stopt juist. Toch, nee, ja, ik weet het. Maar al die regelingen, je wordt er toch helemaal knettergek van.
0: Ja, dan moet je niet in Nederland gaan wonen.
1: Nee, inderdaad. Dat maar goed, waar moet je dan gaan wonen? Misschien wel in Afrika.
0: Nee, ik ben
1: dan heb je de olie om de hoek?
0: Nee, ik ben uiterst tevreden in Nederland. Ik zou geen ander land willen wonen.
1: Nee?
0: Nee, echt niet.
1: Oké, nou, ik ben blij voor je.
0: Ik weet precies hier wat er aan de hand is. En we zijn als Nederlanders allemaal surpieter. Dus wat dat betreft, het is nooit goed. Nou, jij met je nieuws.
1: Ik ben helemaal geen surpiet.
0: Nee, dat zeg je
1: dus
0: niet.
1: Dus bij mij is het altijd goed. Allemaal helemaal leuk. Nou, ik zal even iets persoonlijks vertellen.
0: Oh,
1: wij liepen in het bos, zaterdag of zondag, maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. En wij wonen aan een bospad. En daar mag je 30 kilometer per uur rijden. Ik herhaal het even, 30 kilometer per uur.
0: Als ik zandpaadje.
1: Ja, nou, als ik te hard rijd in een woonwijk, dan krijg ik allemaal mensen met hun middelvinger en dat... Maar in dat bos doen ze gewoon maar wat. Het stikt daarvan reeën. Dus het is echt gewoon waardeloos om zo hard te rijden. Maar dat doen mensen. En als ik daar dan met mijn paard ben of met mijn hond... dan doe ik wel eens een beetje zo met mijn arm. Van kant een beetje zachter.
0: Rustig aan.
1: Ja, ik denk als je zo'n haast hebt... ga dan naar de kermis of weet ik veel wat. Maar niet naar het bos. Maar goed, die man die doet zijn raampje open. Ik denk, nou, die gaat nog lopen meppen ook... En die begint dus echt, nou, u bent zeker onderwijzer geweest. En soms ben je dan heel bij de hand. En dan zeg je, en u heeft zeker een beetje les nodig. En ik denk, ik moet die man even noemen. Weet je, ik moet dat dus doen.
0: Heb je kenteken van die man?
1: Nee, maar okay. Ik vind het zo, weet je, dat ik... De mensen zijn best wel agressief.
0: Ja.
1: Ik voel gewoon van, kan je een beetje zachter, mijn hond die kan schrikken. Of je paard kan je echt lelijke ongelukken mee krijgen. En dan denk ik van, als het je eigen dochter is, dan schreeuw je 7 slagen de ronde. Ja. Maar als het iemand is die je niet kent, ik denk zo, dan ga ik gewoon even op de radio zeggen. Dus ik weet niet of u luistert, maar hij nou alsjeblieft de volgende
0: keer
1: een beetje zachter.
0: Dat
1: weet ik veel, een donkere.
0: Ja. Een donkere, oké. Okay. Een donkere auto, dus iemand die een donkere auto rijdt.
1: Ja, de meeste mensen
0: die... een dame hebt gezien op een paard, een beetje opstandige dame, dan...
1: Nee, maar het is echt gewoon gevaarlijk. Het is gewoon echt niet handig om dat te doen.
0: Nee,
1: gewoon niet.
0: Weet
1: je, dus ik denk, ga er gewoon even wat... U bent zeker leraar geweest, toen maar weer.
0: Ja, nou goed.
1: Nou.
0: Zal ik eerst even rustig muziekje draaien voor jou? Of wil je om tot adem te komen, of wil je nog even een stukje nieuws bij...
1: Nee. Moet ook wat bewaren voor tent, hè?
0: Oké, daar
1: komt-ie.
0: Vriend.

0: Ik moet zeggen, ik ben nooit zo enthousiast over Douwe Bob, maar ik vind dit wel een lekker liedje.
1: Ja, dus, ik vind het ook best oké. Okay.
0: Ja, nou goed, oké. Okay. Wat heb je nog meer? Of heb ik nog wat?
1: Heb jij nog wat?
0: Ik zag iets, ja. Aan de ene kant ben ik blij, aan de andere kant denk ik van jongen, hoe kunnen mensen zo erg worden? Tot 30 jaar cel en TBS geëist tegen de koppel.
1: Oh ja.
0: Wat jarenlang misbruiken van oppaskinderen.
1: Ja.
0: Die zelfs die kinderen, de kinderen van 0 tot 10, hè? Waar je over praat.
1: Ja. En wat deden ze met die kinderen? Dat wil je denk ik niet weten.
0: GHB kreeg ze toegediend. En we hebben filmpjes van gemaakt en alles. Het is te krankzinnig geworden al. Dit is mensen, ja, het kan niet. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, deze mensen moeten, ze hebben het ook erkend. Nou, eigenlijk moet je dan sowieso, dat manneke moet even dat ding eraf gehakt worden. En,
1: het ging ook om seksuele handelingen?
0: Ja, van alles, ja.
1: Oh, godverdomme. Die kinderen durfden dat blijkbaar thuis niet te vertellen, hè?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Waar opperskinderen waren dat, ja.
1: Ja, nee, ja. Maar goed, zijn dat dan opvangkinderen of oppaskinderen? Of sommigen die worden ook in een gastgezin geplaatst? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Zover heb ik niet doorgelezen. Er waren op ieder geval 6 oppaskinderen. Maar goed, hoe dat allemaal gegaan is, weet ik niet. Maar goed, een van die meisjes had inderdaad verklaard van ik wilde hier altijd in de gevangenis blijven. Maar goed, oké. Okay. Kinderen zijn natuurlijk echt voor hun leven zijn die getraumatiseerd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, maar zo heb je dus... jij hebt een herder, Kane. En zo heb je in Darp een pension voor honden. En die honden worden ook gewoon systematisch in elkaar getrimd.
0: Ja.
1: Ik zag daar een hond die...
0: In Darp?
1: Die
0: een plaats.
1: Darp, ja. Daar kwamen die leuke mensen van het weiland, de sanctuary, in Drenthe ligt dat. En die dieren worden gewoon met z'n allen in een hok gestopt. En vies, goor. En als ze elkaar aanvallen, doen ze niks. En als ze gewond zijn, doen ze ook niks. En nou, er liep een herder daar te strompelen.
0: Waren ze opgeheven inmiddels?
1: Nee. Gewoon niet. Weet je, House of Animals is daarbij geweest. Ja. Er is een hoop herrie over geweest. En dat kan dus blijkbaar gewoon dan doorgaan. Ik begrijp daar helemaal niks van. Hoe dan?
0: Ja, zeg het maar. Ik weet het niet.
1: En dan ga jij op vakantie en dan verwacht je dat ze je dier goed verzorgen. Schrikkelijk. En dit slaat ook helemaal nergens op. Wat zijn dit voor mensen?
0: Nou, zeg geen mensen.
1: Ik zit voor de radio. Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. Maar goed.
0: Waarom? Zeg gewoon beesten.
1: Ja. Oké, okay, nou, we moeten het samen heel even hebben over de beste zangers. Ik verheug me daar elk jaar ontzettend op. En elk jaar doen er ook bijzondere mensen mee. Dat vond ik nu al een beetje dat ik denk, ja, Clouseau, Koen Wouters, dat moest dan het verhaal worden. Jij had nog Zoë. Ik had echt, het is heel erg, hè. 2 weken geleden was de eerste uitzending. Ik heb het eerste optreden gezien. Ik heb het uitgezet.
0: Nee, afgelopen zaterdag was de eerste uitzending.
1: Nee, die week ervoor. Nou ja, het maakt ook niet uit. Was Clouseau afgelopen week dan degene die...
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem gelijk uitgezet na het eerste liedje.
0: Ja, nou goed, ik heb ze wel gezien. Maar goed, ik vond het zoals enthousiast ik altijd voorgaande jaren was. Vond ik het helemaal niks meer. Nee,
1: ik ook niet.
0: Dit ligt er ook een beetje aan wat voor artiesten. Maar gewoon, Yves Berendsen, dat soort dingen. Nou, leuke jongens allemaal. Maar ja, goed, het zal allemaal mij
1: gaan. Nou, Yves Berendsen had een liedje van Clouseau wat ik niet echt... Nou, het hakte er niet in, zullen we het zomaar zeggen.
0: Nee.
1: Maar de ellende is natuurlijk, het zijn... 95% onbekende zangers. En dan gaan ze elkaar...
0: Dat is altijd zo geweest, hè?
1: Nee, dat is niet waar. Want er zit toch altijd wel iets...

0: of een paar bij die je gewoon toch wel een beetje kent.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, ja is dat zo? Die Tisha en zo, die kende ik ook niet. Die Geraerts.
0: Nee, maar het is dan een ander kaliber. Nou, ik weet het niet. Maar ik was er. En dat vind ik jammer, want ik had me er ontzettend op verheugd.
1: Nou, misschien dat het goed gaat. Ik kan stiekem eventjes Zoe laten horen.
0: Ja, Zoe vind jij leuk, hè?
1: Ja, die vind ik leuk. Ja, maar goed. Inderdaad. Die zingt gewoon leuk. Prima.
0: Ja.
1: Maar goed, dan gaan we straks. We gaan eerst verder met het nieuws. Of zullen we eerst Zoe laten horen?
0: Nee, laat Zoe maar even horen, want we hebben het nu toch over.
1: Komt Zoe dan?
2: Ik kijk echt met heel veel liefde en een soort van joy terug.
3: Het was gewoon steengoed. Het kwam zo uit het hart, zo echt. Je zit er een meter vanaf, 2 meter max. Het komt zo binnen. Ja, ik moet zeggen, het raakte mij ook wel, hoor. Ik was echt in trance toen zij bezig was. Ik ben daar gewoon helemaal in de ban van Zoe op dat moment. Zegt. Het is bizar hoe goed ze het heeft gedaan. Echt, dat was voor mij.
1: Nou,
0: met je eens in elk geval.
1: Ik ga straks wel eventjes haar liedje echt zoeken, dus zodat ze het dat vol kan zingen.
0: Ja,
1: wat heb jij nou meer?
0: Even kijken. Nou ja, die gaan we zo ook even opzoeken. Want ik zat. Ik weet niet meer of dat nou zondag was of de week ervoor. Maakt niet zoveel uit. Naar America's Got Talent te kijken. En die gaan we zo even zoeken. Dat is een jongen van 10 jaar. En ja, dat was gewoon niet normaal. Die ging tekeer daarop. En dan denk ik, 10? Hoe doe je dat? Dus ik dacht, nou, laten we dan die maar even draaien. Dan worden we daar in elk geval beter van. Toch?
1: Ja, maar die gaan we straks weer opzoeken. Die heb ik nu niet liggen hier.
0: Nee. Nou, het regent buiten ter info. En daarna gaan we even een liedje draaien wat daar eigenlijk het tegenovergestelde van is. Ze zeggen dat het in september nog even wel redelijk wordt. Let op, oktober en november worden kletsnat. Zo droog als het van de zomer was. Zo kliederkleddernat wordt het oktober en november.
1: Daar heb ik toch een verhaaltje over. Ik rij al vaak vanuit. Wij zitten dan als zaak zitten wij in Elburg. Bij de rondweg, zeg maar. Bij WW Woonwereld. En als ik bijvoorbeeld naar Kampen of IJsselmuiden moet. Dan schiet ik binnendoor over de Oosterwolde en dat soort dingen meer. En dan kom je uiteindelijk. Heb je een nieuwe brug over de oversteek van de IJssel. De bypass van de IJssel. En dat was eigenlijk helemaal leeg. Helemaal droog stond hij.
0: Dat is
1: en van
0: meer.
1: De week reek er langs. Denk ik, er staat een berg water in. Het is echt in die weektijd. Er is zo gigantisch van water gevallen. Dat is echt gigantisch.
0: Nou, weet je wat ik altijd wel grappig vind? Hè? En daar gaan we weer. Maar ik ga het toch even doen. Als het dan zo droog is, dan is het help. En we verdrogen. En het komt nooit meer goed. En het was super droog. Hè? Want ook ik ben bang geweest op die boerderij voor brand. Dus ik maak er geen grappen over. Maar dat is dan toch weer het negatieve nieuws. Nu valt er water en die rivieren die stromen weer vol. Maar niemand die dan even zegt, oh, we hebben goed nieuws. Er zit weer water in de rivier. Ja. Dat vind ik dan toch jammer.
1: De boten kunnen weer varen.
0: Nou ja, dat weet je. En dan denk ik van, daar zijn we wel heel goed in. Ja. Dat is ook wat ik tegen jou zei. Van, ik luister geen nieuws meer, ik ben er klaar mee.
1: Goed, wij zijn Nederlanders, zijn altijd piepers. Het is nooit goed.
0: Nee, maar waarom zeg je dan niet van, nou jongens, je hoeft niet meer in paniek te raken. Je hoeft niet meer dat je denkt, ik kan niet slapen. We verdrogen niet. Er is gewoon weer een beetje water. Kan je ook zeggen.
1: Nee, we gaan nu doorpraten met het hele verhaal van, oké, dan zijn we het beter heen. En de zomers worden steeds warmer.
0: Ja, dus en het najaar wordt dus blijkbaar steeds natter. Kletsnat, zeggen ze.
1: Nou, we gaan het meemaken. Ik heb inmiddels.
0: Maar ik zou ook nog even vertellen waar het door komt. Want dat weet jij namelijk ook niet. Okay, dat weet jij niet. Het gevolg is, tenminste, het komt door het uitzonderlijk warm zeewater. Warme lucht stijgt, hè? Ja. En dan moet het weer vallen. Dus
1: dat is prachtig.
0: Ik heb aardrijkskunde gedaan, daar heb ik dat geleerd.
1: Goed voor jou, ben je aardrijkskunde leraar geweest?
0: Nee.
1: Lerares geweest?
0: Okay. Hey, maar ik heb het wel geleerd.
1: Ik heb inmiddels wel Zoe gevonden.
0: Nou, doe maar even
1: voor Zoe. Voor altijd.

0: Nou, je kan zeggen wat je zegt. Oh, ze heeft wel een geweldige stem. Even tussendoor, hè, want je had het net over iets dat je een lange rok moest aantrekken. Moest ik maar even zeggen. Maar ik hoorde vanmiddag op de radio de Eiffeltoren. Daar was afgelopen dinsdag. Dat was eerder. Dinsdagochtend of vanochtend, denk ik, schijnbaar. Nou, maakt niet zoveel uit. Maar was er een delegatie uit Hindoestani of zo? En werd gevraagd aan de vrouwelijke collega's die daar werkten op de Eiffeltoren of ze maar op gingen zouten. Ja. Even simpel gezegd.
1: Ja.
0: Ze mochten niet in zicht wezen en al soort dingen. Ik denk, ja, inmiddels, dus verleden week geweest. Inmiddels heeft de CT, de Société de Exploitation de la Tour Eiffel, heeft hun excuses aangeboden.
1: Ja, maar ze hebben het wel laten gebeuren.
0: Het heeft, ja, inmiddels is natuurlijk de hele wereld overheen gekomen. Dus uiteindelijk is het. Nou, het is echt ongelooflijk, is dat.
1: Maar het gebeurt dus echt, hè? Ik werkte voor een meubelfabriek en. Nou ja, goed, we hadden een hele lieve koffiejuf, maar die kon het allemaal in haar eentje niet aan. En wij kregen visite uit, ik zal de namen allemaal niet noemen, uit Iran. En dat ging om een hele grote opdracht. Nou ja, goed, toen hadden ze aan mij gevraagd van wil je dan een beetje helpen? Dan gaat het een beetje chic en netjes en weet ik het allemaal helemaal leuk. Maar jij moet wel een lange rok aan en armen bedekt en weet ik het allemaal. En ik weet niet wat ik had, maar dat kan je doen in Nederland. Ik zei, nou, dat doe ik niet. Ik heb ook expres een kortere rok aangetrokken. Niet een hele korte rok, maar ik had echt zoiets van, dat doe ik niet.
0: Ja, nee.
1: Doe ik niet.
0: Maar hoe oud was je toen?
1: Weet ik veel, 25?
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Nee, en ik zou weet je, dan gaat hij zijn koffie zelf maar halen, die meneer uit Iran. Ik vind het helemaal goed. Dus, en dan hou je al overal rekening mee, hè? Want zij eten bepaalde dingen niet.
0: Ja,
1: en
0: dat kan ik me wel voorstellen.
1: Nee, dus dat hebben we allemaal gedaan. Maar dan denk ik van, dat wil ik allemaal doen. Ja. Maar je gaat niet bepalen wat ik aandoe. Ik ga daar heus niet in mijn naki lopen. Maar het vind ik best wel erg. Dat ik denk van, wij moeten ons daar aanpassen. Oké. Okay. Maar ik vind als zij hier komen, ja.
0: Nou, dat heb ik begrepen. Kijk, als je toch? Inderdaad in Afghanistan. Ik zou niet gewoon naar Afghanistan gaan. Maar als je vrouw zijn naar Afghanistan gaat. Kan ik me voorstellen dat je dan een hoofddoekje op doet of zo. Je komt als buitenlander. Kom je zo'n land binnen.
1: Ja, maar dat was er niet, hè?
0: Nee, maar dat kan ik me wel
1: dat
0: voorstellen.
1: Dat komt door die Taliban.
0: Er zijn genoeg landen waarin vrouwen toch een vrouw hebben met een hoofddoekje erom. Nou, dat vind ik prima. Het is jouw keuze om naar het land te gaan. Dat begrijp ik. Het gaat niet over Taliban. Het gaat over. Het is jouw keuze om naar zo'n land toe te gaan. Dat vind ik. Maar andersom moet ze zich ook aanpassen. Heel simpel.
1: Ja, maar goed. Dat is wel even belangrijk. Als je bijvoorbeeld dat gedoe met die vlieger, dat boek leest. Dat is gewoon een gezin zoals jij en ik die daar moeten vluchten. En nee, maar goed, dat zit eraan vooraf, weet je? Dat sowieso.
0: Dat bedoel ik niet zeggen.
1: Ik wil er wel even over zeggen. Want ik vind dat. Niet te filmen. In wat voor tijd leven we? 2026.
0: Nee, ik kan me herinneren dat ik naar Bangkok op vakantie ben geweest. Had ik een of andere privé meneer die we ons een dag of vier alle kanten opschoten. Toen kwamen we ook in tempels tegen.
1: Ja, en maar dat is wat anders.
0: Nou, exact zo. Mijn vrouw had wat blote armen. En toen werd gevraagd om dat over te ontdekken. Nou, dat vind ik gewoon. Dat moet je gewoon doen. Heel simpel.
1: Maar dat weet je dat je. Maar ik vind
0: dat zeg ik ook. Dat weet ik net ook. Net zeggen.
1: Nee, ik vind een hoofddoek iets anders dan je armen bedekken of dat je in een korte broek en in een hemd in een heilige tempel gaat staan. Dat vind ik iets heel anders.
0: Nou, weet ik niet.
1: Nee, want ik bedoel, kijk, als mensen zelf zo'n doek om willen, vind ik helemaal prima. Er is niks mis mee. Maar dat is heel vaak niet zo.
0: Ja, oké, maar goed. We gaan nu
1: maar is een hele lastige discussie.
0: Daar heb ik niets mee. Ik vind gegeven, als je naar een land toe gaat en een land moet je, dat land moet je eren, dan moet je ook, ja, dan moet je in weten dat je dat zou kunnen gebeuren.
1: Ik wil nog één ding daarover zeggen.
0: Mevrouw Kaag heeft het ook niet gehaald, de hele toestand overheen geweest.
1: Nee, maar een land eren vind ik iets anders dan dat vrouwen, en daar begon dit bericht mee. Dat vrouwen onder druk worden gezet om iets te doen.
0: Ja, oké, goed.
1: Nee, want van die Eiffeltoren is dat gewoon zo.
0: Ja.
1: Die vrouwen moesten daar weg. Dat was de insteek van het bericht.
0: Dat was niet. Ja, oké.
1: En de rest wilde jij niet horen. Nee. Nou, goed. Dan gaan we gewoon even A Beautiful Day. Kan dat nog? Ja, dat kan, hè?
0: Ja, hoor.
1: Dat is een nummer van 1000 uur. Dus tot de volgende uur. Nee hoor, we komen nog terug.

0: Ja, we hebben nog maar kleine twee minuten, iets meer dan twee minuutjes.
1: Ik had iets leuks te vertellen over de radio, maar zullen we dat dan maar het volgende uur doen?
0: Nou, als maar iets leuks is.
1: Nee, maar dat doen we het volgende uur, want dan moeten we ook nog een uur doorpraten.
0: Ja, waar gaan we volgende uur over praten? We gaan uiteraard over B&B praten.
1: Voor liefde, over Got Talent.
0: Dat is ook best wel leuk als ik een liedje even opzoek van het jongetje van 10 jaar.
1: Ja, dat moet je even doen, dat is inderdaad leuk. Nou, ik had een huwelijk, wat leuks over te vertellen.
0: Kijk.
1: En wat heb ik nog meer? Nou, ik heb altijd van alles en nog wat. Oh ja, de Dik voor Mekaar show.
0: Ja, ik heb een klein stukje gezien.
1: Ja, maar dat heet niet de Dik voor Mekaar show. Ik zal zo vertellen.
0: Oh, dat was van André van Duin, ja.
1: Ja, wat, dat vond ik namelijk echt briljant. Dus daar gaan we zo wat over zeggen. Ga jij eruit met de laatste muziek of moet ik dat doen?
0: Nee, dan ga ik wel uit en dan gaan we even kijken. We pakken gewoon Jij bent de liefde.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Ja, welkom weer terug. Tweede helft.
1: Ja, time flies.
0: Tweede helft, ook een derde helft doen?
1: Nee.
0: Ja, nou, we hebben altijd aan de afloop nemen een kopje koffie.
1: Ja, dus vijf minuten en dan gaan we er voor tussen.
0: Ja, maar goed, dat is wel de derde helft.
1: Ja, maar dat is niet echt een derde helft natuurlijk. Okay. Dan moet je nog een uur koffie drinken. Dat doen we dan weer niet.
0: Nee, dat ben ik met je eens.
1: Mijn paarden staan weg te regenen buiten, dus ja, die moeten dan die even naar binnen.
0: Die kunnen er tegen.
1: Denk jij dat? Zegt. Die stonden vrijdag buiten. Dat was echt heel zielig. Toen was het echt zulk slecht weer. Toen stonden ze een beetje te bibberen.
0: Oké. Okay.
1: Vind ik zielig.
0: Kunnen paarden koud krijgen?
1: Ja.
0: Zijn geen koudbloedige beesten?
1: Dat was het enige voordeel van mijn Gelderse merrie.
0: Ja.
1: Waar ik zoveel troubles mee heb gehad. Die kon overal tegen.
0: Oké. Okay,
1: kleddenat.
0: Was echt de kerel.
1: Stenen.
0: Oh, die merrie was echt de vrouw.
1: Die kon overal tegen. Maar goed, doe maar.
0: Oké. Okay.
1: Kun je niet alles hebben, hè?
0: Ja. Goed, ik ben iets tegengekomen, toch even bij jou neerleggen. Ik zeg straks even de naam. Maar stel voor, jij hebt geen kinderen. Dus dat is een ander verhaal. Maar goed, stel maar voor dat je toch kinderen hebt gekregen via een donor.
1: Ja.
0: Zou jij dan de donor willen weten?
1: Nou ja, ik heb daar natuurlijk wel voor gestaan. Kijk, een normaal mens krijgt normaal kinderen. Ja. En op het moment dat die kinderen niet normaal komen... Mm-hmm. Dan sta je ineens voor allerlei rare dingen. Ga ik iets adopteren?
0: Ga je het wel doen? Ga je niet doen? Ja,
1: nou ja, en inderdaad, dan komt er ook naar boven van... kun je een kind opvoeden wat bijvoorbeeld het eitje niet van jou is... het zaadje niet van jou, weet ik het allemaal. Daar hoef je normaal niet over na te denken. Bij mij lag de grens dat ik samen een kind wilde... en ook van ons samen. Maar dat is voor mij.
0: Ja, dat staat. Nee, maar goed, dan is nog steeds de vraag. Stel je dan inderdaad gedaan hebt, oké, je hebt toch een kindje gekregen via een donor. Zou je dan toch de eigenaar van de donorzaad willen weten of niet? Kan je erachter komen?
1: Volgens mij, je kan toch in categorieën kiezen? Dat je zegt, ik wil een intellectuele meneer die op Nijenrode heeft gezeten.
0: Nee, dat kan niet.
1: Blond haar, donker haar? Nee, kan allemaal niet.
0: Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dan gaan we weer een beetje praten alle Hitler. Dat doen we niet.
1: Nee, dat is ook heel eng. Nou, trouwens, dat gaat binnenkort wel gebeuren. Heb je wel gezien wat er met die verkiezing is gebeurd?
0: Nee,
1: maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Ja, weet je, nee, ik weet het niet. Want ik heb daar de grens getrokken. Ik had zoiets van, wie ben ik? Dat ik dat...
0: Nou, ik vraag...
1: Ik weet het niet.
0: Ik heb een stukje gelezen van Jan-Jaap van der Wal. Die heeft een dochter of een zoon, weet ik niet. Maar via een zoon Tover. Via een donor. En die wil nu weten wie de vader van Tover is eigenlijk.
1: Dus Jan-Jaap is de vader niet?
0: Nee, want dit is een donor. Dus die heeft inderdaad... Dus die is geïnteresseerd naar de meneer of mevrouw. Nou, meneer waarschijnlijk. Maar ja, vrouwen lijkt een beetje moeilijk. Maar
1: kind heeft daar wel recht op, vind ik. En daarom was voor mij daar de grens.
0: Ja, want zou dat?
1: Hetzelfde als je een kind adopteert. Ook overwogen. Maar goed, mijn ex wilde dat sowieso niet.
0: Nee.
1: En dan denk ik, dan moet je natuurlijk ook weten, voor mij hè, waar dat kind dan vandaan komt. En dan moet je zo'n kind ook de mogelijkheid geven om terug te gaan om de biologische ouders op te zoeken. Want ik denk dat je een gat in je leven hebt... Als je dat niet weet. Ik weet overigens ook dat er best veel kinderen zijn die niet van hun ouders zijn. Waar een of de ander dat niet van weet.
0: Dat is het verhaal natuurlijk.
1: Dat is ook een dingetje.
0: Of ze wel weten niet vertellen. Dat kan natuurlijk allemaal
1: gebeuren. Ja, precies. Kijk, als moeder, tenzij je het natuurlijk met drie mannen tegelijk doet op dezelfde avond... dan ben je wel king natuurlijk. Want jij weet wel hoe wat... Bij een man is het altijd een beetje lastig.
0: Bij een vrouw?
1: Nee, als vrouw weet jij het. Het gebeurt in jouw lijf.
0: Nee, maar goed. En daar ligt het verhaal natuurlijk. Kijk, een donor, daar kies je voor en alles. Dat begrijp ik allemaal. Voor toevallig, als vrouw zijnde heb je een hele lieve man. En je bent toch een keer verkeerd gegaan. Of fout gegaan. En van die andere man heb je dan een kindje.
1: Ja, dit is best een dingetje.
0: Dan is het beste als je tegen je hele lieve man zegt... Ja, goh, ik ben vreemd gegaan, maar ik heb een ander probleemje erbij. Zo'n kindje overgegeven.
1: Ja, ik denk
0: dat dat gewoon, als je toch een goed huwelijk hebt... dat je gewoon je mond dicht houdt. Maar je neemt wel het hele leven met je mee ook.
1: Zijn van die grafverhalen, dat je dat mee je graf inneemt.
0: Ja,
1: ik vind dat... Ik heb over een aantal van die dingen na moeten denken. Als je heel graag moeder wil worden. Ja. En ik vind het niet makkelijk.
0: Nee, ik heb bijvoorbeeld zelf, maar het heeft niks met donors te maken. Maar ik heb zelf, ik kwam erin dat ik een jaartje op 13, 14 was. Toen kwam ik erachter, via zoeken in boekjes en alles bij mijn ouders, dat mijn moeder en vader, die hadden ook nog eens een keer vroeger, dus die waren gescheiden. En die zijn met elkaar verder gegaan. Dan wist ik nooit als 13-jarige jongen, denk van ja, dat heb ik niks met jou te maken natuurlijk, want ik ben echt een kindje van mijn vader en van mijn moeder.
1: Maar ze zijn gescheiden geweest en?
0: En ik hoorde toch, en daar ben ik zo gigantisch kwaad over geworden. Dat heb weken geduurd voordat ik overeen was. Terwijl ik totaal niks met huwelijk te maken. Want dat is allemaal voor mij te doen. Was ik nog water.
1: Ja.
0: Dat is heel raar is dat. Het is,
1: Nou, weet je wat wel grappig... Waarom vertel je dat niet? Ik denk dat het te maken heeft met dat het in die tijd... was het natuurlijk gewoon dat je ging scheiden.
0: Ik was 12, 13, dus misschien dat ze op de mijn was verteld hadden. Ik weet nog alleen mijn bladeren van over mijn paspoort of zo. Ergens zag ik een kastje en ik zei paspoort. En hey, hoe zit dat?
1: Als je nu het hebt over met de paplepel gegoten krijgen. Je moet dus gewoon vanaf de geboorte van je kind... We zijn een keer eerder getrouwd geweest. Hè? Ja, we zijn nou een keer, ja, dat je dat dan gewoon eerlijk vertelt. Nooit echt, wachten tot 12, want dan komt het niet goed.
0: Dat is oorlog geweest. We gaan even luisteren naar Karin Bloemen. Die zegt dat Amsterdam ook doodgaat.
1: Oké, ging jij dood dan? Nee, toch?
0: Nee, ik ging zeker niet dood.

0: Gouden Tijden, hè, Karen en de beste zangers.
1: Nou, dit is net een nieuw liedje van haar, maar hoe oud zal ze wezen?
0: Karen is ongeveer ietsje ouder dan ik.
1: Oké.
0: Okay. Is een zestiger, hè?
1: Oké, ik wou net zeggen, die oude taat, die geraakt ook niet van het...
0: Nee, maar zij is gewoon goed. Ze is ook heel grappig. Ik heb er eens een...
1: Zoals bij de vorig jaar was ze bij de beste zangers.
0: Ja, maar kijk, dan heb je dus wel even wat anders.
1: Ja, heb je wel andere kaliber. Ja,
0: dat vind ik. Zij is gewoon hartstikke goed. Dus dat hoor je ook. Nou, trouwens, dat liedje werd ook gezongen door...
1: Bente.
0: Nee, je had die band Rondé.
1: Ja.
0: En de zanger daarvan, dat weet jij, want dat is jouw... de zangeres van Rondé zong dit nummer ook.
1: Komen we straks op terug.
0: Dus dat. Nou, gaan we het even hebben over André van Duin.
1: Oh, ik denk dat je over de viaducten gaat praten. Maar oké, eerst André van Duin.
0: Ja, eerst even André van Duin. Ik vind André van Duin helemaal niet leuk.
1: Oh, ik vind hem altijd heel leuk.
0: Oké, ik vond hem niet leuk. Ik vind hem wel leuk trouwens met De Beste Bakkers, heet dat. Heel Holland Bakt.
1: Oh nee, daar vind ik er weer niks aan.
0: Nou, dat vind ik wel grappig. Ik vond al die sketches daar moet je mij niet voor bellen.
1: Maar als ze met een bootje varen door Nederland,
0: ja,
1: dan vind je ook niks.
0: Okay. Nee. Maar goed, hij heeft een nieuw programma, Beestenboel.
1: Ja.
0: Dat doet hij samen met Jannie van der Heijden. En dan komt ook een beetje dat Animal Crackers terug. Dat hij die dieren een beetje laat lullen. Nou, allemaal gezellig. En toen kreeg ik ineens heimwee. Naar de Dik voor Mekaar show.
1: Dik voor Mekaar show,
0: want
1: ja.
0: Dat vind dat ik vond dus je wel iets, leuk. Ja, dat vond ik briljant. Dat was altijd op zaterdag. En volgens mij is dat jaren geweest. Elke keer natuurlijk ook gewoon hetzelfde. Hè? Meneer de Groot en ome Joop en Harry
1: Nack. Had je ook de NML Kerkers erin zitten? Volgens mij wel.
0: Nee, dat was toen niet.
1: Oh, dat was toen.
0: Nee, dat is later. Hij heeft zo'n apart programma gehad. Maar ik vond dat... Ja, de Dik voor Mekaar show vond ik echt legendarisch. Ja. Dat mag hij van mij zo weer doen. Nee, ik weet niet wat ik heb, maar dan... Zit ik naar zo'n sketch te kijken. Het is altijd een beetje de lach of ik schiet show idee. En dan... Ja, hij staat dan dom te doen. En die Frans van Duschoten, die staat heel intellectueel te doen. Ik kon er nooit zo om lachen.
1: Ik kan me nog herinneren dat hij... Toen was ik ook een jongen. Was misschien wel die 13, 14-jarige jongen waar ik net over had. En toen zag ik voor het eerst heb ik André van Duin gezien.
0: Oké, en toen?
1: Met zijn rode haar en alles. Mijn vader vond hem geweldig.
0: Nou, die
1: mijn moeder vond er niks
0: aan. Hij was een bandparodist, dat was
1: toen,
0: geweldig.
1: Ja, wij waren enig een beetje in de buurt die televisie hadden. Zo kwam ook het verhaal wel uit. Maar ik vond het echt de moeite waard, ja.
0: Maar vond jij die shows dus nou, dan gaat hij met mevrouw de Bok, gaat hij dansen.
1: Ja, vind ik leuk.
0: En dan belanden ze in die plas. Daar kan je natuurlijk eindeloos al op wachten. Ja?
1: Dat is dom, een show, maar het is wel, ja, vond het leuk, ja.
0: Oké, goed. Ja, zijn we het weer niet eens. Maar dat moet ook,
1: dat
0: hè,
1: maakt
0: voor dit programma.
1: Uit,
0: dat is prima.
1: Ja,
0: nee.
1: Lijkt je wel vrouwenman, zeg.
0: Ja, hou op, zeg. Nou ja, vrouwenman, het is toch ook wel handig dat je het af en toe eens bent?
1: Ja, oké, goed.
0: Kijk, ik bedoel, ik hoef met jou niet te wonen, maar het is af en toe het eens zijn is toch wel grappig?
1: Ja, we zijn, ik en José zijn vaak over ook met dingen eens.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Oké, ook over André van Duin?
1: Dat weet je, ja, nee, ze vindt zij niet zo leuk. Kijk,
0: dat snap ik.
1: Ja.
0: Ik snap José. José... Die komt normaal altijd nog wel even door op de telefoon. Maar vanavond, waar is ze?
1: Nee, weet ik niet waar ze is.
0: Wat is ze aan het doen?
1: Ik denk dat ze thuis is.
0: Oh, nou, misschien krijg
1: je maar goed,
0: je
1: had net even heel gauw AFD, Duitsland. Je raakt helemaal in paniek.
0: Nou ja, ik schrok daar wel een beetje van. Ja, dat er weer zo'n griezelige partij. En het is natuurlijk niet alleen in Duitsland... He, dus dat komt op, dat vind ik eng, ja.
1: Ja, maar je moet wel, tenminste zo kijk ik er ook een beetje tegenaan. Dit is hetzelfde als een Wilders-constructie. Wat hoor je nu over Wilders? Nog ook niks meer. Maar je moet wel denken, die AFD, dus inderdaad waar ze nu gewonnen hebben, dat was in het voormalig Oost-Duitsland. En we wonen nog steeds, ja, klinkt heel raar, maar dan lopen toch... Ik ben een aantal keren met Bempton evenement toen in Oost-Duitsland geweest. En het is toch een ander soort... Nee, niet anders. Hoe moet ik dat nu zeggen? Die hebben al jaren onder de Russische gezeten. En is uiteindelijk is het erger. Wanneer zijn ze Oost- en West-Duitsland geworden? Wanneer is het bij elkaar?
0: Nou, dat is al een poosje geleden.
1: Ja, maar
0: hoor.
1: Dat zit wel in generaties. Dat is niet zo 1, 2, 3 uit. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n AfD daar makkelijker wint dan dat hij in rondom Berlijn. Of
0: maar
1: rondom,
0: wat is de reden dan dat je dat zou willen stemmen?
1: Nou ja, ik weet het niet. Ze hebben eigenlijk dezelfde soort, in mijn ogen, zover als ik het heb begrepen, net dezelfde soort standpunten als een bepaalde partij in Nederland zit, heeft.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb daar toch moeite mee. Ik vind dat best heftig.
1: Ja.
0: En ik schrik daar ook van. Dan denk ik, nou hebben we dan helemaal niks geleerd van die Tweede Wereldoorlog?
1: Nou ja, daar wordt natuurlijk heel snel aan toegewezen. Maar
0: ik zeg niet dat ze dat gaan doen, maar toch.
1: Ik denk niet dat dat reëel is. Maar goed, dat heb je natuurlijk met in Frankrijk ook. Met
0: kijk, in die tijd hadden we alleen nog maar Radio Oranje. Maar hoe heette toen was het ook? Van dat is niet reëel, maar het is wel gebeurd.
1: Er was gisteren een paar sketches op de tv. En ik zie je naar een foto te kijken. Hij lacht altijd.
0: Ja, dat deed Hitler niet, hè?
1: Nee, we gaan het niet vergelijken met Hitler. Dat,
0: nee, maar ik vind
1: het
0: gewoon... Ik vind het niet fijn.
1: Maar ja, nou goed. Misschien dat de gevestigde orde een beetje wakker wordt. Dat is natuurlijk in Nederland hier ook gebeurd.
0: Ja, maar goed. Laten we het niet over politiek gaan hebben. Dat ik weet het niet. Ik schrik er toch wel een beetje van, ja. Dat is wat ik ervan vind.
1: Het zal zeker niet mijn partij wezen. Maar ik vind ook daardoor wordt de gevestigde orde ook een beetje wakker. Zo zie je in Nederland ook gebeurt. Plotseling had jij gedacht 4, 5 jaar geleden dat D66 een premier zou gaan voeren? Dus ook doordat
0: nou,
1: er ook
0: die
1: al
0: hebben al een paar keer flink gewonnen. Dus dat is natuurlijk wel een teken.
1: Ja, maar waarvoor hebben ze... ze hebben weer een heleboel... Denk ik. Maar goed, ik zie misschien verkeerd. Een heleboel kiezers bij Wilders weggehaald. En al soort dingen meer. Dus je krijgt een beetje... Ik ben er helemaal niet zo bang. Ik wil niet D66 hoef ik zeker niet hiermee te vergelijken. Hoor. Maar tegenovergestelde zelf. Maar goed, doordat Wilders niks heeft gehaald... zijn er weer een heleboel de kiezers overgestapt naar D66, et cetera.
0: Ja, nou ja, goed. Weet je, het grote probleem is natuurlijk dat wij... Ik heb helemaal geen verstand van politiek. Maar wat ik wel zie is dat... Er zijn denk ik te veel partijen en dan moet er aan alle kanten water bij de wijn. Je kunt beter gewoon Trump hebben.
1: Ja,
0: die
1: goed,
0: maakt gewoon de dienst uit.
1: Gaan
0: die bepaalt
1: Amerika.
0: Gewoon wat
1: heb
0: er gaat gebeuren.
1: Heb je de Republikeinen en Democraten? Nou, daar kan je ook nergens verkiezen voor de rest.
0: Nee, ik weet het. Ik weet niet. Ik geloof een beetje meer in wat liever voor elkaar zijn.
1: Wat sowieso.
0: Laten we het daar maar eens over.
1: Wat sowieso. Wat voor muziek heb jij?
0: Wat heb ik voor muziek? Human Nature had ik. Dat is best een lekker nummer. Luister maar. Kan je hebben. Michael Jackson.

0: Ja, nu zijn we naast gaan het zoeken naar de Golden Buzzer van Holland Got Talent, maar ja.
1: Nou. Ja, gelijk een Golden Buzzer. Er komt even wat reclame en dan komt hij er zo aan.
0: Ja, is dat zo? Dat weet ik eigenlijk.
1: Ja, er waren een stel hele jonge meiden die gingen als een... Ik denk dat die nu... Ja, nu wordt... Ja, deze.
0: Ja, ja, maar praat even verder.
1: Ja, waanzinnig. Die kan misschien nog even zo'n stukje terug zetten. Ja, nou ja, goed. Ik vind Got Talent leuk. Ik vind het is nu een Nederlands-Belgische co-productie. En wat ik heel jammer vind, is dat Chantal Jansen het presenteert en niet in de jury zit.
0: Ja.
1: Omdat zij voor iedereen echt altijd iets liefs heeft. Ik weet, dat doet ze gewoon hartstikke leuk. Die mensen die staan daar natuurlijk toch maar op dat podium. En nou ja, goed, dat doet ze nu aan de andere kant. Maar ik vind het een beetje jammer. Ja, we moeten denk ik even een beetje wennen aan de nieuwe setting, maar er waren toch wel weer een paar optredens dat ik denk, ja, wow. Onder andere, ik weet niet eens hoe die groep heet, maar ze kregen direct een Golden Buzzer.
0: We gaan
1: hartstikke jonge meiden.
0: Ik heb maar één minuut van ze, want dus
1: nou, dat geeft niet als meer dan zat. Hartstikke
0: daar
1: strak.
0: Komt hij aan.

0: Het nieuwe seizoen van Holland's Got Talent is begonnen en de allerjongste meidengroep steelt meteen de harten van het publiek.
1: Oh, wat gezellig!
0: En hun grootste droom? Dat is beroemd worden. Dan is het eindelijk tijd voor The Act. Ze blazen de jury volledig omver en krijgen de ene na de andere lovende reactie. Eén jurylid in het bijzonder was helemaal weg van de meidengroep.
2: Ik ben zo. En weet je waarom? Ik ga niks zeggen, maar ik ga wel iets doen.
1: Oh.

0: Was dit een terechte golden buzzer?
1: Ja.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Dat vond ik ook. Ik had ook gedrukt.
2: Maar goed, het ging wel heel snel. Is slechte opnames nu, dus wel weer jammer.
1: Maar ja,
2: goed,
1: dat is jammer, hè. Maar goed, je had pas een uur de tijd om het op te zoeken. Ja, dus dat maakt het uit.
2: Deze zouden we niet opzoeken. We zouden dat andere jongetje opzoeken.
1: Nee, maar je moet een beetje opschieten hier achter die knoppen. Hè? Nou,
2: dan.
1: Ik heb even contact met jouw Ega.
2: Ja.
1: Even kijken hoor. Ik vroeg namelijk of ze André van Duin met een M, want ik had me vertiept, maar daar kreeg ik dan geen commentaar op, leuk vindt. Nou, ze vindt het vaak voorspelbaar. Dus niet per se. Dus jij moet er in je eentje naar kijken.
2: B. Meldik Figolino.
1: En dan moet je ook even vertellen waarom.
2: Nou, vertel maar.
1: Ja, die zat in America's Got Talent. Ja. En die zag ik vorige week, of weet ik veel wat. En toen dacht ik, now we're talking. Dus let op, een hele jonge jongen, 10 jaar oud.

0: Ja, dan denk je dat er een heel muziekkorps achter staat, maar hij doet iets eentje.
1: Ja, en weet je wat nou jammer is? Dat je zijn naam niet zo heel goed kan onthouden. Nee. Anders zou ik zeggen van, watch it voor de komende tijd. Maar dit is toch wel gewoon niet te geloven. Zo'n jongen van 10, zijn gitaar hangt aan hem, die is eigenlijk te groot. Maar het maakt hem allemaal niks uit. Gaat gewoon uit zijn plaat. Heerlijk. Daar word ik blij van.
0: Ja, dat is wel. Trouwens, voor degene die ook American Got Talent wil volgen, op nummertje 8. Is dat RTL 8? Nee, NPO 8.
1: Of RTL 5? Ik weet het ook niet zeker.
0: Oh, 8.
1: Nou, de jongen, voor degene die het op wil schrijven of ineens denkt van, heus, heeft het ooit gezegd? B. Melnik Virgolino.
0: Nou, goed voor
1: heel eerlijk te zijn, uit vorig jaar was dit een seizoen. Het zal wel weer een golden buzzer zijn geweest, maar gewoon leuk.
0: Ja, ja. Zeker. Oké, okay, wat hebben we nog meer? B&B voor, gaan we even B&B over liefde of vol liefde praten?
1: Ja, dat kan.
0: En ja, nou, het begint langs. Voor mij stopt het deze week.
1: We zitten aan de ontknoping. Volgens mij krijgen we donderdag of zoiets de reunie.
0: Ja? Gaat het ook zo snel?
1: Ja, dus zo snel gaat het.
0: Er zijn er al twee, zijn er al helemaal afgesloten in het hele verhaal. Meerdere trouwens.
1: Ja, nou, misschien moeten we ze dan even doornemen. Moeten we Donatella, moeten we daar maar even mee beginnen?
0: Laten we daar
1: oftewel
0: maar even mee
1: Caroline.
0: Beginnen, ja. Ja, ja.
1: Dat was trouwens nog wel grappig. Mijn grote vriend die ik elke week benoem. Dat is Rick Evers en die schrijft erover. Ik ga toch even een klein stukje doen, dat is wel grappig. Arie is degene die over is. We gaan het zo nog wel even over de man hebben die een wereldrecord, hoe lang kan ik ergens blijven, heeft verbroken. Maar goed, Arie is voorlopig gebleven. En hij zegt dan van, Arie die doet alle klussen. En dat zijn onder andere grasmaaien 6 keer, zwembad schoonmaken 16 keer, terras vegen 24 keer, terras schoonspuiten 24 keer, droogmolen repareren 2 keer. Hondenpoep rapen 1461 keer. Snoeiwerkzaamheden 12 keer. Moet nog verder. Onkruid wieden. Bladeren uit het zwembad vissen. Planten water geven. Dode planten alsnog water geven. Kliko zoeken. Kees zoeken. Kees roepen. Schutting repareren.
0: Stoppen maar.
1: Tosties maken. Verlengsnoer uitrollen. Hond per ongeluk nat spuiten. Nou ja, bladibla.
0: Het mooiste van hem vond ik gisteravond. Vond ik dat die andere meneer binnenkwam. Die Amerikaan binnenkwam. Een Amerikaanse Nederlander die in Barneveld woont. En die ging daar zitten op het terras. En Arie ging gewoon toch geen ghost met zijn zijn grasmachine. Ging hij gewoon
1: ging er
0: door.
1: Gewoon omheen. Maar hij crashed hè, met die grasmachine.
0: Ja,
1: ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Ja.
1: Maar wat ook gebeurde. Ja, sorry hoor. Maar Jeff, die kwam uit Amerika.
0: Ja.
1: Ik weet niet of Jeff van origine Nederlander is en in Amerika is geweest. Of dat hij Amerika is en per ongeluk in Nederland is gedeponeerd. Ik heb geen idee. Maar je hoort wel behoorlijk dat Jeff een accent heeft. En ja, Jeff bleef. Het eerste wat ik heel erg vond, dan krijgt hij een cola. En dan heeft hij nog 3/4 cola. En dan zegt hij, mag ik nog een cola? Dat ik denk, hoe dan?
0: Maar oh, wist hij goed het antwoord.
1: Dat kreeg hij ook niet. Nou, het tweede was dat hij met dat rode boekje, moet je nagaan, je gaat een gesprek voeren.
0: Mao Zedong, hoe heet ook weer die Chinees?
1: Ja,
0: Mao,
1: Chinees, maar er zat een hartje op, hè?
0: Oh, okay.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar dan ging hij dus gewoon vragen stellen die hij van tevoren in zijn. Ja. Dat heb ik hier ook bij de radio, maar dat heeft een iets andere reden.
0: Nee, klopt.
1: Dus nou, dat kwartje viel ook niet. Nou, volgens mij is
0: en
1: hij.
0: En zij
1: er
0: werd kwaad op het feit dat hij niet. Nee, hij werd kwaad op haar dat zij niet ging vragen stellen. Die man had het alleen maar.

0: Thomas, die heeft gekozen. Is het je trouwens opgevallen dat die Anna... Ja, het is zo jammer, dat, is joh, dat we hier geen camera's hebben. Ja. Ik heb... ik zal even kijken of ik hem... Ken je nog dat met dat handje, die Addams Family?
1: Ja.
0: Ik heb hem speciaal voor jou even opgezocht.
1: Ja, ze lijkt er een beetje op.
0: Ze lijkt op die vrouw van Addams Family. Ja. Dus zoek maar even op thuis. Ja. Dus ik ben blij dat hij voor Max heeft gekozen. En ik weet niet of dat goed komt, maar dat hebben ze wel gefixt, toch?
1: Nou, ik denk het wel. Ja, alhoewel die Maxi... Ja, Maxi heet ze.
0: Oh, Maxi.
1: Maxi, die weet er niet wat ze mee aan moet. Dat is ook een wereldvreemd kind.
0: Ze komt uit Volendam, hè?
1: Ja, maar dan zou je zeggen, Volendam ben je juist zeker niet wereldvreemd.
0: Ik weet het ook niet, joh.
1: Ze weet niet hoe ze met hem aan moet gaan. Nou ja, oké, okay, nou, nee. Zoen dan. Maar dan houdt het ook wel een beetje op weer, denk ik.
0: Iris, zijn we daar al klaar mee? Ja, daar zijn we klaar mee, hè?
1: Ja, die is gebeurd, ja.
0: Die heeft
1: niemand overgehouden.
0: Het kamp is afgebroken. Ja. That's it.
1: En dan hebben we Fred. Nou, die komt vanavond denk ik nog wel. Maar die,
0: Fred gaan we het zo meteen na de muziek even over hebben. Ja. En ja, sorry hoor. Maar dan moeten we het toch ook nog even over Mireille hebben. Mireille.
1: Die kasteeldame.
0: Ja, die laat die darter. Want dat is een dartkampioen.
1: Ja, dat Dick Bartels.
0: Dat heb ik namelijk ook even gecheckt. Want ik denk, ik zit wel eens naar dat darten te kijken. En ik kom nooit verder dan Raymond van Barneveld. En,
1: nou, jij zegt dart is geen biljartkampioen.
0: Nee, dartkampioen. Ja, maar het klopt wel. Dat heb ik nagezocht. Maar die gingen met z'n tweeën zagen. En hij ging met een elektrische zaag of zo'n kettingzaag ging die zagen. En daar werd zij niet goed van. Dus dat ging helemaal mis. Maar ze werden ook een beetje giftig op elkaar. Had je dat door?
1: Ja.
0: Dat hij zei van ik zorg het hele bos om. En wat zit je nou te zeuren? Dus het was wel... Ja, het was wel TV, man. Maar goed, hij kan ook naar huis. Dus klaar. Wie hebben we nog meer?
1: Nou, dat is
0: die andere man blijft
1: beetje...
0: over als klusjesman. Dus dat is ook zielig.
1: Ja, er blijft niemand over. De enige die een kans hebben, dat is inderdaad de Maxi. En voor de rest eigenlijk niemand, denk ik.
0: Nou, oh ja, die, nee,
1: twee
0: meiden, nog...
1: die twee lesbiennes, die zijn halfwege eruit gestapt.
0: Ja, maar die zijn ook klaar. Die,
1: is ook alweer gebeurd?
0: Nee, had ze flatse Tara.
1: En dan Paul, nou ja, dat, die zullen vanavond wel krijgen.
0: Ja,
1: dat
0: Paul
1: zal ook
0: krijgen we vanavond. En wie hebben we dan? Dan gaan we straks doen we even onze grote vriend, want dat is toch wel een verhaal, hè, Fred.
1: Fred, ja, pas.
0: Fred, ja, Eline, ja, die stuurt die man weg. En die komt nog wel een keer op visite.
1: Dat kan er wat worden, denk ik.
0: Ja.
1: En dan houdt het een klein beetje op. Nisha,
0: ja, Nisha
1: die is al klaar.
0: Die is al los. Paul vanavond. Thomas is geregeld.
1: Oh, ja, Timothy.
0: Hoe zit het daarmee?
1: Timothy, nou, dat is gewoon... als ik alle geluiden moet horen op internet... dan is het één grote puinhoop. Maar goed, maakt niet zoveel uit. We gaan even vallen. En Marije dan. Nou, we gaan zijn muziek luisteren. Maar ik ben aan de beurt. Ben jij aan de beurt?
0: Nee, jij bent aan de beurt. En dan bewaren we nog... Wat had jij net? Wat hadden we net voor muziekje
1: trouwens? Oh, dat weet ik niet meer. Ik zeg, gauw doen. Ups.
0: Ja, jammer. Mag ik er zo twee?

0: Dat was Berend.
1: Ja, nou zouden we het over Fred hebben, maar ineens realiseer ik me dat... Was Fred er nou wel of niet gisteren?
0: Nee, gisteren was Fred er niet.
1: Nou ja, de ellende is natuurlijk, onze Sabina is vertrokken. Hij dacht dat hij die Sabina wel eventjes...
0: Sabina is die blonde met die hele dikke lippen en nog veel meer dik.
1: Ja, het had een dochter van Donatella, Caroline, kunnen zijn, toch? Ja,
0: nou, ik denk dat Donatella vroeger knapper was dan die Sabina.
1: Ja, maar voor Sabina is het ook geen vroeger meer, hè? Die is inmiddels ook 47.
0: Oh,
1: maar goed,
0: nou ja, goed, oké.
1: Even kijken. Ja, weet je, ik weet dat Fred zei dat hij doetemoe was.
0: Toen was Sabine er nog.
1: Ja, maar nu is Sabine weg. En nou gaat hij volgens mij
0: Gaat hij er volop, ja.
1: Maar Doete is verliefd, hè?
0: Nee, ze heeft gezegd, ze voelt wat, ja. Inderdaad. Nou, laten we even, ik denk dat vanavond wat gekomen.
1: Kan je daar wat bij voorstellen?
0: Ja, natuurlijk, kriebelt in je buik.
1: Nee, ik kan me niks voorstellen bij Fred, dat bedoel ik. Echt
0: ja,
1: niet.
0: Ja, goed.
1: Nou ja. Nee, want ik dacht, oh leuk, we gaan het even hebben over Fred. Want het blijft natuurlijk, weet je, als Fred er niet is, is er eigenlijk ook niet veel aan.
0: Fred en Donatella, die zegt, en Timothy vind ik ook knap.
1: Ja, nou, dus
0: dat is ook knap, maar
1: dat
0: vind ik knapper. Maar die vind ik, dat geeft wat inderdaad.
1: Nou, niet heel veel erover te vertellen, hè? Schiet niet echt op.
0: Nee, maar dat maakt er niet zo. Je hebt dan al meer nieuws.
1: Nou, moet je eens luisteren.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen, altijd vraag ik, hè, van hoeveel mensen luisteren er naar mijn programma, hashtag over dieren. En jij zegt al 2,5 jaar, heel braaf, geen idee. Want dan kunnen we die weten. En hoe heet het, wat ik nu gevonden heb, in Nederland luisteren dagelijks bijna 11 miljoen mensen, meer dan 7 op de 10 inwoners, naar audio, waarvan live radio het grootste aandeel heeft.
0: Oké. Okay.
1: Dus er wordt hartstikke veel
0: naar... Dat zijn de meeste mensen die in de auto zitten dan.
1: Hè?
0: In de auto's heb je de radio aan, vind ik.
1: Ja, ik zou niet zonder radio kunnen. Of je moet, maar goed, dat hebben we ook tegenwoordig niet meer, een cd'tje erin pletteren.
0: Nou, die zitten niet meer in de auto's.
1: Ja, nee, in mijn Fiat nog wel. Dus daar kon ik heel leuk mee rondrommelen.
0: Ja, maar die Fiat heb je ook ingeluisterd, geleverd.
1: Ja, met cd-spelen. Ik denk ook met cd en al. Want ik kan maar zo voorstellen dat dat ding er niet meer uitkwam.
0: Nee,
1: dat is vaker gehad. Maar goed, doe maar. Ja, dus dat. Maar ik heb ook nog iets over... dat zelfs lucht bij de benzinepomp niet gratis is. Maar dat doen we na het volgende liedje.
0: Ja. Hey, even wachten nog. Want ik zie eventjes de landelijke OV-staking. En we denken, morgen ligt alles gewoon stil. Hè? Ga maar niet te snel op, hoor, want het is alleen maar files. Nou ja, als je richting Nijkerk gaat, dan heb je geen file. Maar...
1: Ik heb zo'n mazzel. Ik moest eigenlijk morgen... Ik werk voor een makelaar. Had ik 3 klussen en die zijn verzet naar vrijdag.
0: Ja.
1: Dus ik ben morgen thuis.
0: Ja, want het had er geen enkele... Kijk, de enige weg die richting goed is, de A28 naar Nijkerk toe. Die is rustig.
1: Was de A28 vandaag ook niet dicht?
0: Ja, natuurlijk. Nijkerk is die
1: maar
0: de viaduct...
1: Maar was dat voor dit?
0: Nee. Het was gewoon afgesloten, die viaducten. Dat zakt in elkaar.
1: Een viaduct?
0: Zand loopt er onderdoor.
1: Oh, ja, wat grappig.
0: Jij
1: luistert nooit naar het nieuws. Ja, nee, dat is toch ook weer naar het nieuws?
0: Gisteren is hij plotseling afgesloten in 28.
1: Oké, maar er is niemand doorheen gestort.
0: Dus dat is tussen Zwolle en Apeldoorn komt er geen enkele auto meer doorheen.
1: Hoe lang duurt
0: Zwolle
1: dat?
0: Zwolle en Amersfoort. Nou, ze hopen dat die donderdag weer open kan. Ze zijn er nu achtergekomen dat het zand onder de pijlers weggestroomd is. Dus dat moeten ze oplossen. Maar zo krijgen we de komende jaren al meer van dat soort problemen.
1: Ja, ik heb begrepen dat de noordelijke provincies is geen geld om die dingen te repareren. Dus dat is ook alweer wat. En het tweede is, het doet me ineens denken aan die brug in Italië. Waar je dan gezellig overheen rijdt.
0: Ja,
1: en ineens
0: brug die viel om.
1: Maar het effect als je met je auto eroverheen rijdt is hetzelfde. Drama.
0: Man-eater.
1: Ja, absoluut. Hall and Oates.

0: veel mee. Alleen die meneer op de Dreefse weg die zo hard reed, dat vind ik raar.
1: Een Italiaan wordt betrapt met een krokodillenkoffer kop in de koffer op het vliegveld.
0: Oké.
1: Okay, moet toch knettergek wezen.
0: Maar alleen met bot?
1: Een kop alleen, ja, niet de rest. Nou, dat kon niet in zijn koffer.
0: Nee, maar heb je het dan over een skelet? Of?
1: Nee, hier een foto. Je ziet de foto. Complete kop gewoon.
0: Gadverdamme. En waarom deed hij dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar goed, dat hij gek is.
0: Ja, nee, dan moet je lezen.
1: Ja, dan moet je allemaal gaan lezen. Maar hij riskeerde wel een boete van 20.000 tot 200.000 euro. Of een gevangenisstraf van 6 maanden tot een jaar.
0: Had hij dat dier zelf geslacht?
1: Nou, dat weet ik niet. Dus daar zat er geloof ik niet bij. Maar goed, hij vond het leuk om mee te nemen. De een of andere. Moet je even kijken.
0: Ja. Ik wist het is trouwens, jammer dat we geen beeld hebben.
1: Ik wist trouwens niet dat krokodillen een beveiligd gebeuren waren.
0: Ja, nou ja, je kan toch, weet je, dat zijn ook mensen die plukken het hele koraal overal leeg.
1: Ja, maar weet je dat die beveiligd is. Of weet dat. Maar goed, dit was een speciaal. Niet alle krokodillen zijn volgens mij beschermd. Maar goed, beveiligd, beschermd. Maar ja, goed.
0: We weten niet wat dit voor krokodil. Hij ziet er heel normaal uit.
1: Ja, we zijn raar. Nou, we moeten er tussen. Maar goed, maakt allemaal niet zo uit. Het gaat me niet zo over die krokodil. Maar dat iemand zijn malle hersens haalt om dat in zijn koffer te stoppen. En weet dat hij gepakt wordt.
0: Ja.
1: Die gaat
0: elke
1: koffer gaat door zijn machine heen.
0: Het is een hele rare foto. Die bek is opengesperd. Ja. En ik zat net. Er ligt een papiertje bij. Je zou hem kunnen gebruiken als gatenprik. Ken je dat? Hoe noem je dat? Een perforator.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Schrikkelijk. Maar ik vind het gewoon verdrietig. Dit doe je niet.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Dat is ook weer zo wat.
1: Wat heb jij? Jammer,
0: nou, ik heb nog iets. Dat is niet nieuws, maar dat is iets wat ik. Ik had een huwelijk in een kasteel afgelopen zaterdag. En dat was gewoon heel mooi. Dat huwelijk was buiten. En gewoon heel bijzonder. En dat was wel grappig. Er stonden 3 mensen een beetje te zingen. En nou, er zijn een aantal gasten daar die pretenderen dat ze alles van muziek weten. En ik zat te luisteren. Ik denk, ja, ik ken dit liedje, maar ik weet niet wat het is. Dus ik vroeg aan iedereen van, hallo, wat was dat liedje? Nobody knows. En dan denk ik, ja, dan moet ik zelf maar weer, want ik kan niet slapen tot ik het weet. En ik heb het ontdekt. Zal ik hem even draaien?
1: Even
0: vind jij vast leuk?

0: Nou, leuk hoor. Dat is Marco Borsato.
1: Borsato. En ook knap weer dat ik er dan weer achter kom, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Terwijl nobody knows.
0: Hé, hey, maar Stevie Wonder.
1: Ik wil graag iets vertellen, maar wij moeten even een programma doen, Ben.
2: Nee, voordat... Ik wil je laten zien, je hoeft niet te reageren.
0: Stevie Wonder komt in oktober in Ziggo Dome.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Dan ben je 76 en dan ga jij eens even kijken of je een liedje kan vinden over Stevie Wonder. Praat ik het nog wel even vol, want wij zijn er, gaan er langzamerhand uit te luisteren. Ik had heel graag Pommelien willen laten horen, maar ja, ik krijg hier allerlei lelijke gezichten, et cetera. Dus volgende week gaan we gewoon Pommelien een paar keer uitdraaien achter elkaar. Hebben we Stevie Wonder? Ja, we hebben Stevie Wonder. Die komt 28 oktober in Ziggo Dome. Ik denk dat die al inmiddels al totaal uitverkocht is. Vanwege zijn 50-jarig bestaan.
1: Ja, en jij hebt het nu over in de 70, hou op man.
0: Hij is 76.
1: Ja, maar er zijn artiesten die zijn verrende weet ik veel wat.
0: Ja, die
1: dus
0: kunnen
1: dat
0: ook,
1: moet allemaal kunnen.
0: Die kunnen ook niet meer zingen dan, maar goed. We gaan luisteren.
1: Gelijk zingen.
0: Een hele prettige avond en veel plezier met Ben met Stemloos.
1: En met Stevie voor
0: en
1: de laatste
0: Stevie
1: minuten.
0: Wonder.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A325 Arnhem richting Duitsland. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij Nijmegen. Nu heb je tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
7: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. En deze natte Elburgavond. Mijn dank aan Rob en Ellen voor het voorafgaande programma. U heeft weer een hoop informatie gehoord. Maar vanavond iets minder informatie, maar meer muziek. Goed, een iets gewijzigde lijst, want ik had eerst een mooie lijst, maar dat was een beetje de top 40 langslopen. Maar ik ben toch van gedachten veranderd. We gaan naar de gitarist, een belangrijke gitarist van The Shadows, Hank Marvin. We gaan naar 1992.

ongetwijfeld herkend, is een nummer van Cliff Richard natuurlijk, Living Doll. En natuurlijk, Hank Marvin speelde toen samen met de Shadows met hetzelfde nummer, Living Doll. We gaan de top 40 gaan we even bekijken. We gaan naar 1973 en ik zag het zelf dat het op Aaron een keer stond. Dat het nummer Dance with the Devil van Cozy Powell.

Crossy Powell, Dance with the Devil. Ja, je zou eindelijk zeggen dans in de regen, want op dit moment is het 16 graden in Elburg en er hangt een enorm groot regengebied boven Elburg. En het is ook nog een beetje rood op de buienradar, dus dat kan nogal heftig worden. Goed, we gaan naar een hele andere groep. We gaan naar een rock-instrumentale band. Die heeft Nederlandse leden en Indonesische bandleden. De Desperates, ik had er nog nooit van gehoord, maar het heeft toch wel iets te maken met Japan. Little Geisha.

Zeg maar, we waren even in Japan met Little Geisha met het Desperate. Het was 1995. We gaan naar een muziekinstrument die ik eigenlijk volgens mij nog nooit sinds die tijd dat ik stemloos doe gedraaid heb. Een muziekinstrument als de harp. Nee, volgens mij niet. En Andreas Vollenweider, dat is iemand die toch heel veel harp-cd's gemaakt heeft. En dit is er een uit 1989, het Dance with the Lion.

0: met recht Dance with the Line, want die hoor je nog even op de achtergrond. We gaan naar het mooie plaat.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: Ja, die is onder andere van Herb Alpert, de Brasilia. Die is in 1966.

Herb Alpert, ook wel bekend van This Sky Is In Love With You. Maar dat was een vocale versie van Herb Alpert. Bij het doorzoeken van de top 40 uit 1974. Ja, dan denk je, ja, wat voor instrumentaal nummer was dat toen? Ja, we hadden toen in 1974 natuurlijk een beetje meer de aandacht op Veronica zelf gericht. Ook op de top 40 van 1974. Maar Dan the Banjo Man, ik had er eigenlijk niet meer aan gedacht eerlijk gezegd. Maar laten we dat maar eens gaan luisteren.

0: Stemmers met de avondspecial.
1: De avondspecial, dat betekent, we gaan naar Kenny T. Met een klein, kort verhaal over informatie. Kenneth Bruce Korelick, beter bekend als zijn artiestennaam Kenny T, is een saxofonist die hoofdzakelijk sopraansaxofoon speelt, maar soms ook op alt of tenor is te horen. Korelick is met totaal van 75 miljoen wereldwijd verkochte albums een van de best verkopende instrumentale artiesten. Zijn stijl wordt meestal onder smooth jazz of easy listening gerangschikt. Smooth jazz is een genre binnen de jazz dat net als Kenny T controversieel is vanwege het commerciële karakter. Kenny T echte doorbraak kwam met zijn vierde album New Tones, dat naar nummer 1 piekte op de Billboard Contemporary Jazz Albums Charts 1988. Het album bevatte de instrumentale single Songbird. Daar gaan we ook straks naar luisteren. Kenny G.

My Heart Will Go On. Dat is de Love Team van Titanic. Natuurlijk wel heel bekend. Ook al bekend door Celine Dion. We gaan naar de bekende 1987, waar ik het net over had in het verhaal. Songbird.

Kennedy die zakt al heel snel weg. Goed, we gaan naar het laatste nummer van de special. The Moment. Het is 1996.

was het nummer The Moment van Kennedy. En dit is ook het moment om de special af te sluiten. We gaan naar Exception. Weet wel, met Rick van der Linden en zijn vrouw. Volgens mij was dat Penny de Jager die altijd stond te dansen tijdens Top-Op als er geen filmpje ter ondersteuning was. Exception in 1974 uit de top 40. De Fietser.

Ja, dat is toch wel een heel kort ritje hoor, met de fiets, met Exception. We gaan nu naar een groep die, een orkest moet ik eigenlijk zeggen, die ook het Love Team maakte, waarvan wij een stukje van een jingle hebben straks van Love Songs, Love Unlimited Orchestra. Rhapsody in White, 74 ook.

Het is zo'n 12 minuten voor 9, oftewel 12 minuten voor 11 uur. Want net is hoe laat je luistert natuurlijk. We gaan naar het laatste nummer uit 1974. Focus, toentertijd voor zijn solo carrière, zat daar Thijs van Leer in. Harum Scarum.

Nou, er zijn echt nummers die blijf je volgens mij helemaal niet meer bij. Hermskerm. Ik vraag me af of dit een hele grote hit is geweest in 1974. We stappen even over de grens. We gaan naar een Duitse gitarist. We gaan naar een nummer uit 2008. Moonlight Melody.

Van Duitsland stappen we over naar België, want daar hebben we nog een mooie organist, André Brasseur. Die is toen in 1965 heel bekend geworden met Early Bird. Maar hij heeft er nog meer gemaakt, dus ik heb hem even voor afgeluisterd. Far West, ook best een leuk nummer.

Ik hoop dat u het leuk heeft gevonden tot de klok van 9, oftewel tot de klok van 11 uur. Goed, we gaan straks verder natuurlijk met Love Songs. Even naar de klok van 9 of de klok van 11.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: 105.5. Dit is Lou FM. Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

0: Love Songs, het emotionele nummer.
1: Inderdaad, de Kids, daar begonnen we mee met I Gotta Know What's Going On. We waren even in 1968. Nu gaan we naar een zangeres die heel veel furoren maakt op YouTube. Ze vinden niet zoveel ergens anders, maar ze heeft ongetwijfeld, of heel veel, ik heb het zelfs goed bekeken, heel veel mooie nummers gemaakt. Het is ook al redelijk actueel, want het is uit 2025. En natuurlijk een mooi nummer van de Righteous Brothers, Unchained Melody.

Ja, ik vind het heel geweldig, want we zijn natuurlijk gewend dat dit wordt gezongen door de Righteous Brothers. Maar met een vrouwelijke stem, dat geeft toch wat veel meer, ja, ik zou zeggen bijna weer emotie. Goed, we gaan naar een bezoekje, volgens mij ook voor Theo, want we gaan terug naar 1965. Dit is Cliff Richard, All My Love.

Zag een prachtig kleurenfilmpje van haar op YouTube van ditzelfde nummer. You're My World, want het was toen 1968. Van 68 springen we over naar 1970. Hij ging naar nummer 1 in de top 40 en volgens mij een aantal weken. En dat is allemaal Du bist alles auf die Welt.

Deze plaats zul je ook nooit meer vergeten, denk ik. Want zo lang op nummer 1 in de top 40 van 1971. We gaan naar een zangeres toe die ooit de vriendin was van Mick Jagger. Het was Marianne Faithfull. Nou wilde ze graag natuurlijk dat Mick Jagger bij haar bleef. Maar als ik aan de titel kijk, Come and Stay With Me. Ze wilde het wel bevestigen. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Want Bianca Jagger onder andere kwam later

0: Blue FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Wat betreft de avondspecial, dan gaan we naar Connie Francis. En daar een kleine inleiding weer voor. Connie Francis stamde uit een Italiaanse immigrantengeslacht. Als op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbusiness te maken. Het duurde tot januari 1958 voordat Connie Francis echt succes kreeg. Dick Clark van de American Bandstand zorgde ervoor dat Francis' plaat Who Saw You Now, een opgefriste rockversie van dat nummer uit 1923, hoog in de Amerikaanse top 10 terechtkwam. Het nummer stond in Engeland in 1958 zelfs 6 weken achtereen op de eerste plaats in de hitlijsten. Francis' wereldwijde faam was daarmee gevestigd. Enkele van haar grote hits zijn My Happiness, Stupid Cupid, Everybody Somebody's Fool, Where the Boys Are, Mama, Lipstick on Your Collar en Paradiso en Barcarolle in de Nacht. Maar we beginnen natuurlijk met een hele bekende, Who Sorry Now?

1958, dat was het eerste nummer. Het Hoe Sorry Now, in deze laatste was de Among My Souvenirs. Het was 1959, wat me nog opvalt, maar dat weet waarschijnlijk wel een heleboel luisteraars, dat al die nummers van de jaren 60 allemaal zo rond 2,5 minuten duren, 2 minuten, dan houdt het wel een beetje op.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

0: Met de special van Connie Francis waren we meteen beland in de jaren 60. Want Everybody Somebody's Fool uit 1960. En Don't Break the Heart That Loves You 1962. En dit soort nummers die zijn allemaal heel hoog geëindigd in de Amerikaanse zeg maar, hitlijsten. Volgens mij te 1 of 2 of net eronder. In ieder geval, dat was het. Maar in ons leven hebben we verschillende soorten liefdes. Dat kennen we allemaal wel. Ja, maar wij hebben ook familiaire liefde. Kijk, nu heeft... waar hebben we het nu over? Over Elvis Presley. Die had volgens mij geen zoon. Maar ja, we weten allemaal... Het is gewoon een liedje.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

Ja, we waren even in 1974 met Elvis Presley met My Boy. We gaan naar een zangeres die ooit het Songfestival won in Engeland. Daar stond ze daar met blote voeten op het podium. Toen zong ze Puppet on a String. Maar dit is volgens mij een vertaling, of dit is de originele in ieder geval. Love Me, Please Love Me. Maar die kennen we ook van een Franse zanger Michel Polnareff.

Ik zou bijna zeggen liefde op het eerste gezicht. Maar voor het volgende is het een volgende groepje Shirelles. En die vroegen zich af, of de dames vragen zich af, hou je nog steeds morgen van mij? Maar dat riepen ze al in 1960, want ik weet niet of dat nu nog zo is.

0: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
1: De duetplaat, ja, dat is ook een hele mooie. We kennen natuurlijk, iedereen kent wel als luisteraar, Eric Clapton. Een van zijn mooie cd's heeft hij onder andere het gemaakt, Wonderful Tonight. Nou, Krent en Forsythe, die hebben ook alweer zo'n prachtige uitvoering van gemaakt. Maar ook hier geldt weer, smaken verschillen.

Dat was 2001. Ik hoorde Foresight niet zo heel erg, maar ze deed wel mee op de achtergrond met Wonderful Tonight. We stoppen ermee bijna. We gaan, het is alweer bijna 6 minuten voor 12 of 6 minuten voor 10. De Carpenters.

We waren in 19, Carpenters in 1976. Can't Smile Without You. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van het programma. Het is ongeveer 2 minuten voor 10 en 2 minuten voor 12.

zeg wel zoveel altijd tegen iedereen, bijna. Bijna. En prettige avond nog voor de dinsdag. En zaterdagavond, slaap lekker, hè? Welterusten.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten.
1: Ja, goedenavond luisteraar. We gaan nog een keer... Nee, het gaat goed. Goedenavond luisteraar. WWW, Wat Wij Willen Weten inderdaad. We hebben een tweetal gasten in onze showroom. Of onze showroom, in onze studio. Ja, ik werk ook in een showroom. Dus vandaar dat af en toe bepaald... We gaan gewoon met de dame beginnen. Monique Vierstraten, toch?
2: Klopt.
1: Monique, hartstikke leuk dat jij er bent. En jij hebt... Jouw encyclopedie meegenomen. Willem van Noorom. Maar dat is de encyclopedie van Elburg en alles. Hè? Dag Willem. Leuk dat je er weer bent ook. We gaan praten over project Elburger Indiëganger. En dus zag het gemelijk ook op de Loeven bijkomen. Bij persbericht zag ik allemaal komen. Ik denk van ja, goh. Waar gaat dit over? Ik kan het wel voorstellen. Maar hoe staat dit allemaal? Monique, het is jouw project eigenlijk, denk ik, hè? Een gezamenlijk project, uiteraard.
2: Met de Arenteboek op.
1: Maar hoe kom je hiertoe?
2: Ja, ik ben sinds vorig jaar gestart met een onderzoek naar het Indië-verhaal van mijn opa.
1: Ja.
2: Mijn opa was ook Indiëganger. En tijdens mijn zoektocht kwam ik er ook eigenlijk achter dat er ook veel meer Elburger-Indiëgangers waren. En ik stuitte zelfs op een bericht dat de generaal van de 7 december divisie zelfs in Elburg is geweest. En vertelde dat het ook om ongeveer 40 mannen zou gaan. En in 1949 werden de mannen weer een beetje teruggehaald. En de oproep van de generaal was toen in Elburg van kijk deze jongens niet met de nek aan. En dat zette me aan het denken waarvan ik dacht van misschien is het mooi om... is die jongens in beeld te brengen. Want we hebben natuurlijk een hele rijke historie als Elburg. Alleen dit is eigenlijk ook een Elburgs verhaal aan het worden. En daarvoor heb ik contact gezocht met Willem van... wat vind je daarvan en zullen we dat eens samen gaan doen?
1: Even een stapje terug. Je zei, kijk jongens niet met de nek aan. Is dat van... ga ik nu diep in de materie of komt er zelf omhoog?
2: Het was wel echt een oproep van de generaal van de 7 december divisie. Van de jongens hebben echt een hele zware tijd gehad. Alleen toen werd ook al duidelijk dat Indië niet meer de kolonie van Nederland zou zijn. Nee. Dus we hadden eigenlijk Indië ook verloren. En vanuit die gebeurtenissen, zeg maar, heeft de generaal gezegd... ja, maar kijk die jongens niet met de nek aan als ze terugkomen. Omdat, het was ook een missie die niet helemaal geslaagd was. Ze jaren in de tropen hebben gezeten.
1: Ja, dat is duidelijk. Willem, even, jij gaat heel diep in die materie in. Of heel diep, je gaat ook in die materie in. Maar 38 of 40 Indiëgangers. Had het ook een beetje te maken met dat we een een opleidingsstad zijn? Of wat is het harde met het hele gebeuren? Dat was toen ook al, denk ik, hier.
3: Ja, nee, dit is gewoon een landelijk fenomeen. Jongens werden opgeroepen als dienstplichtigen. En gingen eigenlijk een avontuur aan waar ze niet goed op voorbereid waren. En een aantal mensen zag het echt van na de oorlog om toch iets te kunnen doen. Want in die oorlog was je vaak ook onwetend. En wist ook niet vaak hoe je verzet moest plegen. En ze zagen het soms als een morele opdracht. En andere jongens zijn gewoon... als dienstplichtige, heel plichtsgetrouw gegaan. Zonder dat men wist waar het toe leidde. Want je kwam natuurlijk in een hele andere cultuur terecht.
1: Ja,
3: de communicatie,
1: waar
3: we het net even over gehad, die was er nog niet. Mobiele telefoon was er niet. Dus je ging de boot op in een avontuur waarvan je niet wist waar je aan begon. Vreemd eten, tropische temperaturen, tropische ziektes die natuurlijk ook, daar moest je voor ingeënt zijn. Al die dingen, heimweegevoelens kwamen ook natuurlijk voor. Dus het was nogal wat. Die jongens waren ook 20 jaar, 21 soms. Dus ik kan me zo voorstellen dat voor die jongens heel heftig was. En we hebben het net ook al gehad. Er was een enorm gradueel verschil tussen jongens die echt in de frontlinie kwamen. Zoals de opa van Monique. Of anderen die een kantoorbaantje kregen of in de keuken terechtkwamen. En eigenlijk ver van die frontlinie aflagen. En die jongens hebben het ook wel als een avontuur gezien. Ontspanning. Dat lees je ook terug in de brieven. Hè, dat ze een geweldige tijd hadden. Je bent jong en je zoekt het avontuur op die manier. Dus dat is nogal een verschil. Maar er zijn al met al in die periode wat wij nu onderzoeken... zo'n 120.000 Nederlandse militairen naartoe geweest. 120.000.
1: Echt, jij had ook een vraagje, hoor ik? Of zag ik?
4: Ja, Ja, we zijn al een stukje verder in de materie.
1: Of gaan we eerst even muziek luisteren?
4: Ja, ik wou eigenlijk even terug naar de basis. Dus, maar we gaan eerst even muziek luisteren.
1: Oké, Sunday Bloody.

0: Sunday Bloody, Bloody is. We zijn aan het praten over het project Elburger Indieganger. Echt met jou, dat eerste vraag.
1: Ik heb twee dingen. Dat zijn twee verschillende dingen op dit gebied. Ten eerste was ik even nieuwsgierig wie je opa was.
2: Ja, ja. Mijn opa is Hendrik van den Brink.
1: En dat was een Elburger.
2: Een Elburg van de Kerkdijk. Ja, Dorenspijk was dat.
1: Oh, ik zeg, klinkt niet echt Elburgs binnenstad. Maar goed,
2: nee, niet binnenstad. Nee.
1: Toen was het ook gemeente Dorenspijk, denk ik.
2: Ja. Ja.
1: En dan naar Willem. Dat is de historische geschiedeniskundige. Willem, ik heb tot een anderhalf jaar geleden of een jaar geleden pas begrepen waarom als die oorlog er was. Ik heb er ook nooit in verdiept. Maar ik kon gewoon niet voorstellen.
0: De oorlog in Indië bedoel je?
1: Ja, dat ja. Nederland zeg maar net na de oorlog. Hè, iedereen was er zat van. 5 jaar blij, bevrijding, hup, vlaggetjesdag en noem het maar op. En lang leve de lol. En toen gaat Nederland zeg maar een jaar later of in dezelfde periode zowat naar Indië om daar te vechten. Toen dacht ik bij mezelf, ja, wie dat verzonnen heeft, weet ik niet. Maar dan ben je volgens mij niet helemaal goed. Want toen Nederland in de oorlog ging hier in Duitsland, toen was het 2 dagen, toen waren ze al verslagen. Laat staan dat ze dan nog naar Indonesië moesten of Indië om daar nog wat te gaan doen. Dus ik heb de hele oorlog nooit begrepen. Mijn oom zat ook in datzelfde leger. Ga ik straks nog wel even wat over vragen. Maar het ging er mij even om dat ik niet begreep hoe dan net na zo'n oorlog Nederland weer in oorlog kan komen. En
0: half Nederland verhongert en dan gaan ze in oorlog.
1: Nou, misschien Willem, kun je dat in korte lijn even.
3: Ja. Nou, heel kort, want het is heel ingewikkeld hoor. Nederlands-Indië kwam in 1942 onder Japanse bezetting. Nederlands-Indië was onze wettige kolonie, voor zover je van wettig kunt spreken.
1: Ja, die hebben ze ook gewoon ingepikt natuurlijk.
3: Natuurlijk, al vanaf 1602, vanaf het ontstaan van de VOC, was dat geleidelijk aan onder Nederlands gezag gekomen. Dus in 1914 hadden we een brochure, moet ik even terug, voor Eerste Wereldoorlog. Toen was zelfs de opvatting Indië verloren, rampspoed geboren, lag een enorm economisch belang voor ons. Dan komt 1936, moet je even nagaan, 4 jaar voordat de oorlog uitbreekt, dan is er een gouverneur-generaal, De Jonge, dat was het hoogste gezag namens Nederland in Nederlands-Indië, die zegt, we zijn nu 300 jaar in Nederlands-Indië, ik verwacht, dat was de inschatting van hem, dat we de komende 300 jaar hier ook nog te baas zijn. Mm-hmm. Nou, dat was een volstrekte misvatting natuurlijk. Nou, door die ontwikkeling van die oorlog, Japan bezet Nederlands-Indië, kwam dat gevoel van onafhankelijkheidsgevoel bij die Indische bevolking.
1: Mm-hmm.
3: En wat gebeurt er dan? Op 15 augustus is formeel het einde van de Tweede Wereldoorlog. 2 dagen daarna, op 17 augustus, roept Sukarno de Onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Achter de rug om van Nederland. Nou, dat was voor de Nederlandse regering onacceptabel. Dat Indische leiders maar zo achter de rug om, zonder enig overleg, die onafhankelijkheid uitriepen. En toen dachten we de orde te kunnen herstellen. Dat was een hele roerige periode, die Bersiap-periode. Er was eigenlijk helemaal geen gezag.
1: Mm-hmm.
3: En eigenlijk regeerde de criminaliteit op straat, dus van besturen. En de Nederlands-Indische bevolking was er ook helemaal niet meer veilig. En dan komt er een soort akkoord, politiek overleg. Dat noemen ze het akkoord van Lingajati. En dat is eigenlijk een soort overgangsperiode.
1: Mm-hmm.
3: De Verenigde Staten van Nederlands-Indië, van Indonesië werd dat genoemd, met een geleidelijk zelfbestuur van de Indische bevolking. En dat leidt tot 2 keer militair ingrijpen. Dat is eigenlijk jouw vraag, Egbert.
1: Ja.
3: De eerste politionele actie in 1947 en de tweede politionele actie in 1948. Wij noemen het verzachtend politionele actie, maar eigenlijk was het gewoon ordinair oorlog.
1: Ja.
3: Toen is hevig gevochten, zijn dorpen uitgeroeid. Het beroemdste voorbeeld komen we straks nog op.
1: Mm-hmm.
3: Rawagadé, 430 doden. Daar hebben ze gewoon bruut met de vlammenwerpers complete dorpen uitgeroeid.
1: Ja.
3: En dat werd pas ver na de oorlog werd het ook bekend hoe erg het daar geweest is.
1: Ja, nou dus, even, Willem, ik ontbreek je even, want ik wil even een stapje terug nog naar 42. Jij zegt net dat Japan die was in oorlog met Indonesië.
3: Ja.
1: Dat betekent dat op dat moment het nog Nederlands-Indië was. Hè? Dus Nederlandse. Dus eigenlijk vochten die Indische mensen tegen de Japanners, terwijl er toen nog geen Nederlander aan boord was.
3: Ja, Japan had zo'n overmacht. Wij hebben die strijd al heel snel verloren. De slag om de Javazee. En we hadden eigenlijk tegen die Japanse overmacht ook geen enkel antwoord. Dus eigenlijk is het net als in Nederland gebeurd. De Japanners bezetten het land. En er is eigenlijk nauwelijks meer weerstand geweest. Want dat had ook geen zin.
1: Doordat die oorlog van Nederland er was, zeg maar, 42, 45, zijn ze er even niet naartoe gegaan. Toen was de oorlog voorbij. Nu gaan we daar even orde op zaken stellen.
3: Ja, dat kwam vooral door die onafhankelijkheidsverklaring van Sukarno.
1: Maar wat ik ook wel begrijp, hè, dat hun, zeg zeggen van nou, we hebben zo lang onder Nederland gezeten. Nu is de oorlog met Japan voorbij. Nu kunnen we ons landje weer terugkrijgen. Dat was natuurlijk de bedoeling van die Indonesische mensen.
3: Ja, kort door de bocht gezegd komt het daardoor op neer. Eerst 300 jaar bezetting van de Nederlanders in Indië. Dan komt die Japanse bezetting. En dan zegt Sukarno, want dat gevoel dat was er al in de jaren 20 en 30. Dat onafhankelijkheidsstreven. Nu hebben we de kans om eindelijk ons vrij te werken. En dat past ook heel mooi in het internationale beeld. Mm-hmm. Want Amerika-Rusland, onze bevrijders zeg maar, die hadden helemaal geen koloniaal verleden. Die waren ook zeer anti-koloniaal denkend. Dus in die stroom, in die context, heeft Sukarno de kans gepakt om die onafhankelijkheid uit te roepen.
1: Wat ook wel begrijpelijk is.
3: En wat ook heel begrijpelijk is.
1: Ja.
3: Achteraf gezien is ook het Nederlands ingrijpen daar niet goed geweest.
1: Nee.
3: Dat zullen sommige mensen ontkennen. Maar in 2022 is er een eindrapport gekomen die echt terugblikt op die periode en zegt het is fout geweest wat we daar gedaan
2: hebben. Ja, sindsdien noemen we het ook decolonisatie, oorlog en niet meer de politionele acties alsof we inlandse acties aan het doen waren daar.
3: Precies.
1: Maar dus achteraf wel begrijpelijk oorlog, maar ik had me ook nooit goed in verdiept en ik wist ook dat mijn oom er ook naartoe geweest is.
3: Ja.
1: En dan komen we natuurlijk op het verhaal waar we nu ook voor zitten, hè, van dat die mensen eigenlijk allemaal stil waren. Ik heb nog nooit iemand in Indië zwart horen praten, laat staan op verjaardagen en dat soort dingen. Mm-hmm. Ook in mijn familie kwam dat voor. Maar ik heb het één keer kunnen redden dat ik mijn oom zover kreeg dat hij toch begon te praten.
2: Oh, wow.
1: Dat heeft denk ik voor mij 20 jaar geduurd. Maar ik was altijd nieuwsgierig ook naar en hij vertelde er inderdaad nooit wat over. Niemand niet. Maar toen ging ik een keer op een verjaardag bij mijn tante en mijn oom. Toen was ik denk 25 of zo, weet ik veel. Ik denk, en hij rookte altijd een Caballero. En ik rookte ook stiekem een Jackie. Dus ik denk, we gaan eens even met z'n tweeën naar buiten. En ik gooide er even 2 kolen Bacardi in of 3. Dus dat ging prima bij hem. En toen begon ik, maar hij had heel veel vertrouwen in mij. Ik mocht me graag. En zodoende heb ik hem stiekem iets gaan peuzelen. En uiteindelijk kwam het toch wel tot verhalen. Dat hij zelf zich ook diep schaamde dat hij daarbij geweest was zelfs. Dat hij dacht, kijk, ze hebben het over wat de Duitsers hier deden. Hij zegt, maar wij waren niet veel beter daar in Indië.
2: Dat zijn wel dingen die we ook wel horen in ons onderzoek inderdaad, dat daar ook, dat daar ook schaamte op rust of schuldgevoelens. Of dat er dingen zijn gebeurd die eigenlijk in strijd zijn met hoe jij eigenlijk mens wil zijn. En dat zijn wel herkenbare. Het is wel herkenbaar wat je zegt, maar ook heel uniek dat je hem hebt kunnen spreken en dat hij er iets over verteld heeft. Want dat. Dat horen we niet veel.
1: Nee, zelden. Hij heeft zelfs ook de martelingen en ook hoe het ging. Dat ga ik nu niet vertellen op de radio. Dat was wel extreem, zeg maar. En nogmaals, wat in de kampen gebeurt in Duitsland. Daar heb ik ook genoeg van gelezen en gezien ook. Net zoals Willem zijn we natuurlijk ook overal geweest. Daar in Warschau en Auschwitz heb ik dat allemaal ook wel. Maar toen kwam het wel zo wat overeen. En net wat je zegt, daar schaamde hij zich diep voor. En hij vond het ook heel erg. Hij had er ook last van, denk ik. Dus,
2: dat kan ik me goed voorstellen.
3: Ja, ik denk ook niet dat je die jongens op die leeftijd, die ook gedwongen werden, die jongens kunt kwalijk
1: nemen. Nee.
3: Ze moesten dus doen wat hun opgelegd werd. En ik heb ook een voorbeeld. Ik ben bij de weduwe van Freek Broekhuizen geweest. En Freek heeft mij daar ook wel eens wat over verteld. En die zegt, we hadden vaak geen keuze.
1: Nee.
3: Maar in zijn groep werd een bevel gegeven. Heeft hij me een keer verteld. Van executeer er maar één. En toen heeft die jongen letterlijk gezegd, dat doe ik niet. Absoluut niet. Waardoor die in feite die hogere, wat was het in rang, majoor, eigenlijk voor het blok zetten.
1: Ja.
3: Waardoor die het ook niet gedaan heeft. En toen heeft die majoor ook gedacht van nu pas ga ik nadenken dat dit ook niet kan.
1: Ja.
3: Dus je moet het maar durven.
1: Ja.
3: Maar voor hetzelfde geld had hij de kogel gehad en zie je dat als een vorm van dienstweigering.
1: Dat
3: had gekund.
1: Ja.
3: Maar het is wel heel moedig als je dat durft. Dat vond ik wel een voorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, en eigenlijk gezegd, als je technisch gaat bekijken, wisten natuurlijk, behalve de jongens die er naartoe gingen, maar de hoge rand die wist natuurlijk heel goed dat er in die jungle niet te winnen viel.
3: Nee, het is, Geert Max zei het een keer heel mooi in zijn documentaire, het zijn eigenlijk de beleidsmakers achter een bureau, die in feite de koers uitstippelen, maar de mannen in de praktijk die moeten het uitvoeren. En dat wordt vaak niet gerealiseerd.
1: Nee, dus, dat was ook niet te doen, denk ik.
3: Nee. Maar nogmaals, het is, als je het nu achteraf allemaal ziet, maar dat is heel vaak als je achteraf oordeelt, is het een hele donkere periode in onze geschiedenis.
2: Ja, en daarmee ook gewoon, omdat het een donkere periode is, ook heel moeilijk om dat aan te kijken, hè, als samenleving of als familielid. En dat is ook iets waar Willem en ik het ook heel veel over gehad hebben hier, over hoe gevoelig dit is. En dat kan ik dus natuurlijk zelf als nakomeling ook zeggen, hoe gevoelig dit is. En dat in de afgelopen jaren, tientallen jaren, ging het ook heel erg over van, hè, zijn er nou oorlogsmisdaden gepleegd, ja of nee, wie heeft er schuld? En het is heel moeilijk om, maar wel onze grootste wens, om dat oordelend daarnaar kijken los te laten en te kijken, wie was nou eigenlijk die mens? Wie was nou die Elburger-Indiëganger? Waar kwam die terecht? Om daar toch meer verhaal aan te geven, zodat we niet alleen maar denken, oh, dat was goed of fout. Want zo zwart-wit is het gewoon niet. En daar een oordeel over vellen, daar willen we al helemaal uitblijven. Het zijn gewoon dingen die daar werkelijk gebeurd zijn. En dat is ontzettend pijnlijk.
1: Maar dat is ook wel goed dat je zegt, want ik heb ook wel eens verdiept in de Auschwitz en alles. En ik kwam terug met mijn broers van Birkenau. En de volgende dag zou in Amsterdam naar een voetbalwedstrijd. En kwamen daar in de Jordaan. En er zat een man voor de ramen in zo'n café, die heette Jan. En die was 92. En mijn broertje Jan, die was nog steeds verslag over wat hij daar allemaal had meegemaakt in die concentratiekampen. Vooral omdat hij zelf kinderen had. En ik heb geen kinderen, maar hij zag ook hoe die kinderen daar behandeld waren. De gaskamers en alles. Dus kon hij gewoon niet begrijpen. Hij kon ook niet begrijpen dat zo'n soldaat, zeg maar, s'avonds gewoon met zijn gezin zat te eten en zo. Weet je, dus die was nog in de war. En dat vertelden wij zo aan die man. En toen zei die Jan, dat was een rasrechte Amsterdammer, die bezat daar ook wat gokhuizen vroeger, dat weet ik veel. En die keek man en zegt, wat maak je nu druk over? En zegt, want ze hebben het allemaal over die Duitsers. En zeg maar, die Nederlanders waren in de oorlog niet veel beter. Want voor een paar gulden, zeg maar, kon je gewoon een Jood verraden. En dat ding ook heel veel mensen zeggen. Dus laten we maar niet praten over de oorlog, want dan kan ik nog wel even beginnen. Dus dat is hetzelfde soort idee, hè? De twee kanten wat je dan hoort.
2: En geschiedenis is niet alleen helder verhalen. Nee. Is gewoon.
1: Maar het is ook altijd moeilijk, Willem. Ik heb ook wel eens afgevraagd. Kijk, wij kunnen van alles van vinden van zo'n oorlog, hè? Ook vooral na de oorlog. Hoe is het mogelijk? Hoe hebben ze die Joden allemaal zo kunnen vergassen? Hoe is die haat ontstaan? Dat is natuurlijk allemaal uit te leggen. Maar ik zou je wel vertellen, als ik heb altijd tegen mensen gezegd, je moet je verplaatsen in de tijd van toen. Dus als het zelf oorlog is en je hebt zelf niks te eten en die kinderen zitten op de kop in een vuilnisbak dat ze doodgaan van honger. Dan kunnen wij nu van alles roepen, maar misschien deed ik het zelf ook wel om te overleven. Dus dat is altijd een moeilijke vraag die je alleen maar kunt beantwoorden als je het nooit meegemaakt hebt, snap je? Ja. Dus we kunnen makkelijk oordelen op en net wat jij ook, dat is ook mooi dat je dat onderzoek doet om eens ook even de andere kant van de boel te bekijken.
3: Ja. Maar daarom, Egbert, zijn wij ook heel blij met het onafhankelijke onderzoek wat in 2022... Na meer dan 2-3 jaar studie en onderzoek door het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, maar ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, maar ook de Indische kant, de Indische historici, die hebben dus nu een heel afgewogen oordeel eigenlijk neergelegd in een dik onderzoeksrapport. Ik denk dat we daar ons aan vast moeten houden, dat de feiten zijn. En daar kunnen bepaalde mensen wel gevoelens bij hebben. Maar die onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek, ik denk dat we ons daaraan vast moeten.
1: Ja, dat denk ik.
2: Gevoelens mogen er sowieso zijn. En dat merken we bijvoorbeeld ook in het ontmoeten van de nakomelingen. Het roept natuurlijk echt van alles op. En dat mag er ook gewoon zijn. En die horen daar ook bij. En dat is misschien ook waar jarenlang juist over gezwegen is. Ja, we hopen ook dat daar een beetje ruimte aan gegeven kan worden.
1: Ik denk dat het met het zwijgen ook verrassend veelzijdig is, zeg maar. Je kunt zwijgen vanwege wat je allemaal gezien hebt. Je kunt zwijgen vanwege, denk ik, ik heb zelf ook oorlogsmisdaden gedaan. Je kunt ook zwijgen omdat je bang bent dat je dan 's nachts weer nachtmerries krijgt.
2: Exact.
3: Maar de psychologische hulp die er nu is, dat was het dus na de oorlog niet.
1: Nee.
3: En ik heb van al die mensen die we nu in beeld hebben, heb ik er zeker 20 gekend. En als ik niet had gehoord dat ze in Indië waren geweest, had ik er ook niets aan gemerkt.
1: Dan wist je het misschien
3: maar
1: niet.
3: Maar nu vraag ik het aan de kinderen. Ja. En dan zeggen de kinderen, nu pas wordt duidelijk waarom mijn vader zich zo gedroeg.
1: Ja, ja.
3: Of waarom hij misschien altijd zweeg. Of waarom hij zo'n stille man was. Of waarom hij de liefde niet kon geven aan de kinderen die daar eigenlijk wel behoefte aan hadden. En dat vind ik achteraf best wel tragisch. Want nu zou je zeggen, zoek hulp bij een psychiater.
1: Praat erover.
3: Want dat kan ook opluchten. Ik weet van mensen die heel veel verdriet hebben. De een die sluit zich op. de ander praat erover. En ik denk dat die laatste categorie het op die manier beter kan verwerken dan dat je doodzwijgt.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Ik heb het nooit gerealiseerd, maar ik hoor het hele verhaal aan. Maar al die Indiëgangers, zoals ik het noemen wil, die hebben eigenlijk dus in Nederland teruggekomen, gigantische zware last op hun nek gehad en met niemand hebben kunnen praten eigenlijk.
2: Nee, dat plus dat er ook eigenlijk nooit ook, politiek is dit ook altijd de doofpot.
0: Ja.
2: Dus daarmee is naar mijn mening dan ook die verantwoordelijkheid ook bij die individuele Indiëganger komen te liggen, waardoor ze dat ook altijd hebben gedragen, zich ook altijd verantwoordelijk hebben gevoeld, omdat er voor het grotere geheel, voor het grotere verhaal is weinig verantwoordelijkheid genomen. En dat, nou ja, als ik dan voor mijn opa spreek, dat is wel wat ik zelf ook voel, dat hij daartoe veroordeeld was.
0: Politiek gezien, inderdaad, Willem, je zegt inderdaad, de mensen die het in Den Haag, weet ik wat, allemaal mooi ontwikkeld hebben, daar is die oorlog is uitgezet helemaal. Tegenwoordig, als ze een fout maken, dan moeten ze aftreden. Is dat in die tijd ook gebeurd of niet? Of zijn de mensen eigenlijk niet eigenlijk gerealiseerd hebben? Veroorzaakt hebben? Nou, voor verkeerde woorden, maar goed.
3: Ja, wij zijn onder zware internationale druk gezet.
0: Ja.
3: Zeker na die tweede politionele actie. En in 1949 ontstond echt politiek breed het besef, we moeten ons daaruit terugtrekken. En toen is op een van de laatste dagen van 1949 in het paleis op de Dam is de onafhankelijkheid getekend. Daar wilden we Sukarno niet bij hebben. Dus toen kwam Mohammed Hatta, die kwam.
0: Mm-hmm.
3: En Willem Drees, de minister-president en onze koningin, en die hebben daar formeel de overdracht getekend. Maar ja, daarna kwam natuurlijk het probleem van de Molukkers.
0: Ja.
3: Daar rolden we ook weer in.
0: Ja, ja, ja.
3: En nog weer veel later kwam het probleem Nieuw-Guinea. Want dat hebben we nog lang vastgehouden tot in de jaren 60. Maar je hebt het over verwerking. Een aantal jaren geleden hadden we op het schoolprogramma staan de oorlog in Vietnam. Dat vonden de leerlingen een geweldig onderwerp. Maar dat is natuurlijk een vreselijk tragische geschiedenis.
0: Ja.
3: En als je nou bedenkt dat alleen al aan de Vietnamese kant, in die oorlog die heel lang geduurd heeft, 11 jaar ongeveer, daar zijn 2 miljoen Vietnamezen gesneuveld. En aan de Amerikaanse kant zou je zeggen, nou, dat valt er nog wel mee, maar ik vind het een verschrikkelijk aantal. Bijna 60.000.
0: Ja.
3: En je had het net over de verwerking. Inmiddels hebben meer dan 60.000 ook Vietnam-veteranen zelfdoding gepleegd. Huwelijken zijn kapot gelopen.
0: Ja, ja.
3: Ze zijn aan de drank geraakt. Die mensen zijn totaal niet opgevangen. Die hebben de meest, dat is nog veel erger geweest dan in Nederlands-Indië. Die hebben de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt.
0: Ja.
3: Dus ik vind dat altijd een heel tragisch iets. Als mensen dus volledig getraumatiseerd uit een oorlog komen, dat die opvang er niet was, dat is tegenwoordig gelukkig beter geregeld. Maar dat hebben die Indië-jongens eigenlijk helemaal niet meegemaakt. Dat werd, hè?
2: Nee,
3: ik hoorde nog van een mevrouw die zegt, ja, mijn man die heeft er echt nooit iets over gezegd. En in de laatste fase van zijn leven, toen hij lichtelijk begon te dementeren, werd hij s'nachts gillend wakker. Gillend wakker. En dat is voor kinderen en voor een vrouw of een naaste is dat heel erg.
0: Ja.
3: Dan komt dat latente gevoel, wat ten diepste heel diep weg ligt, dat komt dan blijkbaar boven.
0: Ja,
1: en je had het net, Wim, over, moest ik even denken aan een Vietnam-veteraan. Die kwam ik tegen in Hawaii. Op Hawaii was ik voor een project voor oliebronnen en weet ik veel andere transacties. In ieder geval, ik zat ergens in een café en er zat ook een veteraan uit Vietnam. En die man die liet me ook zien, die had de kogelgaten in het been en in de arm, geloof ik. Maar die had van zijn divisie waren toen 5 overleden van de 10. En na tijd hebben inderdaad nog 3 of zelfmoord gepleegd. Kon dat niet verwerken. Maar dat was ook een verloren oorlog van tevoren al wetende dat het totaal geen zin had. Maar toch 11 jaar doorgaan. En dat deze ook inderdaad, wat jij zegt, van de hoge rand. En de jongens die moesten maar in. Maar die Amerikanen zijn toch nog een beetje gekker als hier. Want hun ging ook nog vrijwillig in, zeg maar. Er zijn nog vrijwilligers die daar toen ingestapt zijn.
0: Ik hoorde ook de vrijwillige Indiërs-gangers zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar wat ik even wil zeggen over die Amerikaanse veteraan. Die was zo kwaad op de regering. Die zat maar aan de bar, aan de whisky. Fuck Bush, fuck dit, fuck government. En zo ging het de hele dag door. En ik zeg, als er morgen weer oorlog is en Amerika moet weer...
0: Ging niet weer.
1: En zeg, ga ik morgen weer?
0: Ja.
1: Nou, dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Dat snap ik. Die zijn zo Amerikaans. Die regering was zo fout. Maar voor Amerika gaan ze morgen weer vechten. onbegrijpelijk. Maar net wil je zeggen, daar ging het echt om, Willem. Ja, die verwerking die ja, is er klopt. Niet geweest op die zin.
3: Ja. Ik heb nu, er was nog een weduwe hier in Elburg, want het zijn er nog maar twee. Haar man was dus behoorlijk wat ouder en die is in 45 als vrijwilliger gegaan. En toen vroeg ik haar van wat dreef hem om dat te doen. Nou, ten eerste was in 45 hier nauwelijks werkgelegenheid en toekomst. Er gingen na de oorlog in 46, 47 heel veel mensen naar Australië, naar Nieuw-Zeeland, naar Canada, naar Zuid-Afrika emigreren. Want het leek hier eigenlijk geen toekomst. Dus in dat perspectief is ook hij, die vond dat hij in de oorlog had hij eigenlijk niet de kans gehad om iets te doen. En dacht, nu heb ik een kans. Maar ook het avontuur, dat lonkte ook. En die kwam in 48 terug. En daar heb ik vrij veel brieven en gedetailleerde informatie van. En het is hem ook allemaal overkomen. Zo moet je het maar een beetje zien. Misschien had je achteraf, had hij gezegd, had ik het liever niet gedaan.
0: Nee,
3: hij had eigenlijk de ambitie om te gaan emigreren. Maar toen kwam dit op het pad.
0: Ja, dit was makkelijker.
3: Even simpel gezegd. Ja. Nou, oké.
0: Okay. Ja. Het geeft leven nog wat geld op, denk ik.
3: Dat denk ik wel, maar goed.
2: Vrij sumier als ik de betalingsboekjes zie. Ja, wat je voor 3 jaar, voor het aantal maanden. Dat uiteindelijk, daar is ook wel veel door veteranen over gezegd. Dat uiteindelijk ook, de vergoeding die...
0: Die verhouding stond, was weg.
2: Ja, eigenlijk... Ja, niet.
0: Want je ging als Indiëganger, ging je voor 3 jaar naar Indië? Of wat is het verhaal?
2: In eerste instantie, ik heb meerdere verhalen gehoord, maar de meesten wisten niet dat ze voor 3 jaar gingen. Meestal is het voor 1 jaar.
0: Ja.
2: En dat werd verlengd. En na 3, sommigen zijn ook 2 jaar geweest, sommigen zijn ruim 3 jaar geweest. Dus dat is heel verschillend. Want in eind 49 begint een beetje die demobilisatie. Dus het is ook afhankelijk van ben je al in 46 gegaan of niet. Maar ze wisten, ze zijn vaak langer weg geweest dan hun in eerste instantie verteld is. Ja.
0: Ja. En dat de meeste werden opgeroepen natuurlijk, was verplicht eigenlijk.
2: Ja, was dienstplicht. Ja.
3: Maar er is nog iets erop. Ik kwam een keer in een collegezaal. Er was een hoogleraar die gaf dan een heel college over die decolonisatie van Nederlands-Indië. En die man die begon een PowerPoint met een kaart van Nederlands-Indië. En die had hij gelegd over de kaart van Europa. Ik wist niet wat ik zag. Toen zei die man ook, kijk even over die rode kaart van Indonesië. Die ligt over de kaart van Europa. Dat begint in IJsland en dat eindigt in Turkije.
0: Zo gigantisch
3: dat is de grootte.
0: Groot is dat,
3: Het is bijna 50 keer Nederland in oppervlakte. Er waren 60 miljoen onderdanen. Nou, wij hadden toen in die tijd ongeveer zo'n 10 miljoen onderdanen. Dus een staat 1-6. En daar zijn wij dus de baas geweest. Ons kleine landje.
0: Ja.
3: Ik vergelijk het ook wel eens met België. Was de baas in de Congo, in Zuid-Afrika. Hetzelfde of
0: verhaal.
3: In Midden-Afrika. Ja. 80 keer België. Daar waren ze de baas.
1: Ja, onbegrijpelijk.
3: Dus dat is voor die tijd onvoorstelbaar. Logistiek ook. Nederland moest die hele operatie natuurlijk ook logistiek natuurlijk in banen leiden. Was ook heel ingewikkeld. Dus dat kan ook niet allemaal perfect geweest zijn. De regie was ook vaak weg.
0: Ja, duidelijk. Maar muziek luisteren, Egbert.

0: Ja, we praten inderdaad over eigenlijk een oproep voor indiegangers. Maar ja, die oproep is niet meer nodig, Monique, want jullie hebben iedereen al in kaart.
1: Nou ja, we hebben inderdaad vanuit archiefonderzoek in ieder geval de 3840 namen in beeld. En we hebben inmiddels ook al wel echt contact met verschillende families die willen meewerken. Mm-hmm. Ook naar aanleiding van de oproep, maar we hadden... we zijn hier al een paar maanden mee bezig en daar hadden we ook al andere namen in beeld. Dus indiegangers proberen we ook samen met de familie te portretteren. We willen wel een zo compleet mogelijk beeld. Dus vandaar dat we nog een extra oproep hebben gedaan nu.
0: Want iedereen is, het klinkt een beetje raar, iedereen is al dood. Al overleden, dus klinkt wat aardiger.
1: Ja.
0: Ja. Toch?
1: Dus dat is het, met families, kinderen.
2: Maar er waren er nog twee in leven, toch?
3: Twee weduwen.
0: Oh ja, twee weduwen.
3: Ja. Maar misschien nog even een klein detail. Het is voor Monique's tijd hoor, maar in januari 1969 kwam er op televisie, ik weet als jongen dat nog, ik was toen 13 jaar.
2: En we hadden net televisie.
3: Ja. Van Gaat Bos.
2: Ja, Bos Electro, ja. Tuurlijk.
3: Zijn vader leefde de televisie. Ja. Mijn opa betaalde de helft van de televisie, dus wij kregen televisie. En toen kwam Joop Huting, die kwam in beeld. Ik zal het nooit vergeten, dat gaf heel veel commotie bij Achter het Nieuws, Achter het Nieuws. Herman Wichbold zit daar in die studio. En er was dus een Indië-veteraan die deed een boekje open over het geweld in Indië.
0: Wat we daaruit gehaald hebben.
3: Ja, en toen zei hij, Joop Huting, het is veel erger dan tot nu toe gezegd werd. Het geweld was niet incidenteel, maar structureel. Mm-hmm. Hij kreeg natuurlijk alles wat Indiëgangers was over hem heen. Want dit was natuurlijk verraad, een mes in de rug enzovoort. En toen kwam de regering met een soort tussenoplossing, de excessennota. Kees Vasseur, een bekend historicus, die heeft toen heel snel eigenlijk een rapport gemaakt en gezegd, er is wel het een en ander gebeurd, maar niet.

0: ook wel belangrijk.
1: Laatste vergaten we wel een beetje. De Indische historici hebben zich vanuit, want wij schrijven vaak geschiedenis eurocentrisch vanuit Europa. Uit. Maar de Indische historici met de Nederlandse historici, die hebben dit allemaal bij elkaar gebracht. En dat levert dan dat rapport op.
2: Nou, even over dat rapport. Dan zou ik eigenlijk zeggen, Monique, je hoeft helemaal geen rapport meer te maken.
3: Ja, nee, nee.
2: Maar wat is dan het verschil tussen rapport 2020 algemeen of wat jouw visie is? Hè? Want je hebt natuurlijk een bepaald doel met dit.
3: Ja, eigenlijk een missie. Hè? Een missie het begon natuurlijk bij het onderzoek naar mijn eigen opa. Omdat ik ook, dat zijn verhaal bleef in stilte. En mijn missie is vooral om ook voorbij de discussie van goed of kwaad of schuld of onschuld te komen. En eigenlijk de geschiedenis ook een stukje verder te helpen en de mens achter de geschiedenis te zien. Dus vandaar dat ik ook met Willem heb besproken van laten we de Indiëgangers portretteren. Wie waren dat nou? En nu hebben we het vooral ook over de donkere kant daarvan gehad. Het had niet alleen een donkere kant. Hè? Dus er zijn ook mooiere verhalen of herinneringen bij Elburg Indië-veteraan die echt op een positieve manier voortleefden. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel mooi en heel belangrijk dat deze geschiedenis ook gewoon een plekje krijgt in onze collectieve geschiedenis.
2: Ja. Maar misschien is het ook wel iets, tenminste zo denk ik dan. Mm-hmm. En dan denk ik eigenlijk in jouw gedachten dan. Mm-hmm. Ook wel iets om proberen uit te leggen dat ze de vraag of de opmerking die in het begin was van dat ze met de nek niet aangekeken worden. Om dat een beetje te vergoeden van het lag niet aan hun. Ze deden ook gewoon wat ze moesten doen.
3: Ja, eigenlijk is het letterlijk
2: het schuldgevoel een beetje weg te halen. Misschien.
3: Ja, eigenlijk letterlijk de oproep niet met de nek aankijken. Mm-hmm. En dan bedoel ik daar niet mee dat we dat hebben gedaan. Het is gewoon een hele ingewikkelde geschiedenis geweest. Maar
2: gewoon veelzijdig bekijken. Zeg maar.
3: Ja, veelzijdig bekijken. Ja, absoluut.
1: Misschien nog een kanttekening dat met de nek niet aankijken. Dat blijkt niet uit die krantenartikelen. Want als die jongens thuis kwamen, dan was er een ereboog.
3: Ja.
1: Ze werden overladen met cadeaus. Hè, dan hebben we het over 1948, 49, 50. Dat met de nek niet aankijken was meer een generiek probleem. Dus later, toen in Nederland dat beeld kwam van wat alles bij elkaar bracht. Dat was een wat ander beeld. Maar hier in Elburg waren ze blij. Die jongens kwamen weer thuis. En de Karel Doorman Vereniging die zorgde voor een taart en een boekwerk. En dat was ook nog wel heel leuk. We hadden hier een juwelier die zorgde altijd voor een zilveren lepeltje met een vispoortje erop. En er werden bogen gemaakt. En de familie, dat is natuurlijk ook logisch. Die waren ontzettend blij dat de zoon weer heel uit thuis kwam. Dus dat werd wel gevierd. Ja. Ze werden niet als helden binnengehaald, maar blij dat ze weer thuis waren. Ja. En pas later bleek ook wel in die familie, het waren best ook wel jongens waar je een beetje in die zin trots op kon zijn. Ze zijn gegaan. Ze hebben hun plicht gedaan en ze hebben die tijd overleefd. En het moet voor die jongens ook heel wat geweest zijn. Ja, dat kan niet anders. Ja.
0: Maar het is een rare combinatie wat je nu zegt. Hè? Ze komen, degene uit Elburg komen, die komen weer terug in Indië. Uit Indië. Elburg zijn heel erg trots. Alleen degene die vanuit Indië komen, die voelen zich eigenlijk helemaal niet trots. Dus die zijn zich een beetje beschaamd, als ik zo hoor.
1: Nou, dat beeld is pas later ontstaan. Ja. En die jongens kwamen natuurlijk, toen wist men ook nog niet in Nederland wat waren precies die politionele acties. Pas toen die historische afstand ontstond, toen zeiden en toen ook bekend werd dat geweld niet alleen maar incidenteel, maar soms ook structureel of vaak structureel was. Rawakadé kwam ook pas later, het uitmoorden van een dorp. Toen kantelde dat beeld een beetje van, zijn het eigenlijk wel die helden?
0: Nee, dat begrijp ik. Want die ene held, dus diegene die in Elburg binnenkomt, die staat wel achter in zijn hoofd. Nee, we hebben toch eigenlijk verkeerde dingen gedaan. Die konden er alleen niet over praten.
3: Nee, dat klopt.
0: Ik denk dat
1: besef hadden die jongens toen ook nog niet. Nee, want,
0: waren al wat water. 20, 21, 22-jarigen, denk ik.
3: Ze waren half 20 ongeveer.
2: Ik denk inderdaad, Rob, dat jij dat geluisterd, zo dacht ik net ook al even. Want,
0: die lopen met een gigantische...
2: probleem.
0: Maar ik schonde niks, hè?
2: Ja. Kijk, en dat de hele familie, zeg maar, ze omhelst en een krans om de nek doet. We blij dat je er weer bent. Je hebt het overleefd. Dat zijn natuurlijk hele andere gevoelens als familie. Als dat die man zelf weet wat er allemaal in die jungle gebeurd is. Ja, die denkt, je moest eens weten wat we allemaal... En dus daarom is die stilte misschien ook wel ingevallen.
3: Ja, dat kan ook een reden van de stilte zijn. En het was natuurlijk ook echt over zee in de tropen. Ja. Dat is een ander stuk van de wereld. Dus hoe vind je weer woorden voor wat jij hebt meegemaakt. Dus dat is ook heel moeilijk geweest.
2: Nog even, Monique, op het doel. Hè, want we begrijpen nu zo'n beetje waarom als je die

0: steek gedaan. En je hebt natuurlijk de allerbeste geschiedenisman ter wereld bij je. Dus dat gaat helemaal goed komen, dat boek. Ja. Want als het één boeken kan maken, is het Willem natuurlijk over geschiedenis. Wat hoop je dat uiteindelijk ook mee met dat boek, zeg maar, hoop je dat er ook, zeg maar, een soort rust komt in die families? Of dat ze, hoe moet ik dat zien? Dat ze er wat aan hebben? Of weet ik veel, hoe zie je het een beetje?
1: Ja,
0: of wat ook, is je de achterliggende?
1: Ja, het is ook een stukje erkenning geven aan dat iets bestaan of dat iemand bestaan heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Dat is voor nakomelingen belangrijk. Ik denk gewoon ook als samenleving, als geheel, als Elburg, als geheel. We hebben, dit hoort ook bij ons geschiedenis. En daar zijn we allemaal onderdeel van. Mm-hmm. En ik ben er ook wel achter dat heel veel mensen verstrengeld zijn met deze geschiedenis.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi en waardevol als je elkaar daarop kan vinden. Want daarin zit voor mij zeker de meerwaarde.
2: Zeker. En er is ook een voorbeeld bekend van een Elburger die in 50 terugkwam. En wat bleek later bij onderzoek, die had zich heldhaftig gedragen. Door bijvoorbeeld in een noodsituatie in de bres te springen met het risico dat hij zelf geraakt zou worden in het vuurgevecht. Maar toch daarmee je levens heeft geraakt.
3: Ja.
2: Dat is de andere kant van de medaille.
3: Nee, ik geloof iedereen
2: dus
3: heeft helder.
2: We brengen een genuanceerd beeld.
3: Ja, klopt. Ja.
2: En nogmaals, we hebben alle begrip voor mensen die zeggen, haal alsjeblieft niet alle emoties van mijn vader weer op. Met alle respect, die parkeren we dan gewoon.
3: Ja.
2: We zullen ook geen teksten publiceren zonder dat de familie het heeft gelezen. Dus we zijn ons heel goed bewust dat dit een gevoelige materie is. En je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Maar die ervaring heb ik ook met de Tweede Wereldoorlog gehad. Alle teksten zijn eerst in handen geweest van de familie voordat je iets publiceert.
1: Sowieso.
0: Ja, het is heel wat, hè? Maar ik denk zelf persoonlijk dat als ik het allemaal zo relativeer op mijn manier, dan is het eigenlijk ook wel een stukje tegemoetkoming, zeg maar, aan al die mensen. Want ik voel nog steeds dat ze ook gewoon de verplichting hadden om erheen te gaan. Hè? Dus je had al sowieso geen keuze als je dienstplichtig was. En net wat je zegt, na de oorlog was er misschien niks te doen. Nou ja, dan maar in plaats van emigreren, dan ga ik het avontuur ook niet weten wat ze natuurlijk daar tegenkwamen.
3: Niemand heeft het geweten, denk ik.
0: Ja, ik denk dat de hoge rand die regering wel geweten hebben.
3: Maar
0: ja, jawel, die wisten wel wat ze tegen moesten komen. Dat kan niet anders.
3: Het is niet even naar Indië vliegen, hè?
0: Maar die grappenmakers zijn er zelf ook geweest. En die hebben best wel gezien hoe daar die jungle een beetje ingewikkeld in elkaar zit. En dat het niet de kwestie van in een weiland tegenover elkaar staan schieten. Want ze gaan zich natuurlijk ingraven. En ze hebben allerlei trucjes. Dus ik heb al die films wel zo'n beetje gezien. En het is natuurlijk wel film. Maar het was niet makkelijk om daar te vechten, volgens mij, hoor. Echt niet.
2: Nee. Maar misschien, Monique, is het nog goed dat je iets over 25 september zegt? Of mag dat niet?
1: Dat heeft dan vooral met mijn eigen onderzoek te maken. Hè? Want ik doe natuurlijk het onderzoek met de Arend de Boekop voor alle Elburger Indiëgangers. Maar over mijn opa, ik ben zijn sporen in alle betekenisgeving van het woord sporen. Ja. Dus zijn letterlijke voetstappen nagegaan. Maar ook de sporen die het achter heeft gelaten in zijn leven. Daar heb ik een lezing over gemaakt. Die gaat 25 september in première. En is nu vanaf nu ook te boeken. Dus die gaat echt specifiek over het verhaal van mijn opa. Dat is waar ik dan zelf ook nog mee bezig ben. Naast dat mijn missie voor alle Elburger Indië-veteranen ook belangrijk is.
0: Wanneer is die 25 september? Waar is dat ergens?
1: Ja, dat is een besloten kring.
0: Oh.
1: dan hebben we in oktober heb ik nog twee data, 16 en 24. En dat is ook in Elburg, in de stad, heb ik een locatie.
0: Daar kunnen andere mensen ook naartoe.
1: Ja, daar is een kaartverkoop voor. En ook ten aanzien van het project van de Elburger Indiëgangers. We gaan in ieder geval toewerken naar een publicatie daarover. Maar we willen ook kijken van, is daar nog, willen we daar ook een lezing nog van maken? Of een expositie?
3: Ja, dat zou ik zeggen. Dat lijkt me een machtig ding om.
0: In ieder geval een boek.
1: Sowieso een boek. Sowieso. Ja.
3: Over het verhaal we net over, zou ik nog een keer uitnodigen. Maar dus inderdaad, het lijkt me dat er een mooie lezing gaat komen, Willem.
2: Ja, dat kan Monique goed.
1: En Willem ook. Dus misschien moeten we
3: wel elkaar TikTok.
0: Monique, ik had nog wel een vraagje. Even in het begin las ik, want ik heb even snel even gekeken net vanmiddag. Ik neem aan dat je ergens werk had of zo. Want je hebt gewoon een jaar vrijgenomen of nog iets langer. Onbetaald verlof, zeg maar. Kun je daar allemaal van leven? Of is het allemaal goede tierheid en iedereen geeft je wat brood en zo?
1: Ik denk dat ik in de luxe omstandigheid ben. Dat ik in ieder geval voorlopig hier fulltime mee bezig ben. En Nou, daar ontstaat van alles uit. En naast lezingen ga ik van de winter ook echt werken aan mijn boek over mijn opa en over het verhaal van mijn opa. Ja, en dat is eigenlijk nu even waar ik vooral mee bezig ben. En nou ja, het project wat ik dan met Arend de Boek op met Willem doe. Dus ja, ik heb heel even het in die zin het werkzame leven, als het gaat over een betaalde baan, zeg maar, heb ik losgelaten. En ja, dat is ook een vorm van luxe even op dit moment.
0: Ja, ik wil zeggen, want dat kan natuurlijk niet iedereen zeggen. Hè?
1: Om, nee, zeker
0: je zult er nog ergens van moeten eten.
1: Absoluut.
0: Maar misschien heeft Willem ook wel ingegaan bij die diaconie of wat dan ook.
1: Ja. Nou, volgens mij heb ik het niet heel slecht. Daar hoeven jullie geen zorgen over te maken.
0: Nee, ik wil zeggen, anders doe even een inzameling.
1: Ja, dat snap ik, ja.
2: Ik heb mijn baan ook opgegeven aan Egberts. En iedere maand komt er automatisch de AOW binnen. Oh, dus ik kan er nog wel
3: gaat
2: van
3: automatisch, ja.
0: En je hebt ook niet veel nodig, Willem.
2: Ik heb niet veel nodig.
3: En er wordt niet gekort ook naar AOW, dus dat wil je nog meer willen.
2: Je hoeft er niks voor te doen.
0: Maar voor jou, Willem, wel een nieuw project weer. Je hebt al zoveel projecten. Was je gelijk enthousiast, neem ik aan?
2: Zeker.
0: Of was je er zelf ook al een beetje mee bezig?
2: Nou, dit speelde altijd wel in mijn achterhoofd, maar je hebt bepaalde onderwerpen die moet je gewoon parkeren, omdat je maar één ding tegelijk kunt. Mm-hmm. Ik werk op dit moment aan 3 publicaties en dat is meestal zo. Dus ik ben nu bezig heel intensief met de vishandelaren, de rokerijen en de visventers. Dan weet je ook niet wat je tegenkomt. Want Elburg leefde voor 40% van die visserij. Maar dat waren niet alleen de vissers, maar vooral die visverwerkers.
0: En venters.
2: En die venters, want we hadden 8 rokerijen en we hadden 35 visventers.
3: Venters,
2: je kunt het je niet voorstellen. Ja. Dus dat doe je dan. Nou, Nederlands-Indië natuurlijk, zo'n projectje. De winkeltjes in Elburg. Dus dat zijn zo al 3 projecten.
3: Je hebt een hele tijd geleden ben je een keer hier geweest. Dan had je over een project wat je ook nog eens een keer wilt doen. Dat is een nieuwe poort om Elburg heen.
2: Zeker.
3: Hoe staat het daarmee?
2: Nou, de droom is, Elburg bestaat 800 jaar in 2033, dat de poort er dan staat.
3: Ja, ja.
2: Dus dan moeten we beginnen met het opmetselen in 2030, als we het allemaal meemaken.
3: Dus een poort en een speter weg, hè?
0: Ja, maar waarom 1 poort, Willem? Zijn er toch 4 geweest?
2: Ja, maar dat, kijk.
0: Ik zou ze alle 4 erin zetten.
2: We hadden 2 mooie poorten en 2 lelijke poorten. En de vispoort en de goorpoort waren verreweg de mooiste poorten.
3: Ja.
2: En je moet ergens beginnen. Maar je zit ook met de hulpdiensten, met de brandweer en noem maar op. Die Zwolse poort, ja, daar mag je eigenlijk, daar kun je niks doen. Want alle hulpdiensten, brandweer komt van die kant. Dus de goorpoort, als dat haalbaar zou zijn, zou dat al een overwinning zijn. Zoals we nu ook die rokerij gerealiseerd hebben. En al is eerder die visafslag en die kruidentuin. Wat de Bottenstichting doet met Bottes, dat proberen wij op een andere manier. Maar je moet de ballen wel allemaal hoog houden. He, want ik kan nu een botter kopen voor 15.000 euro. Maar als je een botter koopt die gerestaureerd moet worden, praat je over 4 ton.
3: U wou zeggen, een paar ton, ja.
2: Dus ik vind het al ongelooflijk knap wat de Bottenstichting allemaal doet. Die houdt die ballen ook allemaal hoog, maar het valt niet mee. Dus aan de top komen is lastig, maar aan de top blijven.
3: Dat is toch veel belangrijker. Ja.
2: Dus, zo werkt het.
0: Mijn idee dat er ooit nog een keer 4 poorten komen, dat gaat niet gebeuren.
2: Nou ja, Egbert, zet je maar in voor die eerste poort, die goorpoort. Ja. We hebben nog handjes nodig en jij hebt een enorm netwerk, dus in die zin kunnen we wel wat betekenen.
0: Nou, dan moeten we maar een keer over hebben, Willem.
3: Eigenlijk een goed metsel ook.
0: Nee, ik kan alleen maar babbeltjes. Ik kan niks met de handen. Ik moet het allemaal
3: met woorden.
0: Ik moet het allemaal met de mond redden.
2: Ja. Echt bedoelt de financiering en wij, wij metselen.
0: Ook goed. Ik ga erover nadenken.
3: Monique, persbericht. Zijn er nog mensen? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn. Goh, leuk, mooi. Ik wil er toch wel over praten. Waar kunnen ze terecht?
1: Ja.
3: Of hebben jullie iedereen al gesproken?
1: Nee. Dus we zijn altijd op zoek naar, naar nieuwe aanmeldingen. De aanmelding kan via de Arend de Boek op. Mm-hmm. Via de website kan daar ook een contactformulier ingevuld worden. Nou, volgens mij zijn er ook heel veel Elburgs die Willem wel weten te vinden. Of zijn telefoonnummer of zijn mailadres weten.
0: Nou, Willem heeft geen mobiel volgens mij.
1: Nee, die heeft geen mobiel. Nee. Nee, en op mijn website is ook een tabblad met project Indiëgangers. En daar kan ook meer over gelezen worden en ook aangemeld worden. Ja. En mijn website is mijn naam aan elkaar, moniquevierstraten.nl. www.moniquevierstraten.nl.
3: Kan niet missen.
1: Dat kan niet missen.
3: Toch? Nee. 4 straten met AE.
1: Ja, dat dan wel.
0: Dus kunnen het ook eventueel nog even nakijken op de Lou Media site.
3: Ja, dat
0: staat ook alle teksten.
3: Moet je een beetje doorspoelen, maar dan kom je er inderdaad ook terecht.
0: Het bericht van 1 september is dat, ja.
3: Nou, geweldig dat jullie even konden komen. Jij gaat nog een keer terugkomen voor het verhaal van je vader, hè?
1: Van mijn opa, ja.
3: Van je opa, van je vader, van je opa.
1: Ja, graag.
3: En Willem, jij ook hartstikke bedankt weer.
1: Ja, bedankt
3: en succes met het nieuwe poort, hè?
2: Ja, zeker.
3: Wanneer gaat die komen?
2: 2033.
3: Ja. Oké. Okay. Echt met Jacob, hartstikke bedankt, luisteraars. We zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.